0: De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje. Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Als je verkeerde vis aan boord hebt, krijg je een bekeuring. En als de schipper zijn elektronische logboek die toevallig een dag niet heb ingevuld, krijg je een bekeuring. Ja, hoge bekeuringen. Visser heb het net zo moeilijk als de boeren.
1: De visserij heeft steeds meer te maken met regelgeving door de Europese Unie. Dat zorgt voor frustratie, maar er zijn ook kansen voor nieuwe sectoren.
2: Dit zijn meubelstukken gemaakt van zeewiervezel. Lampenkappen, thee, cosmetica producten, sokken. Je kunt het zo gek niet bedenken. Het kan met zeewier.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

West wordt wakker bestaat 6 jaar. En dat vieren we met jou. Sjeerd en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige Hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070-307-8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit, omdat er bommenwerpers staan die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in, waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaal-eigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden vannacht. In de ochtend eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaats van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.

0: Als er echt iets aan de hand is, luister je naar Radio West.
1: Deze week geven we heel veel noodradio's weg. En maak je ook kans op andere handige dingen voor je noodpakket.
0: 89.3 Radio West is je noodradio. Deze week natuurlijk alleen hier op Radio West. Dit is Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, is een tweede ronde nodig. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vroeger zei ik altijd, ik word 100 jaar. Na de diagnose, zeg ik nu, we gaan dansend naar de eindigheid toe.
1: Ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Het is een cello,
1: ja.
3: Inderdaad.
1: Ja.
3: Ja, ik ga ze ook spelen voor kinderen hier. Het is een samenwerking met het conservatorium hier in Den Haag. En ja, we gaan muziek brengen aan kinderen die dat volgens mij goed kunnen gebruiken.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien? En waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag is het dan zonnig met wat stapelwolken en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

Zandvoort Wakker bestaat 6 jaar. En dat vieren we met jou. Geert en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail dat naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.

0: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
1: Soms moet je het gewoon even laten zien. Met reclame op TV West breng je jouw bedrijf letterlijk in beeld bij mensen in onze regio. Ook gezien worden door jouw klanten? Kijk voor de mogelijkheden op westreclame.nl.
2: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
1: Jouw bedrijf prominent in beeld? Ontdek TV West op westreclame.nl.
3: Zometeen in

0: West wordt wakker, bladeren we eventjes in de kranten. Benieuwd wat erin staat. 6 uur, het regio-nieuws met Reinhard Roemer.
1: Een bezoeker van de festiviteiten rond Leidens ontzet uit zijn zorgen over de veiligheid tijdens de viering in de binnenstad. Op het Kort Rapenburg kwamen volgens hem kinderen in de verdrukking. Onder zijn bericht op Facebook staan veel reacties van mensen die de onveilige situatie herkennen. Sportschool Brudel Kim aan de Leiweg in Den Haag is op zoek naar een nieuwe plek. Jongeren in Den Haag-Zuidwest komen er niet alleen om te sporten. Voor veel van hen is het een tweede thuis. Maar het gebouw moet worden gesloopt. En zo dreigt een belangrijke plek voor jongeren verloren te gaan. En na 22 jaar wachten rijdt tram 19 vanaf vandaag van station Delft naar de TU Campus. Er waren al testritten de afgelopen maanden, maar vanmorgen kunnen studenten bijvoorbeeld ook echt instappen voor hun eerste ritje naar hun college. Meer regionieuws om 6:30, nu het andere nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. En daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open. Maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden.
3: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg-hotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
4: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Voordeeluitjes.nl.
4: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
6: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
7: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ja, en 6 oktober is... of het is 5 oktober. Hoe kom ik nou aan 6? Het is 5 oktober vandaag. Dat heb ik de hele tijd in mijn hoofd. Want 5 oktober is voor ons allemaal best wel toch een soort van historische dag.
1: Ja, gefeliciteerd.
0: Ja, gefeliciteerd. Want 6 jaar geleden stonden we hier ook. Best toch wel bloedje nerveus.
1: Ik was ontzettend nerveus.
0: Ja, jij helemaal.
1: Want 6 jaar geleden was onze eerste uitzending van Westwoord Wakker. En wij werken al heel lang samen op Radio West en achter de schermen vooral.
0: Ik kan me eigenlijk niet eens meer herinneren dat het anders was.
1: Nee, ja, dat is ook echt heel lang geleden. Ja. Maar voor mij was het eerste programma waar je mij ook daadwerkelijk in ging horen.
0: Ja, echt, hè? Af en toe deed je wel eens wat.
1: Ja.
0: Maar dat je ging presenteren. Dus dat was natuurlijk reet spannend. Weet je nog hoe je wakker werd die
1: ochtend? Nou, ik weet dat ik niet wakker werd. Ik had namelijk niet geslapen. Nee. En ik stond helemaal stijf van de zenuwen, van de adrenaline. En volgens mij heb ik de hele ochtend met een bibberende stem ben ik doorgekomen. Ik kan me voorstellen dat jij toen dacht, nou, maar hartstikke leuk achter de schermen, die Jorinda, maar dat wordt helemaal niks.
0: Daar ben ik aan begonnen. Ja, de hele ochtend. Ja. Nee, volgens mij niet hoor. Ik kon me er alles bij voorstellen. En ik vond het ook spannend, want we gingen natuurlijk iets heel nieuws doen. En ik had geroepen, dat weten we allemaal wel, nooit meer de ochtend. En daar stond ik ineens.
1: Ja.
0: En iedereen let natuurlijk op je, zo'n eerste dag. Van wat gaat het worden? Want de verwachtingen waren, die waren hoog gespannen. Ik weet niet waarom, maar
1: iedereen komt er ook langs.
0: Daar zal iedereen spijt van hebben. Iedereen komt dan langs.
1: Ja.
0: Daarna zie je nooit meer iemand. Hallo. Maar voor iedereen komt zo'n eerste dag voorbij. Ja. In alle vroegte. Dus dit was echt. Maar dat zijn natuurlijk mooie momenten.
1: Ja,
0: en ik had nooit, we hadden getekend voor 3 jaar.
1: Ja.
0: Want 3 jaar doen we het, want echt langer is niet mogelijk. Dat is ook zo. Maar we zijn.
1: Daarom ben je er ook 3 maanden uit geweest.
0: Zeker. Ja. Maar 3 jaar verder. We zijn dus in totaal nu 6 jaar verder en we zijn er gewoon nog steeds.
1: Ja, het dubbele. Ja, en waar eindigt het?
0: Ja, waar eindigt het in?
2: Kan ik dit allemaal ergens terugluisteren? Lijkt me heel erg leuk om die eerste uitzendingen van jullie te horen.
1: Ja, we kunnen wel het begin even laten horen.
0: Dus misschien hoe dat. Wil je dat? Vind je het leuk?
2: Ja, dat vind ik heel leuk.
0: Ja, zo klonk het. 6 jaar geleden. Het is het nog donker, zeg. Ongelooflijk. Ik hoop dat we het een beetje goed hebben uitgelegd. Hier zou het moeten zijn, is me verteld. Ergens met nummer 6 tot 10, als het heel goed is. Hallo? Is er iemand? Nee, helemaal niemand. Gek om deze tijd. Kijk, hier de hoek om en dan rechts, hadden ze gezegd. Daar zou het moeten zijn. Even kijken. Nou. Jorien?
3: Hey, Tjurt.
0: Wat zie je er goed uit voor de vroege ochtend.
3: Ja, dankjewel. Jij ook.
0: Is dit het nieuwe Radio West?
3: Dit is het nieuwe Radio West.
0: Oh ja, we hadden ook het liedje nog heel anders.
4: Een beetje opgestaan vanmorgen.
0: Want laten we eerlijk zijn, we mochten van een collega niet zeggen dat dit vroeg was. Maar wat is het vroeg, mensen? Ging het een beetje?
3: Nou ja, ik heb prima opgestaan. Ik sta helemaal strak van de zenuwen zelfs. Ja, het is zelfs zo erg dat ik vannacht niet heb geslapen.
0: Gewoon niet?
3: Gewoon niet.
0: Nou, dat is wel lekker consequent. Ja, je herinnering klopt.
3: Ja.
0: Je hebt niet geslapen.
3: Nee, inderdaad. Nee.
0: Ja,
3: Ja.
0: Wat mooi zeg.
3: Ja, inderdaad, het liedje was heel anders. Het was ergens op een zolderkamer opgenomen. De teksten zo waren wel hetzelfde, maar door coronatijd mocht het niet hier opgenomen worden. Ja, dat is een hele andere tijd, 6 jaar geleden.
0: Onvoorstelbaar. Nou.

0: Cindy Lauper. En haar ware kleuren nog even op de trommel. Jazeker, voor het juiste resultaat. 6:55. Dit is Radio West. Met West wordt wakker dus. En vandaag vieren we dus ook gewoon nog 9 jaar Nier.
1: Ja, dat is ook vandaag.
0: Dat is ook vandaag.
1: Ja, dat is ook een bijzondere dag geweest.
0: Dit is dus voor jou echt zo'n moment van enorme omwenteling in je leven. Ja. Die 5e oktober.
1: Denk jij dat ik toen geslapen heb?
0: Nee.
1: In het ziekenhuis.
0: Dat kan ik niet. Nee, die je ook natuurlijk volkomen wakker gelegen,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Dat was nog wel wat spannender.
1: Ja, dat vond ik nou minstens net zo spannend.
0: Ja, minstens net zo spannend inderdaad. Jeetje.
2: Wat staat er in de krant vanmorgen?
1: Ja, ik heb de voorpagina van het AD er even bij gepakt. Het gaat over het UWV. Er gaat wel vaker wat fout. En nu ook weer.
0: Is er weer wat fout gegaan met UWV?
1: Ja, het is ongelooflijk, ja. Bij fraudeonderzoeken legt het UWV meer en hogere boetes op aan mensen met een biculturele achternaam. Blijkt uit onderzoek van het AD en Eén Vandaag. Medewerkers willen alleen anoniem reageren. Ze stellen dat discriminatie en racisme onlosmakelijk verbonden zijn met het functioneren van de afdeling handhaving. Vorig jaar zijn er bijna 1700 dossiers tegen het licht gehouden. En er bleek inderdaad een verschil te zijn tussen mensen met een Nederlandse naam en mensen met een buitenlandse naam. Nou, even een voorbeeldje. In de regio Noord, dat is zo rond Alkmaar, Amsterdam en Utrecht, zijn 44% van de gevallen hebben mensen een biculturele achternaam. Maar in 74% van de gevallen kregen zij ook de boete opgelegd. Dus dat is substantieel vaker. En ja, dat kan eigenlijk niet normaal zijn. Ook in andere delen van Nederland geldt dit. Nou, dat dossier dat ligt al sinds december op het bureau van de Raad van Bestuur. De minister van Sociale Zaken werd niet op de hoogte gebracht. Dat gebeurde pas na aanvragen van het AD.
0: Jeetje, ja, ja, het is wat een lijst is dat, hebben we dat UWV, ja, aan fouten en dingen. Nou ja, oh nee, jij moet trouwens rijden.
3: Oh ja, ik vroeg me nog wel af.
0: 6 jaar geleden was ik altijd nu aan de beurt.
3: Oh ja, deden jullie nog met je tweetjes. Ja, ja, mooi. Onlosmakelijk verbonden, zeg jij.
1: Dat zeggen de medewerkers.
3: Ja, dat hoor ik jou zeggen, bedoel ik. Ja, dat is eigenlijk een soort van toegeven, toch?
1: Nou, bij deze medewerkers hebben dus geklaagd.
3: Ja, oké, dat is ook zo natuurlijk. Het versterkte kabaal, zoals de Telegraaf het noemt tenminste, uit moskeeën moet alsnog aan banden worden gelegd. Een wetsvoorstel van JA21 en de SGP om de geluidsversterkte gebedsoproep te reguleren stuitte op juridische kritiek van de Raad van State. Maar de twee partijen vinden dat de uitzonderingspositie waarvan moskeeën gebruik maken niet langer valt te rechtvaardigen, schrijft de krant. De Raad van State had eerder grote bezwaren bij het wetsvoorstel. Het juridische adviesorgaan schreef vorig jaar in een vernietigend advies dat het plan van JA21 en de SGP onder meer een te vergaande beperking van de vrijheid van godsdienst was, die bovendien de islamitische gemeenschap hard zou raken. In de nieuwste versie zijn JA21 en de SGP de Raad van State op punten tegemoet gekomen. Zo richt het voorstel zich op gebedsoproepen die structureel op vaste plaatsen met een vaste frequentie plaatsvinden. En uitzonderingen moeten dan mogelijk blijven.
0: Ja, mooi verhaal in de Telegraaf over de HEMA. Karin Klerkshoen, die staat daar in het zonnetje. Ze is 68, ze is in het museum van de 20e eeuw. Dat is iets een oude kassa. En dan is ze weer even het 14-jarige meisje dat ooit in de HEMA in Hoorn werkte. En jaren later schenkt ze plechtig haar dierbare, opblaasbare HEMA-worst aan dat museum in Hoorn. Want die bestaat dus. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ze zou daar trouwens 12 jaar blijven werken. Voor deze heeft ze 12 jaar gewerkt, maar de band is levenslang, zo zegt ze. Ze heeft nog een appgroep met oud-collega's. En die opblaasworst, die kreeg ze op haar 50ste verjaardag. Zelf grapt ze erover de koninklijke onderscheiding van de HEMA. Er is namelijk in het museum op dit moment een tentoonstelling, 100 jaar HEMA, waar je dus echt alles van deze winkel kunt zien. En daar is dus die opblaasbare worst is daar natuurlijk ook aan toegevoegd.
1: Ja, een soort pronkstuk is dat geworden,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Ja, ja. En die worst, ja, daar staan ze natuurlijk hartstikke onbekend. En om de tompoes ook. Nou, dat komt allemaal voorbij op die tentoonstelling. En ze haalt Karin met nog een heleboel herinneringen ook op aan de tijd dat ze daar werkte. En ze heeft het er hartstikke naar de zin gehad. Je ziet ook wel dat het een hele andere tijd was. Want als de meisjes van kantoor er niet waren, dan liet de bedrijfsleider de tiener met de winkelomzet naar de bank lopen. Dan liep je met een enorme tas geld naar buiten. Grote bedragen, want pinnen bestond nog niet.
1: Ja, en er staat iets in wat ik heel erg herkenbaar vind van werken in een supermarkt. Want ik heb in een supermarkt gewerkt. En zij heeft dus na 50 jaar rateld ze nog steeds de nummers op. Schrijfbare 14. 14. Luxe artikelen 13. Servies 9. Dan moest je dan, neem ik aan, intoetsen in de kassa. En ik heb dat met groenten en fruiten moesten we ook alles uit ons hoofd leren. Bananen 30.
0: Dat weet je gewoon.
1: Dat weet ik gewoon nog.
3: Ja, ja, ja. Persikken? Ja. Persikken waren?
1: Persikken 25.
3: Ja, het is echt waar. Je zegt dat zo. Appels?
1: Appels, die kon je scannen, want die zaten in een zakje.
3: Oh ja. Gaan we al peren? Ja, die kan je niet vergelijken.
0: Rookworst?
1: Nee, die hadden we niet. Kom ook scannen.
0: Het is wel grappig, want het is natuurlijk echt een nationaal symbool. Maar het blijkt dus voortgekomen te zijn uit een gigantische blunder met die rookworst. Ja, in de jaren 30 ging het mis bij een bestelling. Een bedrijfsleider dacht 1000 rookworsten te bestellen. Maar hij zette er een nul te veel achter. Daar kwamen er 10.000 binnen. En we snijden hem in 3 stukken, maken hem warm. En we zetten een counter bij de entree van de winkel, stelde hij zijn chef voor. Nou, en dat was zo'n succes. De rest is geschiedenis.
1: Nou, wat geweldig.
0: Die rookworsten vlogen gewoon de winkel uit.
3: Cheers, Jorinda. Ik heb een anekdote hierover. Mag ik dat eventjes? Boven mijn open haard staat een tegeltje met de tekst. Rookworst zonder R is ook worst. Ook worst dan, hè? Met ook helemaal geen R in dat woord.
1: Top, fijn dat je hem ook even uitlegt.
3: Ja. Nou, voor de mensen die nog niet wakker zijn. Wij zijn klaar wakker, maar niet iedereen. Kom op.
0: Nou, het zal mijn worst zijn. La, la, la.

0: Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.
1: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit twee afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Verhuizen? UTS Van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
4: UTS Van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
3: Kijk op utsvandergeest.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Bijna 6:30. Goedemorgen allemaal. Dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
6: Adi Tjerts, goedemorgen Jorinda.
7: Goedemorgen.
6: Een bezoeker van Leidens ontzet uit zijn zorgen over de veiligheid tijdens de viering in de binnenstad het afgelopen weekend. Op het Kort Rapenburg stonden mensen opeengepakt en kwamen volgens hem kinderen in verdrukking. Onder zijn bericht op Facebook staan veel reacties van mensen die de onveilige situatie herkennen. Ze zeggen dat ook zij klem stonden en zich onveilig voelden door de drukte. Anderen zeggen dat het net zo druk was als in eerdere edities en dat het evenement juist goed georganiseerd was. Het Rapenburg in Leiden was zowel 2 als 3 oktober overvol. Zaterdag werd de straat 's avonds nog wel afgesloten omdat er te veel bezoekers waren. Sportschool Brutal Gym aan de Leiweg in Den Haag is op zoek naar een nieuwe plek. Jongeren in Den Haag Zuidwest komen er niet alleen om te sporten. Voor veel van hen is het een tweede thuis. Maar het gebouw moet worden gesloopt en zo dreigt een belangrijke plek voor hen verloren te gaan. Jongeren maken bij Brutal Gym nu nog deel uit van een soort sportfamilie en dat zou zo moeten blijven in een nieuw gebouw. Vanmorgen in West wordt wakker een gesprek over het probleem. En na 22 jaar wachten rijdt tram 19 vanaf vandaag van station Delft naar de TU Campus. Er waren al testritten de afgelopen maanden. Openbaar vervoersbedrijf HTM controleerde daarbij of de rails, de bovenleiding en alle technische veiligheidssystemen goed werken. Vanaf vanmorgen kan iedereen dus ook echt instappen in tramlijn 19. Studenten bijvoorbeeld voor hun eerste ritje naar college.
5: Ja, gaat zo gebeuren en we zijn er natuurlijk ook bij. Huub Mizee, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Chet.
5: Ja, wat gaat het weer eigenlijk doen deze week? Want we worden natuurlijk nog steeds verwend.
8: Verwend, bijna, ja, zeker.
5: Maar dat kan toch niet zo de hele week doorgaan, denk ik dan?
8: Nee, dat heb je helemaal goed. Dat klopt. Nou, het kan theoretisch wel, maar ja, het gebeurt niet. Nee. Maar goed, we zijn er nog niet helemaal vanaf. Want het was natuurlijk een heerlijk weekend met heel wat zon. En 20, 21 graden. Nou ja, vandaag gaat het toch weer gebeuren, hoor. We hebben eerst plaatselijk nog wel wat mist. Hè. Het is nog steeds heel rustig weer. Hoge drukgebied boven België, Duitsland, Zuidoost-Europa. Heel uitgestrekt is dat. Daardoor toch, na die ochtendmist komt het toch overwegend tot zonnig weer. Dat alles bij weinig wind, hoor. Zuid-zuidwestelijk, zwak tot matig. En ja, goed, het is nu zo tussen de 11 en de 10 graden. Het is een beetje aan de koude kant. Het wordt vanmiddag toch wel weer 20, 21 graden. Dus eigenlijk wel weer zo'n prima dag. Vanavond en komende nacht verandert weinig opklaringen. Later vannacht weer wat mist. Vannacht wordt het weer een graad of 11, 12. Morgen af en toe zon, wel wat bewolking. Maar het blijft echt vrijwel overal droog. Er is ook dan maar weinig wind. En morgenmiddag opnieuw 20, 21 graden. Woensdag beginnen we nog met mist, daarna nog wat zon. Maar dan gaat het veranderen, want 's middags komt er regen. En dat alles bij temperaturen van 19 graden. En dat is het begin van een heel ander weerbeeld. Wisselvalligheid, donderdag, vrijdag, grote kans op regen. En dan is het overdag nog maar 15, 16 graden. En dat zou zich wel eens kunnen gaan voortzetten tot in het komend weekend. Dus ik zou eigenlijk zeggen, deze eerste dagen, geniet er heerlijk van.
5: Ja, ja, dat we weten we nog even wat we hebben, inderdaad. Huub, dank je wel.
8: Ja.
6: Tot zover het uitgewerkte regio-nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Als er echt iets aan de hand is, luister je naar Radio West.
1: Deze week geven we heel veel noodradio's weg. En maak je ook kans op andere handige dingen voor je noodpakket.
0: 89.3 Radio West is je noodradio. Deze week natuurlijk alleen hier op Radio West.

0: En Head Over Heels. 6:50. West wordt wakker op de kop af. 6 jaar vandaag.
1: Ja, we hebben ook een kaartje gekregen. Ja, ik neem aan dat het een soort verjaardagskaart. Dat denk ik. Een verjaardagskaart.
0: Wat leuk.
1: Ja, ik ga hem straks wel openmaken.
0: Ja. Maar eerst even een overzicht van het nieuws uit binnen- en buitenland. Brazilië, daar zijn verkiezingen. Het gaat tussen de rechtsradicale Flavio Bolsonaro en de zittend president Lula. En de eerste ronde laat een verrassende uitslag zien. Bolsonaro gaat aan kop met ruim 47% van de stemmen. En dan denk je, Bolsonaro. Het is de zoon van die ander, die nu vast zit vanwege die koepoging.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: En hij wil eigenlijk, als hij aan de macht komt, als eerste amnestie voor zijn vader. Maar zover is het nog niet, want Bolsonaro haalde geen absolute meerderheid. Dus over 3 weken komt er een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, zegt correspondent Nina Jurna.
2: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
0: Ja, en het lastig gaat het dan worden op 25 oktober. Want dan gaan de Brazilianen opnieuw dus naar de stembus.
1: Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar was de totale schuld volgens het CBS 28 miljard euro. Vind ik al ontzettend veel trouwens. Ja? Maar het is wel 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Het komt vooral door de terugkeer van de basisbeurs. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal studenten dat een lening aanvraagt. Toch nam het aantal studenten met een hele hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af, zegt Peter Hein van Mulligen van het CBS.
3: Dat heeft vooral te maken met het leenstelsel. Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studiesgeld volledig hebben afbetaald. En dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
1: Ja, de Tweede Kamer die stemde er onlangs wel mee in om deze studenten extra tegemoet te komen met 2100 euro.
0: Je begint zo met een achterstand, hè?
1: Ja, het is ontzettend veel inderdaad. En voordat je dat weer bijgewerkt hebt,
0: ja, dat duurt
1: dan moet je of een hele goede baan hebben of het duurt inderdaad heel erg lang.
0: Ja, ja. Of inderdaad flink gestudeerd hebben, dat je zo'n baan hebt dat je denkt, ja, maar goed, maar toch.
1: Dan alsnog, ja.
0: Jij ook nog aan de studieschuld.
1: Ik heb ook
0: heel
1: nog steeds...
0: klein schuldje.
1: Ja, dat is al een heel klein schuldje. Ja, maar ik los elke maand 50 euro af, dus dat gaat ook niet heel hard.
0: Nee. Dus dat duurt nog wel eventjes.
1: Dat duurt nog een paar jaar, denk ik. Ja.
0: Nico van Gent is 90. Hij werd door zijn kinderen en kleinkinderen verrast met een parachutesprong in Breda. En daar had hij totaal geen moeite mee.
4: Nee hoor, dit is voor de tweede keer.
5: En hoe hoog gaat hij springen, weet u dat?
4: 3 kilometer. Dat gaat gebeuren, je moet gewoon instappen. En dan gaan we springen. Het was fantastisch. Weer een heerlijke ervaring.
0: Ja.
1: Nou, hoor je dat, Geert?
0: Ja, ik moet er echt niet, ik moet er echt niet aan denken.
1: Jij vond het al verschrikkelijk toen ik uit een vliegtuig sprong.
0: Oh man, ik heb je echt vervloekt.
1: Ik snap Nico wel. Het was fantastisch.
0: Dat is een mooi verhaal inderdaad. Hè? Maar jij stuurde mij ooit, dus jaren geleden stuurde je mij een foto. En je stond voor een vliegtuig.
1: Ja, met zo'n mooi pak aan.
0: Met zo'n oranje pak aan.
1: Ja.
0: En ik dacht dus gewoon dat je mij, want jij kent mij. Dus dat ik dat natuurlijk ten zeerste afkeur. Dus ik dacht dat jij mij gewoon in de maling nam. Van nou, ik ga voor zo'n vliegtuig staan en dan vraag ik zo'n pak. Want zo ben jij.
1: Ja.
0: En dat stuur ik naar je
1: dat
0: toe.
1: Dat had ik kunnen doen.
0: Dat had je kunnen doen. Maar toen bleek je dus gewoon al gesprongen te hebben.
1: Ja.
0: Oh man, wat was ik boos. Op zijn 85ste trouwens, dat is hij weer. Maar op zijn 85ste maakte Nico dus zijn eerste tandemsprong uit het vliegtuig. En toen zei hij vlak voor zijn eerste sprong, ik quote hier, je bent jong en je wilt wat. Naar oud-Veronica gebruik.
1: Ja, maar jij wil iets anders.
0: Ja, ik wil
1: ook
0: alles.
1: Of je nou jong bent
0: alles,
1: of niet.
0: Maar niet dit.
1: Nee. Het was een bijzondere avond voor Oranje aanvoerder Virgil van Dijk gisteravond. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League. En het was voor Van Dijk zijn 100ste aflevering.
0: Ja, aflevering ook. Ja, een show was het, hè, Jorien.
1: Ja, nou, het was wel een showtje. Maar de 100ste wedstrijd voor het Nederlands elftal. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk zelf kan het nog amper geloven.
6: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen, omdat het voelde gewoon veel te ver weg om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
1: Wie was de record international, denk je?
0: Wesley Sneijder.
1: Ja, inderdaad.
0: Nog altijd, denk ik.
1: Ja, nog altijd. 134 interlands heeft hij op zijn naam staan. Van Dijk die durft het nog niet te zeggen of hij dat gaat halen.
0: Het is nooit too late. Het kan altijd nog niet, maar Virgil van Dijk, van harte gefeliciteerd.
1: Hij is de jongste niet meer, toch?
0: Nee. En we staan wel bovenaan nu, hè? Dus dat hebben we ook wel goed gedaan op zich.

0: Het is pas 12:07. Kom op. Carole King. En wat mooi, it's too late. Ze is er duidelijk over. Valt weinig tegen in te brengen, denk ik zo. Het is vandaag een historische dag. Het is 5 oktober. Dat is de dag van 6 jaar West wordt wakker. Het is de dag van 9 jaar donornier van Jorinda Teeuwen. En het is de dag, het is ongelooflijk mensen. Het is de dag dat hij na 22 jaar wachten eindelijk gaat rijden. Althans, hij moet nog vertrekken. We hebben het over tram 19. Over de aanleg van die lijn zou je echt een boek kunnen schrijven.
1: Het is 22 jaar.
0: 22 jaar.
1: Ongelooflijk.
0: Het is sowieso een dag dat de tramhistorie wordt geschreven in Den Haag, want het is vandaag ook de dag dat officieel, na heel veel testen en proeven, de nieuwe Tina-tram ook voor het EGI gaat rijden.
1: Oh.
0: Eerst is gesignaleerd ook vanmorgen op lijn 2 met de passagiers. Dat is al wel proef gebeurd, het proeftechnisch, maar nu is het ook voor het EGI. Dus er is heel veel tramgeschiedenis
1: vandaag. Nou, ik hoorde, jij moet helemaal blij zijn
0: oh,
1: vandaag.
0: Oh man, ik zit te dansen op mijn stoel natuurlijk.
1: Ja. Inderdaad, ja.
0: Ja, 22 jaar, Jorin. Tram 19 rijdt natuurlijk al, maar nu dus ook het gedeelte naar de TU Delft. Dat heeft zo lang geduurd, hè?
1: Ja, en waarom heeft dat zo lang geduurd?
0: Omdat alles fout ging wat er fout kon gaan. Maar dan ook werkelijk echt alles. Er zijn zelfs rails gelegd die later weer uit het wegdek zijn gesloopt om nieuwe rails te leggen. Daar kan je toch niks meer voorstellen.
1: Nee, inderdaad.
0: Nee. De trams waren zwaarder dan ze hadden gedacht. Het was vooral de TU Delft die daar stond. En die werkte natuurlijk allemaal met meetapparatuur. En doordat die tram met zijn stroom en met zijn bovenleiding zou die apparatuur kunnen verstoren. Dus er moesten allemaal speciale voorzieningen worden aangelegd. Dat heeft heel erg lang geduurd. Er was een onwillige brug waar die niet overheen kon. Nou ja, en zo kan ik nog eventjes doorgaan.
1: Ja.
0: Eigenlijk hadden ze hem berekend, die lijn 19, op de rood-beige GTL-tram.
1: Ja.
0: Ja,
1: toen kwamen er ineens zwaardere trams.
0: Zwaardere trams. Ja. En zo lang heeft het geduurd.
1: Ja, ongelooflijk. Ja. Maar vandaag is het zover. En niet voor niks dat de HTM dit natuurlijk wel groots gaat vieren. Als het dan eindelijk is gelukt.
0: Ja. Want het is nu 6:50. Hij zou volgens mij nu moeten vertrekken. Zo'n beetje de eerste. Quen, we durven het nauwelijks te vragen. Ziet het er goed uit?
2: Nou, er is nog geen tram te bekennen op het moment.
0: Oh.
2: Nog geen tramlijn 19. Maar als ik jullie al moet geloven, dan komt hij er wel aan, hè?
3: Ja, hij is er bijna. Ik denk over ongeveer 2 minuten. Als we op de plattegrond kijken, dan kunnen we live ook zien waar hij momenteel rijdt. Dus de spanning is zeker aanwezig.
1: Waar rijdt hij?
2: Jij staat hier namens Stip. En jij zegt, we gaan de tram warm onthalen. Maar hoe komt dat warme onthaal eruit te zien?
3: Ja, het is radio, dus dat wordt heel moeilijk om te zien. Maar ik denk dat het groot applaus gaat worden. We hebben nog net de confetti-kanonnen thuis gelaten. Maar zeker juichen, zeker applaus, want dit is toch wel echt een historisch moment.
2: Ja, want Stip is natuurlijk de studentenpartij van Delft. Hoe belangrijk is deze tram voor de studenten van Delft?
3: Ja, Stip is natuurlijk de partij van de studenten voor de hele stad. En daarom ontwalen we deze tram natuurlijk met open armen. Want het is niet alleen maar voor de studenten, maar ook voor alle medewerkers hier in Delft. TU Delft is een van de grootste werkgevers hier in Delft. Samen met bijvoorbeeld DSM. Dus dit is van grootse betekenis voor de stad. En zeker voor de bereikbaarheid van de stad. Ook omdat we bijvoorbeeld combineren voor de stad samen met een park-and-ride systeem.
2: Ja, ik moet zeggen, ik kom niet regelmatig op de TU Delft, maar ik heb wel gehoord dat het stuk waar die trambaan komt te liggen, waar die nu ligt, dat dat heel lang braak lag. Het was niet echt een mooi uiterlijk, hè?
3: Dat ligt er maar net aan welke tijd in de geschiedenis je kijkt. Hè. In de jaren 70 was het bijvoorbeeld één grote snelweg door het midden. Nu is het een heel mooi park geworden. En gecombineerd met deze trambaan maakt dat de campus heel erg mooi maakt. Het maakt de bereikbaarheid heel erg ten goede. Dus het is er gewoon in alle zin echt op vooruit gegaan.
2: Nou, ik ben heel erg benieuwd. Er komt nu een tram aanrijden, Tjeerd en Jorinda. Oh. Maar dit is tram 1.
0: Ah.
2: Die gaat naar Delft-Tandhof.
0: Ja, dat is zo gewoon. Daar doen we het niet voor. Kunnen jullie zien waar die nu is dan?
2: Julian, waar rijdt hij nu?
3: Hij rijdt momenteel bij Nieuwe Plantage, tussen Nieuwe Plantage en de Prinsenhof. Dus letterlijk 1 halte verwijderd van hier.
0: Ja, dan is ze er al bijna, hoor. Ja. Ja, ik zou bijna zeggen, we moeten nog even wachten.
1: Ja, moeten we erop
0: moeten
1: wachten?
0: Moeten we wachten?
1: Ja.
0: Of moeten we... Ja, het is toch spannend, vind ik.
1: Ja,
0: eigenlijk een wachtmuziekje.
1: Ja, heb je niet een wachtmuziekje? Ja, dat heb je wel. Wij wachten op lijn 19.
0: Ja, met z'n allen.
1: Oh ja, kijk. Ja.
0: Ja, we hebben nu 22 jaar gewacht. Dan kan dit er ook nog even bij zijn.
1: Die ene minuut. Ja. Ja. Ja. Zie je hem al?
2: Nou, de woordvoerder van HTM, die begint wel te wijzen.
1: Nou, dan moet je altijd goed opletten.
0: Je hoort het tot spannend.
2: Te kijken.
0: Hè?
2: En ze heeft een oortje in. Marijke, spannend.
4: Nou, hartstikke leuk. Echt een mooi moment.
2: Kijk, er wordt eventjes gezwaaid naar tram 1, want die moet ruimte en plaats maken voor tramlijn 19. Die nu toch in de verte wel aankomt rijden, hoor.
1: Ja, het is een historisch moment.
0: Ja, we zijn er allemaal bij.
2: Ja, en jullie niet alleen, want er zijn heel veel mensen met camera's, met hesjes. Mensen van HTM die pepermuntjes uitproberen te delen aan mensen. Misschien zodat die tram niet gelijk gaat stinken natuurlijk.
0: Nee, dat moet je
2: mensen
0: niet.
2: Hun ochtend ademen.
1: Ja, stel je voor.
2: Nou, ik probeer te kijken in de verte en daar komt hij hoor. Ja, ik zie twee koplampen op me afkomen. En dan zie je, als hij steeds dichterbij komt, zie je inderdaad tram 19 naar de TU Delft. Daar gaat hij heen.
1: Ik hoor nog geen applaus.
0: Nee.
1: Van Stip.
2: Nee, dat valt een beetje tegen inderdaad. Moeten we hem eventjes inzetten?
0: Ja.
1: Ja.
2: Camera's worden erbij gepakt om eventjes op te nemen hoe dat mooie plaatje aankomt rijden.
1: Ja, ik vind het een bescheiden applausje.
0: Dat is een bescheiden applausje.
1: Ik ben altijd 22 jaar, jongens. Kom op. Laat van je horen.
0: Ja. En ook niet heel erg heftig tingelend of zo. Even, van hier ben ik.
1: Nee.
0: Oh, de deur gaat open.
2: Nee, eigenlijk gaat het allemaal heel erg bescheiden, moet ik zeggen. Want ja, iedereen stapt nu gewoon binnen.
1: Te schaamte,
0: misschien
1: denk ik.
0: Past dat ook wel na 22 jaar. Dat je er ook niet te bombastisch over moet doen. Hè.
1: Nee. Geniet van de rit.
0: Ja, Kwen, stap in. En we komen straks nog eventjes bij de terug, denk ik. Om te kijken.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Verhuizen? UTS Van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
2: UTS Van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
1: Kijk op utsvandergeest.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
6: Zometeen, dan, we rijden eigenlijk nu al, we rijden mee met de eerste lijn 19. Luister maar. Hoor. Dit is het geluid. Ja, precies. Straks meer daar dus over, want Gwen is aan boord. Maar nu het 7 uur nieuws met Reinhard Roemer.
7: Ja, want na 22 jaar wachten rijdt tram 19 vanmorgen dan toch echt van station Delft naar de TU Campus. Je kon het live horen. Er werden al testritten uitgevoerd de afgelopen maanden, maar vanaf nu kan iedereen instappen, studenten bijvoorbeeld, voor een eerste ritje naar college. Een bezoeker van de festiviteiten rond Leidens ontzet uit zijn zorgen over de veiligheid tijdens de viering in de binnenstad. Op het Kort Rapenburg kwamen volgens hem kinderen in de verdrukking. Onder zijn bericht op Facebook staan veel reacties van mensen die de onveilige situatie zeggen te herkennen. Een sportschool Brutal Gym aan de Leiweg in Den Haag is op zoek naar een nieuwe plek. Jongeren in Den Haag-Zuidwest komen er niet alleen om te sporten. Voor veel van hen is het een tweede thuis. Maar het gebouw moet worden gesloopt en zo dreigt een belangrijke plek voor hen verloren te gaan. Meer regionieuws, 7:30, nu het andere nieuws.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest.

0: Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
1: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
0: Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is een Soedanees-Nederlandse jurist, Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeijner scoorde de eerste in de 31e minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71e minuut de tweede goal voor Oranje.
2: Als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
0: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Erwin de Hart bij de ANWB.
4: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat bij Roelof Arendsveen 7 kilometer file. 11 kilometer op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Knopend Rozenburg en de Suurhoofdbrug. 20 minuten vertraging. Op de N210 Schoonover Rotterdam bij de N219 2 kilometer stilstaand verkeer. N218 Spijkenisse Oost-Voorne, maar wegen de Suurhofbrug 3 kilometer file en een kwartier vertraging.
5: Womo Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
6: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
7: Voordeeluitjes.nl. Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze. En de mooiste merken. En uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs. Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
6: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Zo, hey. Is dat in Den Haag? Ontdek de werelden van Aventuria. Zo is er reptielen, vogel, vissen, knaagdieren, honden en kattenwereld. Bewonder Mappamundia, de attractie. En beleef de lekkere happen van Aventuria's Kitchen. Wat begon als de vogelkelder 50 jaar geleden, is nu uitgebreid tot een natuurontdekcentrum voor jong en oud. Tot Aventuria!
10: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: We hebben het gered, we hebben het volgehouden. Het is ongelooflijk. En ook, ja, ik zeg het toch, maar ook 9 jaar donornier gewoon vandaag. Het is één groot feest, is het.
1: Ja, gefeliciteerd. En ook voor mijn moeder. Ja, het gaat ook allemaal goed. En afgelopen week natuurlijk nog in het ziekenhuis geweest voor controle. Ja, het moet ook gebeuren natuurlijk. En als het ook allemaal goed is, niks op aan te merken eigenlijk.
0: We kunnen gewoon door.
1: Het is ongelooflijk.
0: Opstaan.

0: is wel een goede reminder dat ik de foto nog even moet plaatsen vandaag. Ja. Op sociale media.
1: Want toen het zover was, toen die operatie heeft plaatsgevonden, toen is er echt een iconische foto wel van jou en je moeder gemaakt, vinden wij hier allemaal.
0: Ja, ik kreeg toen ook te horen van toen ik die foto zag, toen was het zo'n opluchting dat het goed met jullie ging. Ja. Dat de tranen in mijn ogen schoten. Ik denk dat er altijd als er zo'n operatie is geweest en je komt elkaar weer tegen, allebei nog in bed, en werden naar elkaar gerold. En dan mochten we elkaar heel even zien. En toen is er een foto gemaakt. Dat mijn moeder zo met haar hoofdje links ligt en ik met mijn hoofdje rechts.
1: Nog wat versuft.
0: Ja, inderdaad. Ja, het was de dag na de operatie. Dus we zaten nog flink aan de medicijnen. En die foto maken we elk jaar maken we die na. In het hotel waar we een weekendje weggaan. Want we vieren natuurlijk elk jaar dat die nieren het toch doet. En ja, dat zet ik dan weer online.
1: En ook dit jaar dus. Ja, dat is een mooie, bijzondere traditie. Zoiets moet je toch ook echt vieren, kan ik me voorstellen. En we vieren dus ook 6 jaar West wordt wakker. En dat doen we natuurlijk niet alleen. Nee, dat vieren we met jullie samen. Want Tram 19, gaan we zo dadelijk nog eventjes naartoe, mag dan vandaag voor het eerst naar de TU Delft rijden. Maar wij zijn het enige radioprogramma in Nederland dat gewoon zelf een tram laat rijden.
0: Ja, inderdaad. Dat is de Hoftram. Die bestaat dit jaar ook 12,5 jaar. Dus die heeft ook een feestje te vieren. En toen dachten we, ja, hoe leuk is het als we nou met allemaal mensen die iets te vieren hebben een tramrit gaan doen in dat restaurant. Want het is natuurlijk een restaurant op wielen. En daar kan je dus gewoon bij zijn. 11 november gaan we het vieren. Het 6-jarig jubileum van West wordt wakker in die tram. En je moet dus wel iets te vieren hebben. Maar dat kan echt van alles zijn. Wees lekker creatief. Misschien heb je een mooie verjaardag gehad. Een jubileum van een huwelijk. Misschien heb je net een diploma gehaald. Of heb je voor de zoveelste keer de vierdaagse gelopen. Nou, het kan echt van alles zijn. Je kan je nog opgeven via 070-307-80. Dat is het appnummer. En je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl.
1: Ja, en later vanmorgen dan maken we de eerste inzittende, zou ik bijna willen zeggen, bekend van deze feesttram. Dus hou hem in de gaten. En tram 19 dus gewoon tussen Leidschendam Noord en de TU Delft. Hij rijdt na 22 jaar, is het zover, 4 keer per uur. En Quen stapte zojuist gewoon in de eerste echte officiële lijn 19. Nou ja, Quen, het is gelukt.
2: Ja, en ik voel me echt heel erg vereerd, moet ik zeggen. Want 22 jaar geleden kwam het plan op tafel. En dat heeft eventjes geduurd voordat het uiteindelijk daadwerkelijk ging rijden. Dat was dus vanochtend. Echt een officieel ritje waarbij ook allemaal mensen mochten instappen. Die moesten wel inchecken. Het was niet dat het was gratis en voor niets kom maar binnen. Maar ze moesten wel netjes inchecken. En ze hebben er toch wel een feestje van gemaakt, hoor. Want hoe vaak komt het voor dat je op maandagochtend de tram instapt en dat er dan ook nog een DJ staat te draaien? Nou, dat is DJ Joost en die maakte er wel een gezellig feestje van, hoor. Hoe vaak komt het voor dat je in een tram staat te draaien?
3: Ja, de tram is wel de eerste keer. Dus nu heb ik ze allemaal gehad. Dus trein, bus, boot, nu ook tram. Metro is het een allemaal gehad, ja.
2: Is het een beetje te doen?
3: Ja, prima. Ja, het was vroeg, maar het is goed te doen. Ja.
2: Je staat niet wankel op je benen hier.
3: Nee, wat ik zeg, ik heb al vaker in dit soort gelegenheden gestaan. Dus we mogen er alweer uit.
2: Oh, je gaat ook mee, gezellig.
3: Ja, zeker.
2: Nou, leuk.
1: Ja, we mogen er alweer uit. Kijk, we hebben je horen instappen. Het is nu alweer klaar. Het is natuurlijk ook helemaal niet zo'n lang traject, hè?
2: Nee, klopt. Nee. We waren eigenlijk al binnen 5 minuten op plek van de bestemming. En binnen in het congrescentrum van de TU Delft wordt een heel officieel momentje gehouden. Maar ik sta nog steeds aan de rand van die tramlijn. Want we hebben net al Julian Gommers gehoord van Stip Delft, de studentenpartij van Delft. En die zei dat het een hele belangrijke lijn is voor zowel studenten, mensen die hier werken. Maar ik kan me voorstellen dat het voor tramliefhebbers ook een heel belangrijk moment is, hè, Chris?
4: Het is altijd een historisch moment als we zo'n nieuwe tramlijn gaan rijden. Dus dat altijd toch even meepikken.
2: En je mocht er gewoon in?
4: Ja, betalend natuurlijk wel weer. Hè. Dus dat dan weer wel. Maar we mochten mee.
2: Ja. Dus. En wat betekent het nou als je zoveel van trams houdt? Je vindt het interessant, je verdiep je erin. Wat betekent deze lijn dan?
4: Nou ja, het is natuurlijk een hele historisch, als je al zei, van 22 jaar ontwikkeling. Daar heeft die rails gelegen. Het is weer opgebroken. En het, er ligt nou een heel heel technisch hoogstandje hier. En het gaat eindelijk rijden.
2: En dus, wat kun je vertellen over dat technisch hoogstandje dat je hier ziet?
4: Wel heel erg als je 1 koffie op hebt zo vroeg. Maar je hebt natuurlijk stroom. En je hebt een tram maakt een magnetisch veld om zich heen. En ze hebben hier verderop allemaal meetapparatuur. En dat wordt dan verstoord. En nou hebben ze hier wat ontwikkeld. Dat magnetische veld. niet aanwezig is. En dan kunnen ze gewoon rustig hun metingen en hun studies doen natuurlijk. Dus,
2: is inderdaad nog wel wat vroeg voor deze technische dingen. Maar ik moet zeggen, het is geweldig om te zien. Nu al, en ook dat er zoveel aandacht voor is bij de TU Delft, het gebouw. Er zijn allemaal banners en vlaggen met daarop tram 19 rijdt vanaf vandaag. Ik wilde hier ook al wat studenten opvangen die dolgraag gebruik maken van die lijn. Maar die liggen denk ik allemaal nog op één oor. Dus wellicht dat ik daar zo meteen nog wat over kan vertellen.
1: Ja, dat is ook wel heel vroeg natuurlijk inderdaad. Nou, hij rijdt, zouden we bijna willen zeggen, lijn 19. Inderdaad, na al die problemen die er geweest zijn. En dat is dus wel een bijzonder moment. En het is sowieso een dag, ik zei het al eerder, dat er tramgeschiedenis geschreven wordt in Den Haag. Want de nieuwe Tina-tram, dat is toch een stuk sneller gegaan, die rijdt vandaag ook echt officieel voor het EGGI. Met reizigers. Op lijn 2 is al eentje ook gesignaleerd. Vanmorgen aan een hele lange proefperiode, waarbij ook al passagiers mee mochten. Maar dat is dus ook vandaag echt dat het in de boeken wordt geschreven van, het is zover. Hij gaat rijden.
0: En lijn 2, dat wisselt dan af met de oude tram, zeg maar, de Avenio, ja, en de Tina-tram. Ja. Dus je moet een beetje geluk hebben welke dat je dan hebt.
1: Ze stromen langzaam een beetje binnen op het net. Maar toch ook wel iets om bij stil te staan op deze ochtend. Altijd actueel.

0: Ja, en over jubilea gesproken. Dit is dus ook al 30 jaar geleden. Total Touch. Touch Me There. Met Treintje Oosthuis natuurlijk. Die laatst vertelde dat de artiesten zijn ook allemaal maar mensen. Hè, dat ze echt trillend van angst en zo. En zwetend eigenlijk in het begin dat podium opgingen. Dat vond ze hartstikke eng.
1: Oh, is dat zo?
0: Ja, dat had ik nooit gedacht bij haar eerlijk gezegd.
1: Nee.
0: Trillend en zwetend sloot ze zichzelf op.
1: Ja, een beetje hoe ik me voelde tijdens de eerste uitzending van Les Wordt Wakker.
0: Les Wordt Wakker hebben we je ook op een gegeven moment uit het toilet moeten halen. Want je kwam niet meer terug.
1: Nee, ik durfde het niet meer.
0: Verschrikkelijk, mensen. Ja. Ik kan er een uur over praten.
1: Maar dat doen we niet.
0: Doen we niet. We gaan naar de Leiweg in Den Haag. Dat is natuurlijk eigenlijk mijn oude thuisgebied. Daar ben ik helemaal opgegroeid. En daar heb je een sportschool. Daar ben ik niet geweest. Maar dat heeft niks met de sportschool te maken, maar met mij.
1: Ben je ooit in een sportschool geweest?
0: Langs. Brutal Gym, zo heet het. Het is voor veel jongeren in Den Haag Zuidwest hartstikke belangrijk. Eigenlijk zelfs een tweede huis. Ze komen er om te sporten en ze maken er ook deel uit van een soort sportfamilie. Maar die voor veel jongeren zo belangrijke plek, die dreigt verloren te gaan, want het gebouw moet worden gesloopt. En daarom is eigenaar Marvin Alexander met spoed op zoek naar een nieuwe ruimte. Marvin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je bent zo'n 15 jaar geleden daar begonnen, hè, met kickbokslessen voor jongeren. Hoe is dat ooit zo begonnen daar?
2: We zaten eigenlijk eerst op een andere locatie. En die werd op een bepaald moment te klein. Toen kwamen we die ruimte tegen. En zijn we daar eigenlijk ingetrokken. Zijn we daar begonnen.
0: Ja, en de rest is geschiedenis, zou ik bijna zeggen. Want er wordt volgens mij ontzettend veel gebruik van jouw sportschool gemaakt, hè?
2: Zeer zeker, klopt. Dagelijks. 7 dagen per week zijn we geopend. En echt 7 dagen per week worden gewoon gelest en getraind.
0: Hoe belangrijk is het voor de buurt en de jongeren daar?
2: Nou, de jongeren hebben natuurlijk nu een tweede thuis gevonden in onze sportschool. Dat zijn jongeren die vaak gewoon op straat eigenlijk rondhingen. Of in de buurt, of op het pleintje. Die hadden niet zoveel op handen. Maar dan gingen ze daar natuurlijk kattenkwaad uithangen. En ja, ik kan het verder wel invullen wat er allemaal gebeurde. Toen wij daar kwamen met de sportschool, hadden zij gelijk een thuishaven. Ergens waar ze terecht konden om hun frustraties kwijt te kunnen met sporten. Dus eigenlijk de een trok de andere trok de ander. En zo kwam iedereen met zijn levens, zijn vrienden, familieleden. En zoals je het zelf hebt omschreven, dat is hun tweede huis wat ze dreigen kwijt te raken nu.
0: Ja, want gaat het echt tegen de vlakte daar? Want ik ken dat gebouw ook wel. Volgens mij zit mijn dierenkliniek er bijvoorbeeld in, waar ik vaak kom ook. Maar gaat het echt helemaal gesloopt worden?
2: Zover ik van de plannen heb begrepen, gaan ze het helemaal slopen en weer opnieuw bouwen. En dan komen koop- en huurappartementen in de plaats van wat er nu staat allemaal. In de eerste instantie had ik begrepen dat het alleen om de verdieping zou gaan. Maar nu de laatste jaren is het geluid dat het hele gebouw gewoon inderdaad plat gaat. En ze gaan hem gewoon opnieuw opbouwen.
0: Ja, je hoort eigenlijk, heb ik vernomen, dat heb ik het idee. Maar je zou toch denken dat als er zoiets gebeurt met een gebouw waar je in zit, dat een gemeente bijvoorbeeld daar wel goed contact met je over heeft?
2: Nou, het gebouw is niet van de gemeente zelf, hè.
0: Aha.
2: Het is van een particulier. En dit is in samenwerking met de gemeente. Maar het is gewoon een privépand.
0: Ja.
1: En in het nieuwe pand, is daar ruimte voor een sportschool?
2: Dat is niet nou eens toe gecommuniceerd. Zover wij weten zijn wij niet meegenomen in de plannen van de eigenaar. Wat betreft de nieuwe pand.
1: Ja, bij Den Haag FM heeft de eigenaar wel gereageerd. Dat is Icoon Vastgoed. Daar zeggen ze dat er zeker ook mogelijkheden zijn om daar de sportschool weer een plek in te krijgen. Ik kan me voorstellen, staat hier dan tegen een marktcomfort voorwaarde. Ja, dan zal misschien het bedrag wel wat omhoog gaan wat jullie gaan betalen.
2: Ja, zeer zeker. Maar nogmaals, dat is nooit nog eens toe gecommuniceerd. Icoon Vastgoed is tevens de ontwikkelaar en niet de eigenaar van het pand.
1: Oké.
2: Zij werken samen met de eigenaar. Maar dat is echt nooit op die manier nog eens gecommuniceerd. Dat hebben wij echt zelf ook voor het eerst vernomen toen wij teruglaten in het artikel.
0: Tja, en wat nu?
2: Ja, dat is de vraag. Ik ben gewoon zelf al een tijdje dringend op zoek. Juist om die reden. Want je wil niet op het laatste moment horen van... jongens, het houdt hier ook voor jullie. Tot hier en niet verder. Ik ben nergens hebben om naartoe te gaan. Dus ja, wij zijn gaan hier op zoek. En een beetje aan het oriënteren, ook samen met de gemeente. Want die proberen ons ook daarin te ondersteunen. Naar andere ruimte te zoeken.
0: Ja, nou laten we hopen dat dat lukt. We gaan de ontwikkelingen op die Leeweg daar natuurlijk volgen. Marvin Alexander, voor vanmorgen bedankt, hè?
2: Ik dank jullie vriendelijk. Jo. En echt van harte.
0: Ja, en succes daar, hè? En hou ons op de hoogte.
2: Dank je wel.
0: Joe,
2: dank je wel. Doei. Ja, doei.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
0: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: De nieuwe BetWTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Baan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
8: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
9: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
8: Kijk op utsvandergeest.nl.
7: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
10: Het is 7:30. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinoud Roemer. Reinoud, goedemorgen.
11: Goedemorgen Tjeerd en Hadi Jorinda.
12: Goedemorgen.
11: Het heeft even geduurd, 22 jaar. Maar sinds vanmorgen rijdt tram 19 vanaf het station van Delft naar de campus van de TU Delft. Er waren de laatste tijd al wat testritten, maar vanmorgen even voor 7 reed dan toch de eerste tram met reizigers over de rails die er al veel jaren liggen. Verslaggever Gwen Ouwehand zag de tram aankomen met naast haar Marijke Poppelier.
12: Nou, de woordvoerder van HTM die begint wel te wijzen.
13: Nou, dan moet je altijd goed opletten.
10: Je hoort het tot spannend.
12: Te kijken.
10: Hè?
12: En ze heeft een oortje in. Marijke, spannend.
14: Nou, hartstikke leuk. Echt een mooi moment.
12: En dan zie je, als hij steeds dichterbij komt, zie je inderdaad tram 19 naar de TU Delft.
11: Ja. Van de
10: mooie muziek ook erbij, hè? Ook wat goed geregeld.
11: De spanning is wel opgebouwd, ja. Mooi. Voor de tram zal vooral door veel studenten gebruik worden gemaakt. Studenten die van buiten Delft met de trein komen, bijvoorbeeld. En vanaf nu dus de tram kunnen nemen naar de TU-campus. In plaats van dat ze in overvolle bussen zitten. Julian Gommers van de Delftse Studentenpartij Stip.
15: Het is niet alleen maar voor de studenten, maar ook voor alle medewerkers hier in Delft. TU Delft is een van de grootste werkgevers hier in Delft. Samen met bijvoorbeeld DSM. Dus dit is van grootste betekenis voor de stad en zeker voor de bereikbaarheid van de stad.
11: Tijdens de testritten keken medewerkers van openbaar vervoerbedrijf HTM al of de rails, de bovenleiding en alle technische en veiligheidssystemen goed werken. En dat doen ze dus. Een bezoeker van Leidens ontzet uit zijn zorgen over de veiligheid tijdens de viering in de binnenstad het afgelopen lange weekend. Op het Kort Rapenburg stonden mensen opeengepakt en kwamen volgens hem kinderen in de verdrukking. Onder zijn bericht op Facebook staan veel reacties van mensen die de onveilige situatie herkennen. Ze zeggen dat ook zij klem stonden en zich onveilig voelden door de drukte. Anderen zeggen dat het net zo druk was als eerdere edities en dat het evenement juist goed was georganiseerd. De sportschool Brutal Gym aan de Leiweg in Den Haag is op zoek naar een nieuwe plek. Het gebouw wordt gesloopt. Begon 15 jaar geleden als boksschool en jongeren in Den Haag-Zuidwest komen er al lang niet meer alleen om te sporten. Sportschool-eigenaar Marvin Alexander.
16: Nou, de jongeren hebben natuurlijk nu een tweede thuis gevonden in onze sportschool. Dat zijn jongeren die vaak gewoon op straat eigenlijk rondhingen, of in de buurt, of op het pleintje. Die hadden niet zoveel op handen. Maar dan gingen ze daar natuurlijk kattenkwaad uithangen. En ja, je kan het zelf verder wel invullen wat er allemaal gebeurde.
11: De jongeren maken bij Brutal Gym nu nog deel uit van een soort sportfamilie. En dat zou zo moeten blijven in een nieuw gebouw, vinden ze.
10: Huub Misee, goedemorgen.
17: Goedemorgen, Chad.
10: Ja, wat wordt het vandaag? Want we hadden natuurlijk eigenlijk best wel weer een prima weekend.
17: Ja, nou ja, vandaag lijkt toch wel weer heel veel op gisteren. En eergisteren hoor. We hebben nog steeds hetzelfde hoge drukgebied. Helemaal uitstrekkend vanaf het zeegebied ten zuidwesten van de Britse eilanden. Helemaal tot aan Zuidoost-Europa via onze omgeving. Dus het is nog steeds heel rustig weer. Heeft er wel weer toe geleid dat er hier en daar weer wat mist is ontstaan afgelopen nacht. Temperaturen die worden met die langere nachten weer wat lager. Hè? Nou ja, nou bij ons viel het nog wel mee. Het is een graad of 9 tot 10, 11 zo'n beetje op dit moment. Maar wat verder landinwaarts, ja, rond het Groene Hart, daar is het nog maar een graad of 8. En elders in het land was het maar 5 of 6 in het oosten. Maar goed, die temperatuur loopt straks, als de zon er goed doorkomt, wel weer op, hoor, tot een graad of 20, 21. Dus net als gisteren, met vrij veel zon. Vanavond en komende nacht verandert er allemaal nog niet zo heel veel. Er is ook allemaal niet zo heel veel wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Vannacht opklaringen, later misschien weer wat mist. En dan wordt het weer opnieuw 11 of 12 graden bij ons. En morgen is het ook nog best te doen, hoor, met af en toe zon. Wel wat meer wolkenvelden. Voor de rest overigens droog. Ook morgen is er maar weinig wind en dan wordt het morgen een graad of 20. Maar woensdag, ja, dan wordt het toch een beetje anders. Er is eerst nog wel wat zon, maar later op woensdag komt er meer bewolking en tegen of in de avond volgt er regen. Woensdag wordt het dan 19 graden. Ja, en daarna moet je in feite je herfstkleding klaar hebben hangen aan de kapstok. Want dan krijgen we te maken met regen, met meer wind, met buien. Het wordt overdag nog maar 15, 16 graden.
10: Oh,
17: ja, dat is ook een beetje de normale temperatuur, zo begin oktober. Maar vooral de regenkleding wordt echt wel belangrijk, hoor. Tweede helft van de week, vanaf woensdagavond dus.
10: Met zo'n zuidwesten aan en zo?
17: Nou, dat zou geen overbodige luxe zijn, nee, misschien.
10: En zo'n hoedje?
17: Ja, kan, ja, ook nog.
10: Weet jij waar je herfstkleding is, Jorien?
13: In de kast, denk ik.
10: Oh, zo.
13: We gaan even zoeken.
10: Een hele logische plek.
13: Ja, ik weet nog niet welke kast.
17: Nee, maar goed, je hebt dus nog 2 dagen.
10: Ja, we hebben 2 dagen om ons voor te bereiden. Dat is echt fijn. Erwin de Hart is bij de ANWB deze ochtend. Erwin, goedemorgen.
18: Ja, goedemorgen. Daar zijn we dan weer. Ha-ha.
10: Ja.
18: Oh. Hey, de files zijn er ook weer. Goedemorgen allemaal in de auto. Het kan mistig zijn in de binnenlanden van Zuid-Holland.
10: Ja, echt in de verre binnenlanden, hoor.
18: Ja, in de verre. Niet hier in de flitsende Randstad. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag, tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Zuid, 4 kilometer file, kwartier vertraging. Kwartier ook op de A4 Rotterdam-Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp, 12 kilometer file. A15 Rotterdam-Europoort, tussen afrit Brielen en de Zuurhofbrug. Nog steeds die Zuurhofbrug, 7 kilometer file, kwartier vertraging. En een kwartier op de N210 Schoonhoven Rotterdam, tussen Krimpen aan de IJssel en de N219, 4 kilometer file.
10: Dankjewel, Erwin. Erwin met een klein bromtoontje. Maar dat is iets heel grappigs, want jullie horen allemaal een bromtoontje. Oh. Maar dat is precies op een frequentie die bij mij in mijn oren niet meer doet.
13: Jij hoort
10: dus ik hoor
13: niet.
10: Niks.
13: Nee,
10: maar goed.
18: Ik hoor hem ook niet.
13: Echt niet?
18: Nee.
13: Even stil.
10: En jij, Huub?
18: Even stil, jongens. Stil. Stil.
13: Ja, ik hoor hem.
10: Ja, ik hoor echt niks.
19: Ja. Nou, okay. Jij zit op een andere frequentie, op 89.
10: Ja, ik zit heel erg anders. Erwin, dank je wel.
19: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Kunt u mij verstaan? Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
20: West wordt wakker. Dit is

0: Culture Club 10 over half 8. Dit is Radio West met West wordt wakker op de kop af. 6 jaar jong. Vandaag, 6 jaar geleden, de eerste uitzending van dit programma. Wat ik me nou zo afvroeg, Jorien. Zouden er dan ook mensen zijn die echt al die 6 jaar luisteren? Die gewoon al vanaf begin af aan bij ons zijn. En dat hebben volgehouden tot op de dag van vandaag.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Dat is een prestatie.
1: Ja, het is wel af en toe. Door alle chaos, afwezigheid van menigeen.
0: Zeker.
1: Ja, nee, zeker. Maar er zijn natuurlijk mensen die... Dan hoor ik, ik heb nog geluisterd naar... Arjen van de Muzieksafari. Dat ik denk, maar die heb ik niet meer meegemaakt.
0: Ja, maar toch dat je al gewoon echt gewoon 6 jaar lang met ons opstaat 's ochtends. Als je nou echt al 6 jaar luistert, laat het even weten. En hoe het kan dat je er nog steeds bent.
1: Vind ik
0: bijzonder. We hebben WhatsApp.
1: 070-307-8080.
0: En we hebben ook mail. westwordwakker@omroepwest.nl. Dat zou ik leuk vinden. Ik ben gewoon benieuwd.
1: Je kan ook bellen.
0: Je mag ook altijd bellen.
1: Ja, 070-390-5454.
0: Ja. Het is nog niet zo lang als dat tramlijn 19 op zich heeft laten wachten. Want dat duurde 22 jaar. Maar vanmorgen is de eerste echt officieel vertrokken. Daar gaat nu een dagelijkse dienstregeling gereden worden. Na onwillige bruggen, opgebroken sporen, weer herlegde sporen. Dat de trams te zwaar waren, dat er van alles gedaan moest worden voor de TU Delft, omdat anders de trams met hun magnetische veld zouden storen op de apparatuur. Nou, allemaal dat soort dingen waren er aan de hand. Maar het is nu, Gwen, gewoon toch gelukt. En heerst er nou een beetje toch wel een feeststemming rondom die TU Delft, dat het zover is?
2: Nou, dat kun je wel zeggen, want we staan hier in het Aula Congrescentrum van de TU Delft, waar zojuist een officieel moment heeft plaatsgevonden. Er is een video laten zien van een OV-liefhebber die al heel erg lang en uitkeek naar die tramlijn, totdat die eindelijk in gebruik zou worden genomen. Ja, het is wel gezellig, hè?
3: Het is absoluut gezellig en er zijn veel mensen voor dit vroege tijdstip.
2: Ja, je hoort Thea de Vries, algemeen directeur van de HTM. Ja, hoe voelt het om hier te staan?
3: Nou, ik ben trots, want we hebben gewoon een nieuw stukje tramlijn toe kunnen voegen aan het netwerk in de MRDH. En voor HTM heel belangrijk. En vooral super fijn voor al onze reizigers die straks lekker met de tram naar de TU-campus kunnen.
2: Ja, in West wordt wakker spreken we al de hele ochtend van een historisch moment. Is het ook een beetje een historisch moment?
3: Ja, het is wel een beetje een historisch moment. Het heeft lang geduurd voordat deze tram er was. Omdat er ook echt wel heel precies is uitgezocht van hoe moeten we in dit bijzondere gebied de tram laten rijden. En dat is uiteindelijk een hele goede samenwerking met de TU Delft en onderzoekers van de TU Delft geweest om tot oplossingen te komen die uniek zijn. En die inmiddels ook in andere delen van de wereld weer worden toegepast. Dus dat is iets om extra trots op te zijn.
2: En wat maakte deze missie, om het zomaar te noemen, zo ingewikkeld?
3: De TU Delft doet natuurlijk heel veel echt technisch onderzoek en was best bezorgd over magnetische velden die bij het rijden van een tram vrijkomen, omdat het natuurlijk op elektriciteit gaat. En dat hebben we samen moeten oplossen. En wij waren natuurlijk heel blij dat er een tram kon komen hier. En de TU Delft had ook eigenlijk wel behoefte aan dat hun onderzoeken niet zou beïnvloeden. Dus dat hebben we opgelost.
2: En hoe is dat dan bijvoorbeeld opgelost? Wat is zo'n onderdeel van deze hele missie geweest waar je nu dan zo trots op bent?
3: Nou, wij zijn niet gewend om normaal in zo'n project met een TU Delft samen te werken om oplossingen te vinden. Hè? Dus een normale tram is iets makkelijker. Op dit terrein werk je dan echt in een projectgroep samen met de metropoolregio, met de gemeente, met de TU, met HTM-collega's. Tot net zo lang puzzelen tot we weten hoe het moet. En uiteindelijk ook hebben kunnen aanleggen hier.
2: Ja, en dat resulteert er dus in dat we nu op deze vroege maandagmorgen hier staan met een hele groep mensen die allemaal heel erg blij zijn met die tramlijn die dus vandaag gewoon rijdt.
3: Ja, vanochtend om 7:15 stonden we allemaal bij station Delft. En zaten we vervolgens in een hele drukke tram. En zijn we hier bij de campus voor de deur uitgestapt.
2: En hoe was dat eerste ritje?
3: Het eerste ritje met HTM is altijd comfortabel natuurlijk.
0: Denk
2: jij ook zo over, Tjeerd? Zit het een beetje lekker daar?
0: Het zit prima. Dat zit hartstikke goed. Dus het is echt wel bijzonder dat het vandaag eindelijk gelukt is. Dus ik snap dat ze allemaal blij zijn. Dankjewel daar, Gwen, bij de TU Delft. Dat is de tram. Maar wij hebben dus ook feest. En, want 6 jaar West wordt wakker. En ja, ik vraag me dus echt af, lukt het iemand om al 6 jaar gewoon het elke ochtend met ons uit te houden? Meld je even, want dan spreken we onze steun uit.
1: Ja, Marianne Bart die belde bijvoorbeeld. Die zei, nou, ik luister al veel langer dan 6 jaar. Heerlijk. En zij zei ook nog dat 60 jaar geleden lijn 19 een bus was. Die gewoon door Den Haag reed. Dus niet de helft.
0: Nee, naar Waalbeek. Dat was nog voor de tramlijn 2 kwam. We hebben het daar vanmorgen in de auto nog over gehad zelfs.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Nou ja, Marianne kon zich ook nog herinneren. En we hebben ook nog even contact met Karin. Goedemorgen.
4: Jorinda en Geert.
1: Ja, jij hebt bekend. 6 jaar, je luistert 6 jaar, al zo lang.
4: Ja, ik heb bekend, ja. Langer als 6 jaar.
1: Ja, waarom?
4: Langer als 6 jaar. Maar ja, dat zeg ik ook, weet je. Je bent het zo gewend, gewoon 's morgens als ik ga rijden. Nou, gelijk Radio West in mijn bus op. En dat is het. En ook voor de verkeersinformaties. Want ik rijd toevallig nu langs jullie gebouw.
1: We zwaaien even.
4: Ik rij op de taxi.
1: Oh ja. Ja.
4: En weet je, het is gewoon net zoals je zegt, een familie gewoon.
0: Kijk, ja.
1: Maar het is ook gewoon gewenning. Je bent ons ook gewoon gewend.
4: Ik ben jullie gewend. En weet je, ik zit ook heen weg en terug en zit ik alleen in de bus. Nou ja, en dan moet ik wel zo lachen om die gekke grappen van jullie, weet je. En dan leg ik gewoon helemaal de deuk. Gewoon in mijn eentje.
0: Nou, wat goed, Karin. Ja. Wat fijn dat je al 6 jaar familie van ons bent. Hou het vooral vol.
4: Ja.
0: Leuk dat je eventjes belde naar 070-390-5454. Want dan vieren we het gewoon samen. Ja. Als we nog meer moedige mensen hebben als Karin, meld je
1: maar. Meld je. Je kan ook altijd even appen naar 070-307-8080.
0: Ja, vinden we leuk. Dag, Karin.
4: Doei.
1: Goeie rit.
0: Doei.

0: Zoekero, 9 voor 8 is het geworden in West Wordt Wakker. We gaan even verbindingen leggen met Nieuwekerk aan de IJssel. Daar is Gerard. Gerard, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: 6 jaar al, Gerard, echt waar?
1: Ja, al langer, want ik ben nu gestopt met werken. Ik ben met pensioen, 68. En vroeger ik rijd altijd met die radio naar mijn werk. Dus,
0: ja, en dat is er gewoon ingebleven. Je hebt dat thuis voortgezet.
1: Ja, en ik werk eigenlijk nu weer, want ja, thuis zitten is voor mij niks.
0: Nee, oh, wat doe je dan nu weer?
1: Ik werk nu bij een attractiepark in Wassenaar.
0: Oh, van die kikker?
1: Ja, daar ben ik attractieparkmedewerker.
0: Wat leuk, ja. En Gerard, je kan je dus eigenlijk gewoon een ochtend zonder West Wordt Wakker, dat is er eigenlijk bij jou niet.
1: Ja, nee, hij gaat automatisch op de wekkerradio. Ja. En jullie zijn al drie keer geweest. 2 keer met een mok en 1 keer met een kalender.
0: Oh, dus. Ook dat zelfs nog. Nou, wat leuk, wat fijn dat je erbij bent, Gerard. Dus ook gefeliciteerd.
1: Oké, dankjewel. Joe, dag. Succes. Hoi.
0: Ja, we hebben nog meer, hè?
2: Ja, Sylvia, die is er ook nog. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
2: Ja, je bent er ook al 6 jaar bij. Langer zelfs, al zei je.
3: Ja, muis in de morgen en daarvoor al. En mijn wekkertje gaat om 6:10. En dan blijf ik altijd even liggen. En dan gaat om 6:00 gaat het circus beginnen natuurlijk.
0: Ja, het circus.
2: Ja. Af en toe is dat het wel,
3: feestje,
2: ja.
3: Feestje moet ik eigenlijk zeggen. Circus niet, maar feestje.
0: Ja. Oh, wat goed. Dus, ja.
3: Nou, jullie doen dat hartstikke leuk. En ook veel informatie. Leuk regionale nieuws. En dan de buitenpost en dat soort dingen.
0: Nou, we vinden het fijn, Sylvia, dat je al 6 jaar gewoon met ons meegaat.
3: En het is prima uit te houden, hoor.
0: Nou, gelukkig. Dat is fijn om te horen. Sylvia, dankjewel. Ja, leuk dat je belde naar 070-390-5454.
2: Ja, we hebben ook nog een appje van Christa. Die heeft een meerkeuze antwoord op de vraag: waarom luister ik al 6 jaar naar jullie? Is dat A, voor het regionale nieuws? B, omdat het zo gezellig is? Of C, omdat ik te lui ben om de wekkerradio te verzetten? Ja, ik denk toch C.
0: Ja, vandaag met Bornie in Voorburg. Bornie Groen. En die luisterde zelfs al een Radio West toen we nog niet uitstonden, denk ik. Bornie, goedemorgen.
4: Ja, toen was jij nog niet geboren. Nee, hoor, grapje.
0: Ja. Jij luistert toch ook al heel lang, hè, volgens mij, naar West?
4: Ja, vanaf Ben Zwaan, joh.
0: Jeetje, dat is echt lang. Dat weet hij zelf niet eens meer.
4: Hij niet meer. Nee. Ik wel, hoor.
0: Ja, we gaan eens eventjes jouw verjaardag opnieuw vieren. Je 16e verjaardag. Wanneer heb je dat voor het laatst gevierd, Bornie?
4: Mijn 16e?
0: Ja.
4: Toen was in 1982.
0: 82. Ja, op 12 juni, hè?
4: Ja, zeker. Nog steeds.
0: Denk je met veel plezier terug aan die tijd?
4: Ja, maar het was een hele andere tijd toen, joh. Ja, simpel en... Ja, sorry?
0: Ja, precies. Ja, wat was er zo anders, vroeg ik me af.
4: Ja, ik woonde hier niet eens. Ik woonde in Ambi.
2: Waar?
0: Pardon?
4: In Ambi, A-M-B-Y. Dat is net zoals de Voorburg bij Den Haag ligt Ambi bij Maastricht.
2: Oh. Ja, ja, je hoort het niet meer.
4: Nee, ik ben het verleerd.
0: Ja, je bent het helemaal verleerd.
2: Kun je nog echt zo Maastrichts praten?
4: Nou, een beetje. Als ik met een vriendin praat door de telefoon, dan ga ik wel weer klaps. Dat vind ik wel leuk.
0: Ja, of wat op hebt misschien.
4: Natuurlijk ook, hoor. Nee, maar.
0: Ja. Bornie, wat was je voor 16-jarig meisje?
4: Ondeugend.
0: Oh ja, wat deed je allemaal dan?
4: Nou, ik was een beetje lui. Ik dacht, het leren, dat komt wel. Dus toen ben ik vroeg gaan werken in de bloemen. En dat vond ik zo leuk. En daar heb ik uiteindelijk mijn beroep van gemaakt.
0: Ja, oh, wat goed zeg. En hield je van muziek? Ja, tuurlijk hield je van muziek.
4: Ja, altijd.
0: Altijd. Zullen we eens wat hits tevoorschijn toveren toen je 16 was?
4: Gezellig.
0: Ja, nou, daar gaat hij. 'Cause I'm girl crazy. I'm girl crazy. Ja, Hot Chocolate. Heb je daar nog op gedanst, Bornie, denk je?
4: Jazeker.
0: Ja, is dit al, word je hier al blij van?
4: Ja, heel erg. Dit is echt muziek uit mijn tijd.
0: Ja, maar dit ook.

0: Als je nou deze drie hoort, hè, eigenlijk drie heel verschillende plaatjes, maar allemaal uit jouw tijd toen je 16 was. Welke zou je nou nog eens helemaal willen horen? Welke spreekt je het meeste aan nu nog?
1: De laatste die je draait.
0: Ja, hè? Oh ja, dat heb ik ook wel een beetje. Ja. Wat grappig. Ja. Nou, dan gaan we dat sowieso voor je draaien, Bonnie. En omdat je weer jarig bent...
2: Ja, hebben we een cadeautje voor je. De enige echte Radio West mok, die is voor jou.
1: Nou, ik vind het werkelijk geweldig, want ik spaar ze, dus ik ben er heel blij mee.
2: Kijk.
0: Ja, hartstikke goed, Bonnie.
2: Nou, gefeliciteerd. Hang de slinger zelf op, zou ik zeggen. Want je bent op dit moment gewoon weer 16 jaar.
1: Nou, hartstikke leuk. Leuk weer om terug te zijn.
0: Ja, nou, en Bonnie Groen, die heeft dus genoten van de 16e verjaardag. Als je dit nou ook wil, en ik zou niet weten waarom niet.
2: Dat wil je.
0: Het is niet zo moeilijk, hè?
2: Nee, alleen even appen naar 070-307-8080. Stuur jouw geboortedatum en dan maken wij jou weer even 16 jaar.
0: En dat doen we met The Best Love.

0: steek 1 en...
1: Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.

0: met de Z van Zorg. Kijk op bloesem.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
4: Zometeen in West wordt wakker. Wie gaat er met ons mee om 6 jaar West wordt wakker te vieren? We maken de eerste bekend, toch Jorin? Gaat zo gebeuren?
5: De eerste gaat gebeuren, ja.
4: Ik ben zo benieuwd. Net 8 uur geweest, het regio-nieuws met Reinhard Roemer.
6: Het heeft 22 jaar geduurd, maar sinds vanmorgen rijden trams van lijn 19 vanaf het station van Delft door naar de campus van de TU Delft. Campus is Amerikaans. Van de tram zal zeker door studenten gebruik worden gemaakt. Die zaten vaak in overvolle bussen van en naar de universiteit, zegt studentenpartij Stip. Sportschool Brutal Gym aan de Leiweg in Den Haag is op zoek naar een nieuwe plek. Jongeren in Den Haag-Zuidwest komen er niet alleen om te sporten. Voor veel van hen is het een tweede thuis, maar het gebouw moet worden gesloopt. En een bezoeker van de festiviteiten rond Leidens Ontzet uit zijn zorgen over de veiligheid tijdens de viering in de binnenstad. Op het kort Rapenburg kwamen volgens hem kinderen in de verdrukking. Onder zijn bericht op Facebook staan veel reacties van mensen die de onveilige situatie zeggen te herkennen. Meer regionieuws 8:30, nu hoor je het andere nieuws.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld €28 miljard. Dat is €800 miljoen minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van €50.000 of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
8: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studiesgeld volledig hebben afbetaald. Dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
7: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
9: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg. Om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
7: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: En bij de ANWB. Bij de ANWB Erwin Dart.
10: Op de A4 Rotterdam richting Den Haag staat 8 kilometer file tussen Knoop het Ketelplein en Den Haag-Zuid. Er is een ongeluk gebeurd en daarom is de vertraging een half uur. Meer dan een half uur op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Roelofarendsveen en Zoeterwoude Rijndijk. 8 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A15 Rotterdam-Europoort neemt de vertraging bij de Zuurhofbrug nu af. 5 minuten nog maar. Een nieuw ongeluk op de A16 Rotterdam-Breda. Bij Rotterdam-Feyenoord 3 kilometer file. 10 minuten vertraging.
11: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
12: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
13: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art déco.
15: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Tambourine en High Under the Moon. 7:50 is het geworden. We zijn helemaal High Under the Moon ook hier. 5 oktober 2026. Het is een feestdag vandaag.
1: West wordt wakker, viert feest.
0: Ja, want op de kop af 6 jaar op deze dag. En dat gaan we later uitgebreid vieren. We krijgen veel reacties van jullie, want ik vroeg me af in het vorige uur of sommigen van jullie echt al 6 jaar lang met ons meegaan. Dat vind ik namelijk een prestatie. Dat mag bijna beloond worden natuurlijk. Marielle die stuurde net een appje, die schrijft: ja, natuurlijk luisteren wij, ondergetekende en afgebeelde liefhebber. Daar staat een hele lieve poes met een feest.
2: Ja, oh, dat is schattig,
0: feestmuts op.
2: Ja.
0: Wij luisteren al 6 jaar naar jullie. Ook al langer naar West. Maar dit is nog weer wat andere koek. Ze luistert met veel plezier. En ze was de tijd heel blij dat we om 6 uur begonnen. En dat er vanaf dat moment al beleefradio in de lucht is. Zo noemt ze dat. Nou, het is voor ons ook een hele belevenis, kan ik je zeggen. Heerlijk, ga zo door. Nou, dat gaan we zeker doen. Veel knuffels en liefst voor iedereen die West wordt wakker mogelijk maakt. Dankjewel, Marielle.
2: Ook Gea, die reageert via 070-307-8080. Ja, ik luister altijd naar Radio West, Jorinda en Tjeerd. Eerst met mijn wekkerradio. Toen ging die stuk, toen met een transistorradio. En nu gebruik ik een noodradiootje.
0: Oh.
2: Ik miste Tjeerd wel een tijdje, maar gelukkig is hij er weer. Dus gefeliciteerd. En ik luister stiekem eigenlijk ook al veel langer. Groetjes van Gea.
0: Nou, dankjewel Gea. Moedig. Moedig dat jullie dat al zo lang voor elkaar krijgen. En we gaan iets leuks doen, hè Jorin, om die 6 jaar luister bij te zetten.
2: 11 november. Dan gaan wij met het rijdende tramrestaurant van Den Haag, de Hoeftram, gaan wij door Den Haag rijden. Met dus een prachtige maaltijd voor ons. Pierre Wint is natuurlijk de chef-kok van het restaurant. Die gaat ook mee. De eigenaar gaat mee, Bobby van Galen. En we maken daar echt een feestje van met andere mensen die ook iets te vieren hebben. Het was dus echt een feesttram.
0: Ja, je kunt je nog steeds opgeven.
2: Ja, dat kan via 070-307-8080. Dat is het WhatsApp-nummer. En je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. En wij gaan vandaag de eerste deelnemer gaan wij feliciteren.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Oh, wat leuk. Ik ben benieuwd want wie er mee gaat. Allemaal.
2: Zal ik gewoon bellen?
0: Ja, bel maar. Dan gaan we gewoon bellen. Kijken. Ja. Spannend.
2: Die heeft zich opgegeven ook natuurlijk van tevoren.
0: Antwoord.
2: En die heeft ook iets moois te vieren.
0: Oh.
2: Precies ook op 11 november als we gaan.
0: Nou, je verzint het niet.
3: Met Monique.
2: Goedemorgen Monique, met Tjeerd en Jorinda van Radio West.
3: Hoi, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hoe is het deze morgen met je?
3: Ja, het is heel vroeg. Ik zit al bij mijn kleinkinderen aan het oppassen.
2: Zo, kijk. Ja, en dan bellen wij ineens.
3: En dan bellen jullie gewoon natuurlijk.
2: Ja.
3: Want je hebt... Ik kom met jullie al op hoor, vanmorgen.
2: Oh, dus je hebt al geluisterd, ja.
3: Ja, tuurlijk.
2: Je hebt ons een tijdje geleden... Ja. Je hebt ons een tijdje geleden, heb jij een appje gestuurd... met dat jij iets te vieren hebt.
3: Ja, dat klopt. Ja, ja.
2: Wat heb je te vieren?
3: En dan wil je weten wat, hè?
2: Ja. Ja.
3: Nou, hoe heet dat? Ik ben met mijn man 15 jaar samen en hij wordt 11 november natuurlijk 63. Dus ik dacht, dat was een heel mooi moment.
2: Ja.
0: Het is een prachtig moment. Jeetje, op 11 november ook gewoon. Hoe krijgen jullie het voor elkaar?
3: Ja.
0: Nou, Monique, wij vonden dit een fantastische reden. Ja. En meer dan genoeg om jou van harte welkom te heten aan boord van die West wordt wakker tram.
3: Ja,
0: met diner.
3: Helemaal leuk.
0: Dus jullie zijn erbij.
3: Helemaal leuk. Ik ga het zo lang mogelijk bewaren.
0: Ja, nou...
3: als verrassing.
0: Ja, heel goed, Monique. Ja. Hou het nog even geheim. Tot dan, hè?
3: Ja. Ja, is goed. Dankjewel, hè?
0: Joehoe, dag.
3: Leuk.
0: En morgen maken we weer iemand bekend. En geef je gewoon nog op.
2: 070-307-8080.
4: De dag begint en ben je druk.
0: Oh man, we hebben het zo druk.
4: Best wordt wakker, we praten.
0: Want niet alleen wij zijn jarig, maar er was ook feest in Leiden. Leiden is ontzettend natuurlijk. Het begon traditiegetrouw met, dat kennen we allemaal wel, de reveille. Zo 's ochtends vroeg. Dat is natuurlijk al een fantastisch gebeuren op zich. Daarna was in het Van der Werfpad de koraalzang. En onze Linda van Dijk die was er vroeg bij op 3 oktober. En vroeg bezoekers naar het waarom van deze traditie.
5: Ja, omdat het de start is van een heel Leids feest wat nergens anders is. En wij zijn allemaal Leienaars in hart en nieren. Dus daarom staan we hier. Ja.
6: En wat is nou het favoriete lied wat jullie net hebben gezongen?
5: Favoriete lied?
7: La la la Leiden.
5: Ja, we hebben niet gezongen, maar la la la Leiden is favoriet.
6: Kunnen jullie anders even een stukje doen? We zijn toch op de radio. Ja, dan we horen geen liederen meer.
8: La la la Leiden, la la la Leiden, la la la Leiden.
5: tekst zijn we niet zo vast.
9: Zo makkelijk, ja. Want je kan dat gewoon roepen, dan gaat het goed.
6: Ik sta hier namelijk bij een hele, hele lange rij bij de Waag. Waar mensen hun haring en wittebrood komen ophalen. Ook weer zo'n traditie. Goedemorgen meneer, hoe lang staat u al hier in deze rij?
10: Nou, ik denk dat we toch wel 3 kwartier tot een uurtje al staan, inderdaad. Ja.
6: Joh, echt zo lang al?
10: Ja, maar ja, dat hoort erbij, hè?
6: Het is wel gewoon gezellig hier, toch?
10: Ja, het is de ene kant van Leiden die de andere tegenkomt. Dus het is in geen enkele andere rij ga ik staan. Maar deze nemen we maar gewoon op de koop toe.
6: Dit is en dan, gezellig. En dan straks de haring en de witte brood mee naar huis.
10: Ja, dat wordt weer genieten.
6: Goedemorgen, heeft u uw haring al?
11: Ja, heerlijk.
6: Oh, het emmertje zit helemaal vol.
11: En de geusjes.
6: Oh, nou. Kijk, en dat is de lunch voor vandaag, of?
11: Ja, dat wordt
12: ontbijt. Ontbijt.
11: Ja.
12: Ontbijt.
6: Ik heb de nostalgische kermis ingeruild voor de gewone kermis hier in de stad. Dat is wel echt van een ander kaliber, hoor. Hier staan niet de kleine zweefmolens en draaimolens zoals op de nostalgische kermis. Nee, ik sta hier gewoon naast een achtbaan. Hij is heel groot en geel met groen. Draaiende karretjes staan erop. Ja, en ik sta hier ook bij twee mensen die daar net in hebben gezeten. Hoe vond jij de achtbaan?
13: Wat?
6: Hoe vond jij de achtbaan?
13: Een beetje bang.
6: Was je een beetje bang? Was die wel leuk?
13: Ja. Ja.
6: Ja? Ik vraag het ook even aan moeder. Hoe vond hij het?
14: Nou, ik zag er eigenlijk meer bij te bibberen dan hij, hoor. Ik was hard aan het schreeuwen. Hij zat er heel koeltjes bij. Maar dat hoort er misschien een beetje bij.
6: Hallo, proost. Hoeveel biertjes zijn er al op sinds gisteravond?
15: Oh, ik denk een stuk of... Nou, moet ik even nadenken, hoor. Ik denk gisteravond een stuk of 10. En dit is mijn tweede, dus dat valt mee.
6: Oh, dat valt mee. En was dat ook het ontbijt?
15: Ontbijt heb ik 2 keizerbroodjes met kaas genomen.
6: Geen haring?
15: Nee, dat trekt mijn maag niet 's morgens vroeg.
6: En hoe laat gaat het nou door nog met het bier vandaag?
15: Ik hoop dat ik om 9 uur vanavond thuis ben.
6: En hoeveel bier zit er dan in?
15: Nou, dat doe ik eigenlijk geen uitspraak over.
0: Nee. Je hoort het Linda bij de angstige vraag ook, hè? Je hoort het niet aan hem.
2: Verder. Nee, valt best mee.
0: Dat valt best mee. 3 oktober. Het eindigde dus zoals het begon. Heel gezellig en met buitengewoon veel drank. Linda van Dijk, schrijfster, radiomaakster, was daar in Leiden. Speciaal voor West wordt wakker. 12:30, zometeen gaan we eten. Maar eerst de Bee Gees op je radio.

0: Days aan de Nights on Broadway. 8:59 is het. Er komen heel veel leuke reacties van jullie binnen. Dat jullie al gewoon 6 jaar lang met ons meerijden. Of lekker nog op het kussen een beetje liggen te soezen of aan het ontbijt. Bijvoorbeeld de Purple Taxi Driver. Die luistert dus zeker 6 jaar al elke dag.
1: Oh, zo?
0: Ja. En Sam feliciteert ons ook met het 6 jaar bestaan. Die luistert pas sinds 2025, maar wel met heel veel plezier ook. Nou, laat ze maar binnenkomen. We vinden het leuk om te horen hoe groot die Westwoord Wakkerfamilie is. Althans, ik hoop dat die natuurlijk nog groot is. Twee manieren hebben we.
1: 070-307-8080. En je kan ook mailen naar westwoordwakker@omroepwest.nl. En er komen trouwens ook over eten gesproken. Ook heel veel aanmeldingen voor de hoftram natuurlijk.
0: Ja, maar laat ze binnenkomen. Ja, ik wil eventjes lekker... Want we gaan het hebben over eten. Meer is namelijk binnengekomen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het is wel een beetje lullig. Als jij tegenwoordig binnenkomt, denk ik dat ik weg moet.
2: Nee, dat...
0: Ja, dat is heel...
2: Ja, ik heb zeker... En dan wordt Jorinda, wordt Sjeerd en dan word ik Jorinda. Ja. Ik voelde ook inderdaad al even bij binnenkomen van... mijn plekje is bezet. Maar ik neem graag aan deze plek plaats. Gewoon om over leuke dingen te vertellen.
1: Eén ding verandert niet. Het gaat wel gelijk weer over eten als je er bent.
0: Altijd. Ongelooflijk. Het is niet een eethoek, maar het is gewoon een heel eetpand inmiddels met die meer. Maar wel belangrijk vandaag, want wie krijgt er een ster bij? Wie houdt hem vast? Waar zorgt Michelin voor een verrassing? Vanmiddag is het zover in Maastricht. Vind ik ook echt zo'n culinaire stad. Daar worden de felbegeerde Michelin-sterren uitgereikt. Food specialist, ik heb het niet zelf verzonnen, maar het staat hier. Onze meer, jij bent hier om met ons een beetje de kanshebbers uit de regio door te nemen. We kennen het allemaal wel, die Michelin-ster, maar toch nog heel eventjes voor de procedure. Hoe werkt het?
2: Er komt een anonieme inspecteur, komt bij je langs. En als die vindt dat je goed bent, word je opgenomen in de Michelin-gids. Daarna, als ze vinden van nou, je kan nog beter, komen er nog 2 of 3 bezoeken. En dan heb je verschillende onderscheidingen. Bib gourmand, dan betekent dat je een goede prijs-kwaliteit verhouding hebt. En daarna heb je 1 ster, 2 ster en 3 sterren, wat de top of de top of de top is.
0: Juist. Vanmiddag wordt dat dus bekendgemaakt. Restaurants uit onze regio, zitten die in de race?
2: Ja, elk jaar maakt Michelin bekend welke nieuw in de lijst worden opgenomen. En dat zijn er dit jaar 3 in onze regio. Azuriet in Delft. En in Den Haag zijn Yves en Ramen Kitanoya opgenomen. Ramen Kitanoya kreeg afgelopen maandag de Bib Gourmand toegekend. En dat betekent dat ze verder geen kans maken op een Michelinster. Maar dat is wel heel bijzonder dat een klein ramenrestaurant waar je noedels gewoon eet, een Bib Gourmand heeft gekregen.
0: Ja, is het nou zo dat jij als onze foodspecialist met eten in je portefeuille, dat jij dan ook participerend dit allemaal langs gaat?
2: Ik ga met eigen portemonnee. Belangrijk vind ik dat wel, inderdaad. Probeer ik wel af en toe wat restaurants langs te gaan. En dan kijkt mijn man me weer aan van waar gaan we nu weer naartoe? Ik zeg, ja, maar dit moeten we proeven. Ik hou van eten.
0: Ja, en nou, je hebt dus een rondje langs de velden gedaan. Je hebt ook chefs gesproken, hè, die al in die Michelin-gids staan. Wat verwachten jullie nou van vandaag?
2: Ja, iedereen heeft wel een naam in zijn hoofd, maar het is ook tegelijk een soort mantra dat ze zeggen, ja, maar het is Michelin, hè? Je weet het nooit. Dus dat is een soort voorbehoud dat ze allemaal maken van, we hopen erop en we denken aan die, maar zeker weten doen we het niet.
0: Nee, als je toch al die voorspellingen naast elkaar legt, hè, je hebt een heel dossier aangelegd, welke naam springt er dan uit?
2: Ja, dat is Azuriet van Mario Ridder in Delft. Dat is een restaurant wat 1 jaar geleden in september werd geopend in het Blauwe Huis naast het station in Delft. In indrukwekkend restaurant. En Thales Wolters van Sequenza, die zei tegen mij, ja, de inkopper is natuurlijk Azuriet, maar de echte vraag is, wordt het 1 of worden het 2 sterren? En Erik Tas van het Ganzennest denkt ook dat er in Delft 1 of 2 sterren kunnen vallen. En Tom Bekkers van Calva noemt als Azuriet bizar mooi. Dus Mario Ridder heeft ook een enorme staat van dienst. Hij kookte eerder in 7 maanden tijd 2 sterren bij de Zwethul. En veel collega's kijken naar hem in Maastricht.
0: Ja, en dan hebben we ook nog Yves in Den Haag. Valt daar nog wat over te zeggen?
2: Ja, Yves is dit jaar geopend. Het is het restaurant van Erik van Loo van Parkheuvel in Rotterdam. Daar heeft hij al sterren gekookt. En is dit jaar ook opgenomen in de Michelin-gids. Dus hij kan daar samen met zijn zoon Julien misschien ook een ster binnenslepen.
0: Ja, nou, we zijn ontzettend benieuwd, toch? Ik weet altijd natuurlijk de spanning is. En er zijn ook zelfs wel, ik moet aan Fawlty Towers denken, dat zo'n hotelinspecteur langskomt en dat de zenuwen daar helemaal losbarsten. Maar weet je als restaurant ook dat Michelin langs is geweest? Heb je het in de gaten? Letten ze erop dat ze denken, oh, maar dat is er één?
2: Nou, op het moment dat er iemand in zijn eentje reserveert, dan gaan er al een beetje de zenuwen spelen. Want dan denken ze, oh, dat kan een Michelinster zijn. Tom Bekkers van Calva vertelde me ooit dat toen bij hem iemand had gereserveerd in paniek in de keuken was. Ze dachten al dat het Michelin was, maar het was een rare naam. Maar het waren 2 personen en ze hadden nog maar één vis. Dus toen zei Tom, die komt in zijn eentje, dat is Michelin. En ze maken ook stiekem foto's als ze het vermoeden dat het Michelin is. Dan hebben ze zo'n appgroep met al die chefs.
1: Ja,
2: en dan
1: dit
2: delen
1: is er
2: ze dan weer met elkaar. Dus dat is heel grappig. Ze proberen het wel allemaal met elkaar te vinden.
0: Ja, het is wel echt een ding. Nou, vanmiddag in Maastricht, dus dan weten we het, hè?
2: Zeker.
0: Ik ben benieuwd. En onze Meer houdt dat gewoon allemaal voor ons in de gaten. Dus volg het ook online. En op de radio hoor je er natuurlijk ook alles over. Meer, je moet nu, het is niet persoonlijk, maar je moet nu weer weg.
2: Ja.
0: Ik word er toch nerveus van.
1: Ik merk het. Net zo nerveus als 6 jaar geleden.
0: Het zal wel mijn imagination zijn, maar toch.

0: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
1: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
8: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
9: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
10: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
11: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
9: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
12: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot €13.000 subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
13: Ja, zo dadelijk komt er een heel bijzonder meisje eigenlijk terug. En het wordt überhaupt denk ik wel een bijzondere ontmoeting.
14: Ja, dat wordt een hele bijzondere ontmoeting. Ja. Want onze buitenpost die heeft dit meisje al heel graag een keer willen zien. Maar het is nog nooit gelukt. Nee, het gaat nu eindelijk gebeuren.
13: Ja, nou, ze kijkt er naar uit. Maar eerst het regionieuws met Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
15: Ik ga over het nieuws, maar ik ben nu heel nieuwsgierig.
13: Dat is ook
15: de dat blijft zo, hoor ik al. Ja. In Maastricht worden aan het eind van de ochtend de jaarlijkse Michelinsterren uitgereikt. Op dit moment telt Nederland 119 restaurants met 1, 2 of 3 sterren. Een van de grote kanshebbers in onze regio is een gloednieuw restaurant in Delft van Mario Ridder. Het is volgens vakgenoten niet de vraag of zijn restaurant aan Zurich een Michelinster krijgt, maar of het er 1 of 2 zijn. Sinds vanmorgen rijdt tram 19 vanaf het station van Delft door naar de campus van de TU Delft. Het heeft al met al 22 jaar geduurd voordat het zover kwam. Er waren de laatste tijd al wat testritten, maar vanmorgen even voor 7 uur reed dan toch de eerste tram met reizigers over rails die er al jaren ongebruikt lagen. Verslaggever Gwen Ouwehands zag de tram, het was nog donker, aankomen met naast haar Marijke Poppelier.
16: Nou, de woordvoerder van HTM die begint wel te wijzen.
14: Nou, dan moet je altijd goed opletten.
13: Je hoort het tot spannend.
16: Te kijken.
13: Ook,
16: hè? En ze heeft een oortje in. Marijke, spannend.
17: Nou, hartstikke leuk. Echt een mooi moment.
16: En dan zie je, als hij steeds dichterbij komt, zie je inderdaad tram 19 naar de TU Delft.
13: Van
16: de
13: tram. Zo goed, die muziek, hè, dat daarbij geleverd werd ook. Nee, maar dan bouw je wel echt iets. Dan
15: klopt,
13: dan bouw
15: dat
13: je wel echt
15: daar
13: iets op.
15: Speakers?
13: Dat echt, nee, dat niet.
15: Dat niet, het was op de radio alleen. Ja. Maar ja, dat is de magie van radio.
13: En wat ook nog leuk was, dat is misschien ook nog een mooi detail voor de geschiedschrijvers, dat dus de tram in de weg werd gezeten door een lijn 1. En die werd bestuurd door de maker van het Westwoord Wakker Liedje.
14: Nou, het is ongelooflijk.
13: Heel veel gekker woorden hebben wij uit betrouwbare bron vernomen.
14: John Poulters.
15: Ja, wat leuk.
14: Kleine wereld.
15: Van de tram zal vooral door studenten gebruik worden gemaakt. Studenten die van buiten Delft met de trein komen bijvoorbeeld. En vanaf nu dus de tram kunnen nemen naar de TU-campus. In plaats van dat ze in overvolle bussen zitten. Julian Gommers van de Delftse studentenpartij STIP.
2: Het is niet alleen maar voor de studenten, maar ook voor alle medewerkers hier in Delft. TU Delft is een van de grootste werkgevers hier in Delft. Samen met bijvoorbeeld DSM. Dus dit is van grootse betekenis voor de stad. En zeker voor de bereikbaarheid van de stad.
15: Tijdens de testritten keken medewerkers van openbaar vervoerbedrijf HTM of de rails, de bovenleiding en alle technische en veiligheidssystemen goed werken. Ondertussen vraag je Paul van der Lucht, had er ook de bestuurder kunnen zijn, toch?
13: Had gekund.
15: Die bij ons,
13: ook. Ja, zeker.
15: Die bij ons programma's maakt. Tussen 2 en 4 bijvoorbeeld in de middag af en toe. Ik heb nog wat meer nieuws trouwens, Tjeerd, over het openbaar vervoer. Meer over minder eigenlijk. Want in Nederland zijn de afgelopen 6 jaar ruim 1100 bushaltes verdwenen. Dat is een afname van 3%, vooral in het noorden van het land en in landelijk gebied. Maar zeker ook hier in de Randstad moeten reizigers vaak langer lopen naar een halte, omdat er haltes zijn opgeheven. Eind september vorige maand dus telde Nederland 39.525 bushaltes. En dat waren er 1200 minder dan 6 jaar geleden. Toen we begonnen met Westwoord Wakker, dat zei je al, zou er een verband zijn?
13: Ik denk het wel.
15: Ja, je denkt het wel. Jij bent een tramliefhebber. Dat zou niet moeten mogen.
13: Ja, maar ik vind bussen ook mooi. We gaan naar Huub Mizee. Huub, ook al 6 jaar bij ons natuurlijk in Westwoord Wakker. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, Tjeerd.
13: Vele jaren daarvoor ook trouwens.
6: Ja.
13: Huub, ik zie een zonnetje.
6: Ja. Dat is het ook eigenlijk vandaag. Het wordt vergelijkbaar met toch eerlijk gezegd het afgelopen weekend. Er zijn wat wolkenvelden, het blijft verder droog, aardig wat zon. En nog niet zoveel wind uit het zuid-zuidwesten, zwak tot matig. Het was een wat koudere nacht. 9 graden bij Voorschoten als minimum. Wat verder landinwaarts is het maar 5 graden geworden in het oosten van het land. Ja, de nachten worden wat langer. Er was hier en daar wat mist, maar die is bij ons toch wel grotendeels opgelost. In het midden van het land nog wel wat mistbanken. Maar voor de rest eigenlijk prima met wat wolkenvelden. Maar toch ook vooral veel zon vandaag. Droog weer. En vanmiddag wordt het dan zo'n 21 graden. Vergelijkbaar dus met gisteren en eergisteren. Komende nacht opklaringen. Minima dan 11, 12 graden. Morgen af en toe zon, ook wat bewolking, maar vrijwel overal droog. Er is ook morgen maar weinig wind en dan wordt het morgen zo'n 20 graden. Woensdag eerst nog wat zon, in de vroege ochtend misschien wat mist ook. Maar in de middag komt er woensdag duidelijk meer bewolking en tegen of in de avond gaat het regenen. En dan wordt het woensdag ongeveer 19 graden. En de dagen daarna, ja, dan is het echt gedaan met het stabiele weer. Het wordt wisselvalliger, er gaat regen vallen, er komen buien. De temperaturen overdag 15, 16 graden als maximum. Even heel duidelijk, dus denk aan je herfstjas bijvoorbeeld, dat die alweer gevonden moet zijn, ik noem maar even wat. Ja. En dan in het weekend weer ietsje beter, af en toe weer wat meer zon. Temperaturen weer 16, heel misschien nog net 17 graden. Maar je hoort het zijn een beetje voorlopig de laatste mooie rustige dagen vandaag en morgen.
13: De herfstmachine gaat draaien, toch?
6: Die gaat draaien vanaf woensdag, ja.
13: Huub, dankjewel. En dan gaan we naar Erwin de Hart voor het verkeer. En we hebben het over historische trammomenten deze ochtend. Maar vannacht verkeer naar en vanaf Laan van Wateringseveld en de N211, de Wippolderlaan. Ja. Daar rijdt natuurlijk via de nieuwe rotonde en de flyover daar. Hè? Dat is toch ook even een dingetje.
18: Ja, en het gaat hartstikke goed als je vergelijkt met vorige week, waar de vertraging echt huizenhoog was eigenlijk. Of heel erg lang. De N211 hoek van Holland richting Den Haag-Zuid staat nu 10 minuten vertraging bij de aansluiting met de A4. 3 kilometer file, dus dat gaat hartstikke goed daar eigenlijk. Want daar rijden veel mensen rond tijdens deze ochtenduren elke dag tijdens een werkweek. Dus hartstikke leuk met die trams ook. Al dat nieuws, die berichtgeving. Het kan niet genoeg zijn natuurlijk. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-Rijndijk. Er zijn ook veel mensen. 10 kilometer file. 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk met 2 auto's. 2 rijstroken zijn voorlopig dicht. Omrijden via Sassenheim en Wassenaar. Gaat via, even voor de meeschrijvers, A44 en 44. N14. En dan een file door een ongeluk op de A16 Rotterdam-Breda bij Rotterdam-Feyenoord. 7 kilometer, 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht.
13: Dankjewel, een beschouwende Erwin Dart. Heel fijn altijd.
18: Dat kan dus ook.
13: Dat blijkt te kunnen, ja. Ja.
15: Ik zeg niks. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
19: Wordt wakker. Dit is Radio 5.

0: kwart voor negen op Radio West.
1: West wordt wakker sport met Herman Manninga.
0: Ja, Herman, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Servië. We hebben gewonnen, hè. 2-1. Het was misschien niet altijd even makkelijk, maar wel ongeslagen in die Nations League.
2: Nee, absoluut. Dat staat als een paal boven water. Vier wedstrijden onder Xavi en nog niet verloren. 1-1 tegen Duitsland, 2-1 winst op Servië, 2-2 Griekenland en nu weer 2-1 tegen Servië. Dat is prima. Dat is een ongeslagen reeks. Maar Nederland had het nog wel even lastig gisteren in Eindhoven. Best wel een aardig begin, hè, met af en toe flitsende combinaties. De 1-0 van Koop Meijners uit de vrije trap. Prima, maar ja, 2 minuten later, vier minuten later, ligt hij er alweer in aan de andere kant. En dat is toch wel een beetje het manco van het Nederlands elftal de afgelopen wedstrijden. Het is de 12e wedstrijd van Oranje waarin ze een tegendoelpunt krijgen. De kwetsbaarheid blijkt toch wel achterin. Daar wil het nog maar niet vlotten.
0: Dat is wel een beetje wat je ziet trouwens. Hè? Want je ziet inderdaad dat defensief dat niet helemaal lekker wil. Maar ik vind het wel fijn aanvallend.
2: Nee, het kan af en toe echt sprankelen. En met name, ik ben echt een groot fan van Crescencio Somerville, die toch altijd weer iets probeert. Ik moet zeggen dat Noah Lang gisteren ook weer een actieve indruk maakte. Maar met name Somerville, waarvan ik in zijn ADO-tijd dacht, ik weet niet of jij het wel gaat redden in het professionele voetbal. Die staat nu gewoon in Oranje. En is eigenlijk sinds het WK onbetwist staat hij daar aan de rechterkant. En het oogt af en toe prachtig met mooi combinatiespel. Flitsende aanvallen. Maar dan wordt er toch achterin vallen er vaak gaatjes. Of staan ze net niet op de goede plek. Of staan ze een klein beetje te slapen. Ik moet zeggen, Dumfries staat bij mij ook altijd hoog op het lijstje. Maar die heeft de afgelopen interlands op mij niet een onuitwisbare indruk gemaakt. Niet om de schuld nou bij hem te leggen. Maar het is goed dat we nog een aardige keeper hebben die af en toe wat tegenhoudt. Maar de kwetsbaarheid achterin, dat is toch wel een beetje een zorgenkindje, denk ik.
0: Maar toch, Herman, is er iets opvallends aan de hand, vind ik, sinds de nieuwe bondscoach. En dat is dat er een soort van positiviteit rondom dit oranje elftal hangt. Zelfs Valentijn Driessen die uit zich vrolijk. Dan is er wel wat aan de hand.
2: Dat klopt.
0: Dat zagrijn is een beetje weg. Dus het komt misschien ook wel door de bondscoach zelf.
2: Dat zou kunnen. Alhoewel, zijn teksten zijn wel vrij voorspelbaar. We moeten met passie spelen en met ambitie.
0: Er zit niet veel negatiefs bij.
2: Nee. Maar kijk, het positieve gevoel komt denk ik ook terug. Doordat het tempo eindelijk wat hoger ligt. Ik moet zeggen, onder Koeman, zeker op het WK, was het achterin rondspelen. En maar wachten. En de diepte ontbrak een beetje in het spel. En de snelheid ontbrak een beetje in het spel. En dat zie je wel onder de nieuwe bondscoach. Zie je dat wel terug. Hij komt natuurlijk ook uit een geweldige school, de Barcelona-school, waar hij wel weet hoe je tempo moet maken. Als hij dat de Nederlanders kan bijbrengen, dan kan het nog smullen worden. Moeten we het achterin nog wel een klein beetje dicht timmeren. Maar eerste positieve indruk is er.
0: Ja, en Max Verstappen, die natuurlijk ook wel even een hele belangrijke overwinning behaalt.
2: Als je het hebt over positieve indrukken, Max wint de Grand Prix van Bahrein die in Maleisië gereden werd. Het was een Grand Prix met horten en stoten. En het meest memorabele moment was wel dat tijdens de opwarmronde al die auto's stilvallen. Ja. Omdat er een fout in de software zat. Regen en elektriciteit, dat gaat niet zo goed samen. Nee. Dat vond ik eigenlijk wel een toppunt van knulligheid. Maar de manier waarop Max deze Grand Prix wint, zijn eerste van het seizoen. De buitenlandse pers is lyrisch. Max redt de F1 en hij krijgt rapportcijfers 10. Het was weer ouderwets met Max Verstappen. En sinds het begin van zijn carrière in 2016 heeft hij nog ieder seizoen minimaal 1 Grand Prix gewonnen. Hij kan deze van Bahrein in Maleisië kan die bijschrijven. Wereldkampioen gaat hij niet worden, maar dit redt toch wel het seizoen voor Max. Dat seizoen begon natuurlijk desastreus met heel veel chagrijn. En nu was er weer een glimlach.
0: Dag Herman.
2: Kees. Oh, ik weet de uitslag van Scheveningen niet.
0: Nou, dat maar komt vanzelf. Maak je laat maar raden. Het wil nog niet echt vlotten met de punten voor SVV Scheveningen. Zaterdag thuis tegen Capelle stonden we met 2-0 voor. Maar uiteindelijk mochten we blij zijn met de 2-2. Dus één puntje. Groeten, een toch gelukkige Kees. Want ik zag die zaterdagochtend mijn kleinzoon Jine met zijn team KVS J3 de eerste veldkampioen van het seizoen worden door een schitterende overwinning van 10-9 tegen concurrent, schrijft u even mee, Fortuna. Dus dat is toch mooi voor Kees.
2: Ja.
0: Ja, 2-2.
2: Ja, nou ja.
0: Ja, nou ja, goed. Het is van alles niks, hè, eigenlijk.
2: Wat moeten we ermee? Ja, nee, ja. Het blijft nog een beetje haperen en horten en stoten. Ja, ja. Lastig om er iets over te zeggen. Mijn woorden zijn op richting Kees. Ik kan hem geen moed meer inpraten.
0: Nee, oh, jeetje.
2: Kampioen gaan ze niet worden, denk
0: niet,
2: ik. Nee.
0: Maar FC Lisse en Noordwijk, wel fijne resultaten.
2: FC Lisse en Noordwijk, fijne resultaten. Ze winnen allebei met 2-0. Doen het hartstikke goed in die derde divisie B. Vergeet FC Rijnvogels niet, dat met 5-1 wint van Groene Ster. Die staan nu aan kop. En dan heb je FC Rijnvogels, Noordwijk en FC Lisse. De nummers 1, 2 en 3. Nou, dat is een fantastisch rijtje in die derde divisie B. En volgende week is het Lisse tegen FC Rijnvogels. Dat is een kraker. Net als trouwens volgende week Quick Boys Katwijk op het programma staat in de tweede divisie. Katwijk kreeg echt billenkoek. 5-1 eraf tegen Kozakken Boys. Dat was een knijterende nederlaag. En Quick Boys had het nog even lastig uit bij Koninklijke HFC. Ze winnen met 3-2, maar ze maakten het zichzelf onnodig moeilijk. Dus ja, Quick Boys is de ploeg die de overwinningen aaneenrijgt. Katwijk is nog een beetje zoekende. Volgende week Quick Boys Katwijk. Nou, jij weet als geen ander wat ik nu ga zeggen.
0: Ja. Nou, zeg het misschien ook maar niet.
2: Nou ja, het zijn wedstrijden die op zichzelf staan. Ja, hè? De ranglijst doet er niet toe. Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, ja, ja, ja. En de bal is ook rond.
2: En de bal is ook rond. Ja, ook in Katwijk.
0: Ja, ook Hartelijk dank, Herman Manninga.
2: Jojo.
0: Echt tijd om af te ronden, hoor jij nu. Ja. Muzikale grootheid, muzikale hoogheid. Prins, toen hij zoveel hits scoorde. Dit is een van I Would Die For You.

0: uit Purple Rain, die film natuurlijk. Prins en Apollonia. En oh, wat wilde ik toen prins zijn? Eigenlijk alleen maar vanwege Apollonia. Goed, 7 voor 9 is het bij Westwoord Wakker op Radio West. We hebben heel veel bijzondere momenten vanmorgen. En Jorien, we hebben vooral heel veel feestelijke momenten.
1: Ja.
0: Valt mij op.
1: Zeker. En ook op dit moment in het Mauritshuis. En het is niet alleen een feest dat ze weer terug is, maar ook vanwege onze buitenpost. Gwen is dat vandaag en ook de komende dagen. En ja, dit is een weerzien, maar dan voor het eerst gewoon fysiek.
0: Ja, want... ja.
1: Maar dit is voor jou heel bijzonder, Gwen.
2: Ja, ik stap echt van het ene historische moment in het andere historische moment. Want precies op dit moment gaat het plaatsvinden.
0: Ja, we hebben het over het meisje met de parel, hè, toch? Ja.
1: Ja. Zeker. Ja,
2: ze wordt nu naar binnen gerold en er worden wat camera's bijgepakt. En dan komt ze, zo gedragen door twee mannen, geduwd moet ik eigenlijk zeggen, naar binnen gerold.
1: Wauw.
2: Ja, het is echt mijn favoriete schilderij ooit. Maar ik heb hem nog nooit in het echt gezien.
0: Oh, dus het is dubbel bijzonder. Want sinds 5 weken is ze in Japan geweest. Ze is op vakantie geweest.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, ze wordt nu de zaal naar binnen gerold waar ze dus komt te staan. Het is hier heel stil. Iedereen heeft de volle concentratie. En behalve deze vervelende verslaggever praat er doorheen. En naast mij Abby. Abby, hoe voelt het om dit zo naar binnen zien te komen?
3: Ja, ik ben restaurator in het Mauritshuis. En ik heb het meisje, de transport van het meisje vanuit Osaka naar het Mauritshuis begeleid. Dus het is heel fijn om het meisje nog een keer te zien hier in het Mauritshuis.
2: Zullen we eventjes meelopen? Want iedereen loopt de andere zaal in en ik wil je dat moment ook niet ontnemen. Lopen we eventjes die kant op langs al die andere historische schilderijen die hier ook hangen. En dan lopen we de ruimte in, zaal 14, waar ze dus komt te hangen. Oh. Nee, niet waar ze komt te hangen, Abby.
3: Ja, ze komt in zaal 15 te hangen. Dat is onze Vermeerzaal, waar normaal 3 schilderijen van Vermeer hangen. Maar nu is zij de ene.
2: Ja, wauw. Ja, en dan volgen we de groep. En dan zie je inderdaad een leeg plekje op de muur. En daar komt ze dus te hangen. Ja, was het moeilijk, deze missie?
3: Het was niet moeilijk omdat het zo goed voorbereid was. Vanuit Osaka is ze veilig hier naar Den Haag gebracht. En ja, na 24 uur in het depot goed klimatiseren, komt ze nu in het Mauritshuis te hangen.
2: Ja, je collega die vertelde net dat jij meer tijd hebt doorgebracht met het meisje met de parel dan dat Vermeer heeft gedaan.
3: Ja, ik denk dat klopt. Want ik heb het onderzoek van het meisje begeleid in 2018. En we hebben 100 uren besteed aan het meisje te bestuderen met verschillende onderzoekstechnieken. Ja. En als we denken over hoeveel tijd Vermeer heeft gedaan over het schilderen, ik denk over weken, misschien maanden, maar geen jaren.
2: Ja, het lijkt me echt een hele grote eer. En ook heel mooi om dan te zien dat ze nu terug wordt gehangen. Ik moet eventjes weggaan, want het is een heel serieus moment.
0: Ja, tuurlijk, dat snap ik ook, ja.
1: Hoe vond je het om er voor het eerst in het echt te zien?
2: Ja, ik heb er nog niet zo heel erg goed kunnen bekijken.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
3: Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel.
4: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor 149 euro.
8: Voordeeluitjes.nl. Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
7: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
9: Voordeeluitjes.nl. Ik grabbel straks in ons eigen noodpakket. En wie weet komt daar wel een noodradio uit.

0: is het nieuws met Reinhard Roemer.
1: 5 weken was ze in Japan. Daar in Osaka kreeg ze 280.000 bezoekers te verwerken. Zojuist, nog geen 10 minuten geleden, is ze teruggekeerd op haar vertrouwde plek in Den Haag. Het meisje met de parel van de Delftse schilder Johannes Vermeer hangt weer in het Mauritshuis bij de Hofvijver. Het heeft 22 jaar geduurd, maar sinds vanmorgen rijden trams van lijn 19 vanaf het station van Delft door naar de campus van de TU Delft. Van de tram zal zeker door studenten gebruik worden gemaakt. Die zaten vaak in overvolle bussen naar de universiteit, zegt studentenpartij STIP. En een meisje is vanmorgen gewond geraakt bij een aanrijding in Naaldwijk. Ze reed op een rotonde op de Grote Woerdlaan toen ze werd aangereden door een auto. Het meisje is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Meer regionieuws 9:30, nu het andere nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
3: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
2: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Er komt een tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro de tweede ronde wint is groot, volgens correspondent Nina Jurna.
4: Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
2: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Het weer. Na het optrekken van de mist wordt het overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
0: Die is bij de ANWB.
5: De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade 7 kilometer file door een ongeluk. De weg is vrij. De vertraging is nog een half uur. 10 minuten op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Knopend Terbrechtseplein en Knopend Ridderkerk 7 kilometer. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen afrit Oude Wetering en Warmond 4 kilometer file. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Oegstgeest, Noord en Wassenaar 20 minuten vertraging in 7 kilometer file.
6: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
11: Ook deze winter staan de vrijwilligers van de KNRM klaar om te helpen op zee. Daarbij trotseren ze stormen en metershoge golven. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: Denise Williams en Let's Hear It For The Boy. 11 over 9, vandaag 5 oktober 2026. Op de kop af, 6 jaar West wordt wakker. Dank voor alle felicitaties. Bob Stroek uit Sassenheim luistert al van begin af aan mee. Ook Romeo doet dat en die feliciteert ons ook. Mooi mannen, fijn dat jullie er elke ochtend gewoon bij zijn.
1: West wordt

0: als je even niet oplet, het alarm gaat. En het alarm gaat niet zomaar, hè, Jorin?
1: Nee, zeker niet. Want deze hele week kan je allemaal spullen winnen voor je noodpakket. En dat kan echt van alles zijn. Er staat hier een enorme grabbelton. Daarin halen we steeds iets uit. En dat kan zo'n fantastische noodradio zijn die heel populair is. We hebben vandaag nog gehoord dat iemand gewoon zijn radio de deur uit heeft gedaan. En alleen nog maar radio luistert via de noodradio.
0: Ja, dat kan.
1: Dat kan gewoon natuurlijk. Maar het kan ook een powerbank zijn of een zaklamp. Nou ja, van alles en nog wat zit erin. Als je nu belt naar 070-390-5454... dan leggen we jou wat noodsituaties uit. Ja, of misschien ook wel niet.
0: Oh.
1: En dan moet je kijken, ja, is het nou de reden om Radio West als noodzender aan te zetten? Of kan je gewoon iets anders luisteren? Ja. Nee, je moet altijd Radio West natuurlijk aanzetten.
0: Ja, natuurlijk. Nou, ja. 070-390-5454. Dus kans op die noodradio, win je die niet? Nou, dan heb je in ieder geval nog iets anders heel nuttigs om in zo'n noodpakket te stoppen. 070-390-5454. Nu bellen en dan

0: Vanessa Paradis en Be My Baby. Ja, het is zover.
1: 89.3 Radio West is je noodradio.
0: Inderdaad, als er echt iets heftigs aan de hand is, dan moet je bij ons wezen. Dan vertellen we jou wat er gaande is en wat je eventueel moet doen of wat niet. Ook wel handig, zo'n noodradio, hè, want die moet je dan gebruiken om ons ook te kunnen ontvangen.
2: Ja, want misschien is de elektriciteit is er wel uit. En dat je de radio die je gewoon in de muur prikt, hè, dat die het niet doet.
0: Nee.
2: Dat zou zomaar kunnen. En deze, die doet het dan wel. Je kan hem gewoon opladen met zonne-energie. Je kan ook gewoon batterijen in doen, dus dan doet hij het gewoon.
0: Ja, het is een radio die de hele dag heel graag voor het raam staat.
2: Ja, graag. Ja.
0: Wil van der Kraan, die gaat proberen om de noodradio binnen te slepen. We gaan straks grabbelen in de ton. Daar kan ook een ander iets uitkomen voor in het noodpakket wat handig is. Wil, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Chad.
0: Hallo, Wil. Ben jij een beetje eigenlijk voorbereid op noodsituaties? Ben je daarmee bezig geweest thuis?
3: Ik ben aan het sparen voor de lege flessen voor water in voorraad hebben.
0: Oh ja, dat is heel slim. En heb je andere dingen als een zaklantaarn of zo? Of,
3: Ja, zaklantaarns heb ik ook. Ik moet nog wel weer controleren of batterijen het doen.
2: Ja. Dat is wel belangrijk inderdaad, hè? Dat ze het ook doen als je het dan nodig hebt. Dat heb ik ook met, ik heb dan bijvoorbeeld heb ik wat groenten in blik en zo. Dat soort dingen die je dan wat langer kan bewaren. Maar dan moet ik dan toch aan het eind van het jaar weer checken of ze nog een jaar mee kunnen.
0: Of het nog mag, of het nog kan.
2: Ja.
0: En waar je ze hebt gelaten.
2: Ja, nee, in de kelder.
0: Oh, dat is heel goed. Wil, we gaan jou drie vragen stellen. En die drie vragen gaan er eigenlijk over of het nou wel een noodsituatie is of niet. Ben je daar klaar voor, Wil?
3: Ja.
0: Ja, nou, daar komen ze. De stroom valt uit in de hele wijk en blijft urenlang weg. Wel nood of geen nood?
3: Wel nood.
2: Je staat bij de supermarkt en je bent je boodschappenlijstje vergeten. Is dat nood of geen nood?
3: Dat is geen nood.
0: Er trekt extreem noodweer over de regio en de overheid adviseert om binnen te blijven. Nood of geen nood?
2: Zijn je nou noodweer?
0: Ja, noodweer. Er trekt extreem noodweer over de regio. Is dat nood of geen nood?
3: Dan blijf ik binnen.
2: Ja, precies. Heel verstandig.
0: Wil, dat heb je juist beantwoord. Dat betekent dat we kunnen gaan grabbelen in de ton. Dat vind jij natuurlijk leuk om te doen.
2: Ja, mag ik. Oh,
0: ja, om eens even te kijken wat er voor jou uitkomt, Wil. En we hopen natuurlijk op die noodradio. Nou, daar gaan we hoor.
2: Hoop je daar zelf ook op eigenlijk?
0: Ja.
3: Ja, daar hoop ik ook op.
2: Ja. Oh. Zo, het zijn flinke
0: pakketten. Ja, Jorin. Ja, oh, wat een groot pakket is dit.
2: Ja, ik heb wat te pakken inderdaad. En het is inderdaad een flink pakket. Het is de noodradio.
0: Ja, je hebt hem, Wil.
3: Oh.
0: De eerste keer gewoon dat we het doen deze week. En meteen komt die noodradio uit de grabbelton.
3: Fantastisch.
0: Ja, dat heb je echt goed gedaan, Wil. Ontzettend gefeliciteerd.
3: Oké.
0: Okay. Heel veel plezier daarmee, Wil.
3: Dankjewel.
0: Blijf nog even hangen en dan zorgen we helemaal dat hij goed bij jou terechtkomt. En zo doen we dat de hele week door. Gaan we lekker grabbelen. De noodradio kan eruit komen. Dat geluk kan je hebben als Wil. En anders iets goeds, iets handigs voor in het noodpakket.

0: blijft mooi hoor. John Lennon, 8:30 is het geworden in West wordt wakker. Terwijl John Lennon nog even met zichzelf ook overlegt over wat hij nou eigenlijk is.
1: West wordt wakker, viert feest.
0: Jazeker, vandaag op de kop af, dus 6 jaar geleden dat dit programma van start is gegaan. Dat herinneren we ons eigenlijk nog wel een beetje als de dag van gisteren. Het was helemaal niet de bedoeling dat we het 6 jaar zouden doen. Eigenlijk 3 jaar, daar hadden we voor getekend. En toen zeiden we, nou, dan is het echt wel mooi geweest. Dan houden we dat niet langer vol. Dat laatste is ook zeker zo. Maar we zijn er nog wel. En dat is toch, nou ja, 6 jaar al, Jorin.
2: Ja, het is echt lang. Ik vind het echt... maar het voelt
0: veel
2: alsof we dit...
0: Ook,
2: ja, veel gebeurd, maar het voelt wel alsof we eigenlijk nooit wat anders hebben gedaan inmiddels.
0: Nee, dat is ook zeker zo. En nou ja, ik vroeg eerder vanmorgen, ja, zijn jullie dan al die 6 jaren al bij ons? Bestaan die mensen? Bestaan jullie? Dat
2: ze
0: al 6 jaar gewoon volhouden. Maar dat is echt zo.
2: Ja, ze bestaan echt. Evelien bijvoorbeeld, gefeliciteerd met jullie 6-jarig jubileum. Wij luisteren ook naar Radio West. We gaan van Michiel en Marjolein naar Basmuis en nu naar jullie. Ze zijn gewoon lekker meegelift.
0: En Jolanda Teunis ook. Gefeliciteerd met jullie 6-jaar jubileum van het programma. Een fijne dag gewenst voor jullie beiden. Dankjewel, Jolanda. Ja, Jolanda gaat bij mij al, geloof ik, mee tot ergens in de vorige eeuw dat hij luistert. Ja. Naar alle programma's die ik zo'n beetje heb gemaakt. Die is echt trouw.
2: Nou, Sam is daar ook een van. Want die zegt, goedemorgen, Tjirte Jorinda. Gefeliciteerd met jullie 6-jarig bestaan. Ik luister nog niet al die tijd. Maar de open dag van 2025 heeft me allereerst laten zien wat voor gezellig duo jullie zijn. En Tjirt... die bleek al een tijdje bij West te werken. Maar kwam er nog bekend voor van Stadsradio 94. Ja, nou, dat is toch ook al heel lang geleden.
0: Dat is heel lang geleden, mensen. Ja. Dat is, toen was de radio nog in zwart-wit.
2: Ja, hij wordt dagelijks met ons wakker. Met zijn smart speaker. En dan naar kantoor met tram 15 zet hij de koptelefoon op. En dan zwaait hij even onderweg. Want dan komt hij natuurlijk langs ons pad.
0: Ja, nou, we zwaaien ook terug. Ontzettend leuk, al die reacties. Hartelijk dank daar ook voor. Kan nog steeds op... Wat is dat WhatsApp nummer?
2: Vind je dat nog steeds niet na 6 jaar?
0: 307-8080?
2: Ja, 070. 307-8080 is het WhatsApp nummer. Ik kan ook mailen.
0: Tuurlijk.
2: westwordwakker@omroepwest.nl.
0: Ja, en er komt ook heel veel binnen voor mensen die mee willen met de feesttram natuurlijk. Als we gaan eten met z'n allen en gaan feesten. En laat dat ook vooral komen, want we moeten natuurlijk een hele tram vullen. Dus we kunnen er wel een paar gebruiken.
2: Hoor. Zeker, de komende 3 weken geven we die kaarten weg. Dus reken maar uit. Je kan er echt nog wel bij. Dat kan ook gewoon via dat WhatsApp nummer 070. 307-8080, mits je zelf ook een feestje te vieren hebt. Ik wil...

0: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: 1 over half 10. Goedemorgen allemaal. Dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
10: Adi Tjeerd, goedemorgen. Goedemorgen ook Jorinda.
11: Goedemorgen.
10: 5 weken was ze in Japan. Daar in Osaka kreeg ze 280.000 bezoekers te verwerken. Even voor 9 uur vanmorgen is ze teruggehangen op haar vertrouwde plek in het Haagse Mauritshuis. Het meisje met de parel van de Delftse schilder Johannes Vermeer hangt weer in het Mauritshuis bij de Hofvijver. Restaurator Abby in het Mauritshuis heeft meer tijd met het meisje met de parel doorgebracht dan de maker Johannes Vermeer destijds toen hij haar schilderde.
12: Ik heb het transport van het meisje vanuit Osaka naar het Mauritshuis begeleid. Dus het is heel fijn om het meisje nog een keer te zien hier in het Mauritshuis. Er komt in zaal 15 te hangen. Dat is onze Vermeerzaal, waar normaal 3 schilderijen van Vermeer hangen. Maar nu is zij de ene.
10: Sinds vanmorgen rijdt tram 19 ook heen en weer tussen het station van Delft en de campus van de TU. De rails liggen er al jaren, maar het heeft niet minder dan 22 jaar geduurd voordat de eerste trams uiteindelijk reden tussen station en campus. Vanmorgen, even voor 7 uur, was het zover, de eerste tram met passagiers. En algemeen directeur Thea de Vries van de HTM stond erbij en keek ernaar.
13: Ja, het is wel een beetje een historisch moment. Het heeft lang geduurd voordat deze tram er was. Omdat er ook echt wel heel precies is uitgezocht van goh, hoe moeten we in dit bijzondere gebied de tram laten rijden. Tot oplossingen te komen die uniek zijn. En die inmiddels ook in andere delen van de wereld weer worden toegepast. Dus dat is iets om extra trots op te zijn.
10: Van de tram zal vooral door veel studenten gebruik worden gemaakt. Studenten die van buiten Delft met de trein komen bijvoorbeeld. En vanaf nu dus de tram kunnen nemen naar de TU-campus. In plaats van dat ze in overvolle bussen zitten. Julian Gommers van de Delftse studentenpartij STIP.
14: Het is niet alleen maar voor de studenten, maar ook voor alle medewerkers hier in Delft. TU Delft is een van de grootste werkgevers hier in Delft, samen met bijvoorbeeld DSM. Dus dit is van grootse betekenis voor de stad en zeker voor de bereikbaarheid van de stad.
10: Een meisje is vanmorgen gewond geraakt bij een aanrijding in Naaldwijk. Ze reed op een rotonde op de Grote Woerdlaan toen ze werd aangereden door een auto. Het meisje is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En in Maastricht worden aan het eind van de ochtend de jaarlijkse Michelinsterren uitgereikt. Op dit moment telt Nederland 119 restaurants met 1, 2 of 3 sterren. Een van de grote kanshebbers in onze regio is een gloednieuw restaurant in Delft van Mario Ridder. Het is volgens vakgenoten niet de vraag of zijn restaurant Azurite een Michelinster krijgt, maar of het er 1 of 2 zijn. Tussen 11 en 1 straks wordt het bekend, vertelde culinair medewerker Meerme.
9: Ja, vertel die dat echt aan jouzelf
10: ook? Jazeker, gewoon live.
9: Wat goed zeg. Huub Mizee met het weer.
11: Vandaag zijn de perioden met zon afgewisseld door wat wolkenvelden en het blijft verder droog. We krijgen een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind en het wordt ongeveer 21 graden. Komende nacht zijn er opklaringen, later kan er hier en daar wat mist ontstaan. Ook vannacht is er een zwakke tot matige zuidwestenwind en dan wordt het ongeveer 11 graden. Morgen af en toe zon, ook bewolking, maar vrijwel overal droog. Er is morgen maar weinig wind en dan wordt het ongeveer 20 graden. Woensdag eerst zon, later op de dag regen en dan wordt het 19 graden. En vanaf donderdag wordt het wisselvallig en duidelijk koeler.
9: En ook nog trouw op zijn post Erwin de Hart bij de ANWB.
15: Ja, ondanks alles. Er staan nog steeds files. Het wordt wel minder hoog, gelukkig. Op de A12 tussen Gouda en Nieuwebrug richting Utrecht vanuit Den Haag. 3 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging zal wel toenemen. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Bijna een half uur vertraging in de 8 kilometer file. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Kaagdorp en Warmond. 3 kilometer file. Is net een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is een kwartier. En verder tussen Knoopend Ommendijk en Wassenaar op de A44 richting Den Haag. 10 minuten vertraging.
9: Nou, bedankt hè.
15: Nou, ik vond het weer leuk. En tot ziens. Dag.
9: Tot ziens.
10: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Gewoon blijven luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: West wordt wakker.

0: combinatie zit. 10:50 is het geworden. Dit bedoel ik positief trouwens. 10:50.
1: Ja, dat klonk
0: een beetje zo. Nou,
1: verschrikkelijk.
0: Maar dat bedoel ik helemaal niet zo. 10:50 in West wordt wakker. Toen de muziek nog zo klonk, begon West wordt wakker. Het is weer 6 jaar geleden inmiddels vandaag op de kop af dat we dat vieren. Het staat er dus bijna op die eerste dag rond deze tijd. Hè?
1: Ja.
0: Oh jeetje.
1: Wat een opluchting, denk ik.
0: Ja, dat denk ik wel. Zeker na, na zo'n eerste uitzending.
1: Ja, Reinoud was er nog niet bij toen.
0: Nee, je was er nog niet.
1: Het is een jaartje later gekomen.
2: Ik kon pas kijken.
0: Ja, ja je wilde eerst eens even zien of het allemaal wel...
2: Nou, dan had ik misschien anders besloten. Nee. Ik ben trots en blij dat ik hier ben. Ik sta elke dag gelukkig op. Bijna 5 jaar, ja.
0: Ja. Ja, want we zijn natuurlijk begonnen met ons alle shoot in gaan.
1: Ja, zeker, ja.
0: Zeker,
1: ja, ook
0: zeker.
1: Leuk.
0: Ook leuk.
1: Ja.
0: Jullie zijn volop in de app geklommen en in de telefoon en de mail om ons te feliciteren. Waarvoor hartelijk dank. Ik denk dat jij heel graag de reacties van Marcel
1: wil graag lezen. Ja, leuk Marcel. Leuk dat je appt. Na 070-307-8080. Gefeliciteerd, Tjeerd en Jorin, met jullie 6-jarig radioprogramma. En Jorin, zo mooi dat jij die ongeslepen diamant, Tjeerd, onder je hoede hebt genomen. Nou, heel graag gedaan. Maar je wil niet weten hoe ruw dat die was en wat ik daar allemaal aan heb moeten doen.
2: Ruwe bolster, blanke pit, hè?
0: Jaren ouwe, hè?
1: Man, ja.
0: Lieve Jorin en Tjeerd, gefeliciteerd met jullie jubileum. 6 jaar alweer. Bij ons thuis staat de hele dag Radio West aan. Sinds verleden jaar ook op onze vakantiereis naar Spanje. En ook op de camping hebben we de hele dag Radio West aan. Heerlijk. We genieten iedere dag van jullie allemaal. Heel veel liefst van de toetjes. Namens Willy Toet, dus even de toetjes. Maar ik mag Willy zeggen.
1: Gefeliciteerd. Tjeerd en Jorinda. En doe ook Herman er maar bij. Met 6 jaar West wordt wakker. Ik heb wel het gevoel dat SVV Scheveningen in die tijd ook 6 keer is gedegradeerd. Maar dat terzijde. Groetjes van Kees.
0: De arme Kees. Ja, het is niet beter geworden.
1: Ja.
0: Goedemorgen Tjeerd en Jorinda. Van harte gefeliciteerd met 6 jaar ochtendshow. Ik geniet van jullie. Ik luister 's morgens al 10 jaar naar Radio West. Al toen ik 40 jaar geleden nog in Den Haag woonde. Bestond West toen al?
1: Nou, 1 januari bestaan we 40 jaar.
0: Dat klopt. Precies, inderdaad. Ja. Toen zonden we nog maar een uurtje per dag uit of zo. Hè? Ja. Dat deed ik niet veel meer. Met Ron Vrezen bijvoorbeeld nog. Fijne dag, fijne tramrit en nog veel meer jaren. Tjeerd en Jorinda.
1: Ja, gaan we vast ook nog wel vieren, denk ik. Over feestjes gesproken.
0: Ik mag wel hopen dat we daar toch een beetje bij stilstaan. Natuurlijk, ja. Dat was nog dat Radio West, dat als je dan de radio aanzette, dat je al die meeuwen voorbij hoorde vliegen. Ja. Maar alles maar meeuwen waren er dan en zo. Dat hield niet op.
2: Op de Middengolf. Ja.
0: En dan zei iemand 88-4. Nee, het was wel net FM. Dat was wel net FM. Ons voorlopen. Dus, en nou, laat het allemaal binnenkomen. Er komt ook ontzettend veel reacties komen binnen van mensen die mee willen met de tram.
1: Ja.
0: Om lekker te gaan eten. Dat is natuurlijk fantastisch. Misschien wil je wel Sweet 16 worden een keertje. We hebben 2 mogelijkheden daartoe.
1: 070-307-8080. Daar kan je naar appen. En je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl.
0: Ja, en leuk om te zien dat we inderdaad, want dat is precies onze bedoeling, nog zo'n familie met elkaar vormen op de ochtend. De West wordt wakker familie. En de Stones.

0: Stones en de Last Time. Ook Letty, je komt nog in de lucht. Gefeliciteerd met jullie 6-jarig jubileum. Ik was er van begin af aan bij en ik hoop nog lang van jullie samen te kunnen genieten. Heel veel liefs van Letty.
1: Oh, wat lief.
0: Lief. Terug.
2: We gaan
1: ja, en Marietje, daar word ik een beetje verlegen van. Die noemt ons een dream team.
0: Wie er ook, ik ga bijna verstotteren. Wie er ook al heel lang bij is, dat is natuurlijk onze Angelique. En overigens, wie er wat korter bij is, is Bernard. Maar die is ook binnen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: 2,5 dag, hè, zo'n beetje jij inmiddels, denk ik zo.
3: Ja, ik heb inmiddels een slaapplek gekregen ook hier.
0: Oh, nou, dan hoor je er wel echt bij. Maar Angelique, bonjour.
4: Bonjour tout le monde.
0: Al die 6 jaar al, Angelique.
4: Ja, en daarvoor eigenlijk ook al.
0: Ook al, hè? Ja, want we gaan ook al heel lang terug natuurlijk. Want wij vieren, geloof ik, volgend jaar vieren wij ons 20 jaar radiojubileum, hè, dan samen. Ja, nou, lach er maar om, maar...
1: heftig. Hoe gaan jullie dat vieren?
0: Nou, groots.
1: Ja.
4: Ja, zeker.
1: Dan mag je wel een week weg.
0: Ja.
3: Blokje kaas.
0: Nou. Zeker.
4: Ja. Blokje kaas, ja zeker.
3: Glas wijn.
4: Twee blokjes misschien wel.
1: Zo.
0: Hamkaaschips.
1: Hamkaaschips, ja.
4: Oh ja, hamkaas, ja zeker. Dat mag niet ontbreken.
0: Nee, dat wordt één groot feest. Maar vandaag dus ook al echt een bijzondere dag. Dus we gaan wel iets leuks doen, neem ik aan.
4: We gaan zeker wat leuks doen. We gaan naar het Museum, want daar is een ontzettend leuke lezing. Die is om 13:30 en die gaat over de stadspaleizen en de buitenplaatsen. Want je had natuurlijk die fine fleur van Den Haag. Dat waren rijke edellieden of koopmansgeslachten. En die hadden natuurlijk...
0: Ik vind ons altijd een beetje... Ik vind jou altijd een beetje onze fine fleur. Een beetje de Westerse vakkenfine fleur.
4: Nou, dat is heel lief van je dat je dat zegt.
0: Ja, je hebt ook een buitenplaats ook.
4: Ik heb ook ik heb zeker een buitenplaats. Ja. Ja, maar ik heb weer geen binnenplaats.
0: Nee,
4: in die zin, een stadspaleis, dat heb ik niet. Ja. En dat hadden deze mensen wel. Die hadden een stadspaleis. En dat was dan met name bij het Voorhout of langs de Vijverberg. Hè, want je wilde zo dicht mogelijk bij het kloppende hart van de stad zijn. En als het dan zomer werd, dan werd het natuurlijk veel te benauwd. En het ging een beetje stinken in de stad. Want je had die open grachten, die open riolen. Dus dan ontvluchtten ze de warme stad en dan gingen ze naar buiten. Dan gingen ze naar plaatsen zoals Klingendaal bijvoorbeeld. Maar ook Huis ten Bosch was vroeger ook een buitenplaats. En ja, daar had je frisse lucht en had je de ruimte. Maar dat was natuurlijk een hele organisatie. Daar gingen echt hele huishoudens gingen daar naartoe. Complete serviezen, al het bedienend personeel. Maar ook de jachthonden bijvoorbeeld. Alles ging mee. En dat moest natuurlijk georganiseerd worden.
0: Ja.
4: Nou, dat verhaal... Dat wordt vandaag verteld, want eigenlijk is dit het omkeerpunt dat de zomerpaleizen die werden dan weer eigenlijk verlaten en dan trokken ze weer terug naar de stad. Nou, en dat gaat vandaag erfgoedspecialist Corneel Aschman die gaat dat vertellen en die weet daar alles van.
0: Nou, dat klinkt wel hartstikke interessant inderdaad. Nog even, waar kunnen we terecht vandaag?
4: Museum om 13:30.
0: Juist.
1: Is Tjeerd II de pop op de achtergrond aan het eten?
0: Ja.
4: Tier 2, die is zijn... Wat zijn die microfoons toch duidelijk?
1: Ja.
4: Die is zijn bakje,
1: jammer, hè?
4: Bakje yoghurt
1: zie je.
4: Aan het vullen.
3: Ik denk, ze zitten in een restaurant of zo, maar...
0: Maar het is ook wel even een bakje yoghurt van geen schep te veel, hè? Jongen, jongen.
3: Het is er even een pollepel, denk ik.
0: Nou,
3: ja.
0: Nou.
4: Ja, je hoort inderdaad. Hij is met een fles yoghurt. Is hij dat even in een bakje aan het doen?
0: Even.
4: Niks blijft gewoon de luisteraars meer bespaard. Mijn complete leven ligt op straat. Ja. Ik wist het al. En dit is weer een bevestiging.
0: Het opnieuw bewijs.
1: Wij hebben Angelique wij oortjes cadeau gedaan. Om goed in de uitzending te... Maar die hebben dus meerdere microfoons ook voor wat er achter de gebeurt.
0: Ja, maar dat hebben we
1: weten, dat weten ze niet. Maar,
4: nu weet ik het.
3: De volgende stap zijn camera's.
4: Die zitten waarschijnlijk al in de oortjes.
1: Klopt,
4: worden nu gewoon aangezet.
1: We hoeven ze alleen maar aan te zetten. Ja.
0: Angelique, hartelijk dank. Goed aan Tier 2.
4: Ik zal het doen.
0: En zo meteen dat
4: terug.
0: Ja, zo meteen dat Tine gaan we aan de bak. Wat gaan we doen, Bernard?
3: Nou, we gaan in het archief naar 1967 en 1977. We spelen natuurlijk wel of geen nood. En de eeuwige roem. Ja, Celine Dion die zou eventueel de eeuwige roem kunnen bereiken met My Heart Will Go On. En natuurlijk de plaat voor 12. We houden het vuurtje brandend.
0: I'm on fire.
1: Ja, Nou, Bruce Springsteen. Ja, Fire. Nee, Fire.
3: Fire. Fire. Van de Pointer Sisters. En De Dijk met Laaiend Vuur.
1: Toch de Pointer Sisters.
0: Tanny feliciteert ons ook nog. En die vraagt zich af of ik zelf de tram zal besturen als we gaan eten. Nou, ik zou het wel kunnen, want ik heb ooit deze tram gereden.
1: Ik zou het niet doen, hoor.
0: Maar dat doen we niet.
1: Nee.
0: Tot morgen.
1: Onverantwoord.

0: Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
1: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
4: Ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
3: Nee joh, verzekeren kan ook Allianz Direct. Is het zo geregeld.
4: Wow.
5: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
8: En het is bijna 10:00. Je luistert naar Aan de Bak Radio West. Met straks een ontknoping in eeuwige roem en nog veel meer moois. Nu het regionieuws met Reinoud Roemer.
9: En nu is het echt 10:00. Een meisje is vanmorgen gewond geraakt bij een aanrijding in Naaldwijk. Ze reed op een rotonde op de Grote Woerdlaan toen ze werd aangereden door een auto. Meisje is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Sportschool Brutal Gym aan de Leiweg in Den Haag is op zoek naar een nieuwe plek. Jongeren in Den Haag Zuidwest komen er niet alleen om te sporten. Voor veel van hen is het een tweede thuis. Maar het gebouw moet worden gesloopt en zo dreigt een belangrijke plek voor hen verloren te gaan. Het heeft 22 jaar geduurd, maar sinds vanmorgen rijden trams van lijn 19 vanaf het station van Delft door naar de campus van de TU Delft. Van de tram zal zeker door studenten gebruik worden gemaakt. Die zaten vaak in overvolle bussen van en naar de universiteit, zegt studentenpartij STIP. Meer regionieuws hoor je om 11:30, nu het andere nieuws.
10: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consumenten en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De toezichthouder pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Het weer, zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
8: En dan gaan we nog even naar de ANWB, Erwin de Hart.
11: Op de A4 Rotterdam-Den Haag staat nog 10 minuten vertraging tussen Den Haag-Zuid en Den Haag-Ippenburg, 4 kilometer file. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Woerden 6 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Een kwartier vertraging op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Kaagdorp en Warmond 2 kilometer file. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht en 200

0: 9, Rotterdam, Hazerswoude. Dus de Hazerswoude, Dorp en de N11, 2 kilometer file.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Tot 12 uur aan de bak.

0: Carry On, Crosby, Stills, Nash en Young in Aan de Bak. Goedemorgen! Ja, het is zover. Het is maandagochtend 5 oktober en je luistert inderdaad naar een nieuwe aflevering Aan de Bak, inderdaad. En dat is de 10e jaargang alweer, aflevering 2378 vandaag. Ja, ik heb ze niet allemaal mogen doen, dat zal ik je wel vertellen. Ik denk wel dat Patrick daar een end in is gekomen. Die is er trouwens vandaag niet, maar morgen is hij er gewoon weer. En ja, dan weet je, als Patrick er niet is, dan ben ik er, ondergetekende Bernard de Horst. En we gaan in dit programma uiteraard weer een heel aantal van dezelfde dingen doen. Overigens, geen tijdmachine deze week, want we geven weer noodradio's weg. Althans, je kan er een kans op maken. Nou, daar later in dit programma meer over. We hebben de plaat voor 12, waar je aan mee kan doen. Welke plaat gaan we draaien voor 12? En laat ik het nou niet vergeten. Je kunt jouw jarige, je bekende jarige, of die van jezelf alvast aangeven. En weet je, iemand die jarig is vandaag. Dan kunnen wij hem of haar feliciteren zo even voor 12. Stuur dan even een mailtje naar aandebak@omroepwest.nl. En natuurlijk, heel veel muziek in de uitzending. Wat denk je daarvan? Straks Money's Too Tight to Mention van Simply Red. En dit is Douwe Bob, Note to Self.
1: I can still see my old man sitting right there in his chair. Glass of bourbon, piece of paper, and a ballpoint in his hand.

0: En Money's Too Tight to Mention. Als je net je radio aanzet, je luistert naar Radio West. Met aan de bak en een van de vaste items in dit programma.
1: De plaats. Voor 12.
0: Inderdaad, je kan weer gaan kiezen tussen twee nummers. Het thema, dat is fire, vuur. We stoken dus eigenlijk het vuurtje op en het gaat om deze twee platen.
1: Nummer 1. Wordt het 1 of 2?
0: Ja, dat is natuurlijk de vraag. Kies je voor De Dijk, Laaiend Vuur, of de Pointer Sisters met Fire? Jij mag het zeggen, je kan stemmen via WhatsApp 070-307-8080. Of geef het even door op onze Facebookpagina. De Facebookpagina van Radio West. Je kan stemmen tot ongeveer 11:30, 10:30, 11:30. En tegen 12, dan draaien we de winnaar. Dit is de goal.

0: Dat zullen we dan maar doen. We laten de beste man alleen. Billy Joel was dat en My Life. En straks gaan we weer kijken of er iemand een noodradio kan winnen.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
4: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With
8: OG's. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
10: Alles moest geverfd, nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
11: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
12: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
13: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
14: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
15: voordeeluitjes.nl.
13: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
16: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
0: Ja, inmiddels is het alweer bijna 2 minuten over 11:30. Het regionieuws met Reinoud Roemer. Goedemorgen, Reinoud.
17: Dag Bernard, goedemorgen. Na 5 weken in Japan is het meisje met de parel weer terug in haar residentie. Het Mauritshuis in Den Haag. Het schilderij van de 17e-eeuwse Delftse schilder Johannes Vermeer trok in de Japanse stad Osaka 280.000 bezoekers. Restaurateur Abby heeft door de jaren heen inmiddels meer tijd met het meisje met de parel doorgebracht dan Vermeer zelf. De laatste weken ook erg intensief, vertelde ze vanmorgen in West wordt wakker aan verslaggever Gwen Ouwehand.
18: Ik heb het transport van het meisje vanuit Osaka naar het Mauritshuis begeleid. Dus het is heel fijn om het meisje nog een keer te zien hier in het Mauritshuis. Er komt in zaal 15 te hangen. Dat is onze Vermeerzaal, waar normaal 3 schilderijen van Vermeer hangen. Maar nu is zij de ene.
17: Een meisje is vanmorgen gewond geraakt bij een aanrijding in Naaldwijk. Ze reed op een rotonde op de Grote Woerdlaan toen ze werd aangereden door een auto. Het meisje is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over een uur worden in Maastricht de jaarlijkse Michelinsterren uitgereikt. Een van de grote kanshebbers uit onze regio is een nieuw Delfts restaurant. Het is volgens vakgenoten niet de vraag of Azuriet van Mario de Ridder een Michelinster krijgt, maar of het er 1 of 2 gaan worden. En sportschool Brutal Gym aan de Leiweg in Den Haag is op zoek naar een nieuwe plek. Het gebouw wordt gesloopt. Begon 15 jaar geleden als boksschool. En jongeren in Den Haag-Zuidwest komen er allang niet meer alleen om te sporten. Sportschool-eigenaar Marvin Alexander.
5: Nou, de jongeren hebben natuurlijk nu een tweede thuis gevonden in onze sportschool. Dat zijn jongeren die vaak gewoon op straat eigenlijk rondhingen, of in de buurt, of op het pleintje. Die hadden niet zoveel op handen. Maar dan gingen ze daar natuurlijk kattenkwaad uithangen. En ja, ik kan het zelf verder wel invullen wat er allemaal gebeurde.
17: De jongeren maken bij Brutal Gym nu nog deel uit van een soort sportfamilie. En dat moet zo blijven in een nieuw gebouw, zeggen ze.
15: Dankjewel. En dan Huub Misee met het weer.
19: Vandaag zijn er perioden met zon, afgewisseld door wat wolkenvelden, en het blijft verder droog. We krijgen een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind en het wordt ongeveer 21 graden. Komende nacht zijn er opklaringen, later kan er hier en daar wat mist ontstaan. Ook vannacht is er een zwakke tot matige zuidwestenwind en dan wordt het ongeveer 11 graden. Morgen af en toe zon, ook bewolking, maar vrijwel overal droog. Er is morgen maar weinig wind en dan wordt het ongeveer 20 graden. Woensdag eerst zon, later op de dag regen en dan wordt het 19 graden. En vanaf donderdag wordt het wisselvallig en duidelijk koeler.
17: Huub Misee, dankjewel. Je hoorde het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app. Kijk Omroep West Teletext en omroepwest.nl.

0: Dat is lang geleden dat ik heb ontbeten in bed. Ja, ik vind het eigenlijk ook helemaal niks, hoor maar. Breakfast in bed, UB40 en Chrissy Hynde.
1: De archiefbak.
2: 1967.
0: Nou, dat jaar gaan we toe. Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de Shoes geeft de beatgroep uit Zoeterwoude in oktober een concert in het Antonius Clubhuis in Leiden. In het voorjaar van 1967 heeft de Shoes een grootste hit gescoord in ons land met Na Na Na. Nou, die kennen we allemaal nog wel natuurlijk. Een van de meest typische eyecatchers in het interieur van 1967 is de lavalamp. In de langwerpige lamp zit een klomp die bij het aanzetten langzaam vloeibaar wordt. De vloeistof gaat op en neer bubbelen in de lamp en dat geeft een bijzonder psychedelisch effect. Het is een nieuwigheidje uit Frankrijk in 1967, de amfibische caravaan. Of caravan, zullen we zeggen. Dat betekent inderdaad een caravan, maar dan eentje die je ook te water kunt laten. Vervolgens wordt de buitenboordmotor aangezet en vaart de caravan met 18 tot 20 kilometer over de Nederlandse vaarten en plassen. Ik heb dat ding echt nog nooit gezien en ik vraag me af, ja, hoe zat dat dan eigenlijk?
3: Het bootje is voorzien van vele gemakken, oftewel comfort. Ook één voor gas, waar trouwens ook de koelkast op werkt. Het scheepje, of het wagentje, of hoe men het ook maar noemen wil, is gemaakt van gewapend polyester en beschikt over 4 slaapplaatsen.
2: 1967.

0: You Make Me Feel, ofwel Natural Bomb. Dat was Aretha Franklin. Oh, ja. Ja. Het is zover. Deze week geen...
1: 89.3 Radio West is je noodradio.
0: Inderdaad, geen tijdmachine, maar wel een noodradio. Je kunt kans maken op het winnen van een noodradio. En om eraan mee te doen, kun je even gaan bellen. Vanaf nu, 070-390-5454. Je moet antwoorden geven op drie vraagjes. Dus nou, we draaien eerst nog even een plaatje. Dan maak je kans. We pakken bellen nummer 7 op 070-390-5454. Dus als jij een noodradio wil winnen, nou, doe je best. Hè? Misschien kom je er doorheen. Dit zijn de Waterboys, The Hall of the Moon.

0: Boys waren dat. Het is 14 minuten voor 11. Bijna 13 minuten zelfs voor 11. En je luistert naar Radio West aan de bak. En ja, het is de tijd voor deze week dus geen tijdmachine, maar wel...
1: 89.3 Radio West is je noodradio.
0: Inderdaad, we gaan noodradio's weggeven. En niet zomaar, want er moet natuurlijk wel wat voor gedaan worden. En ja, daarvoor hebben we aan de telefoon Simon Vlaming. Goedemorgen, Simon.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Je bent eindelijk een keer doorheen gekomen, zei je.
2: Ja, ik heb het wel vaker geprobeerd. En ook wel eens een keer in het verleden er doorheen gekomen. En onder andere een keer de Schurkelende gewonnen.
0: Oh ja.
2: Erg leuk, erg leuk. Dus,
0: en nou wil je voor die noodradio gaan, jij?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, dat snap ik. Ja, dat is toch een belangrijk ding. En leuk als je hem kan winnen, toch? Maar goed.
2: Ik hoop hem alleen nooit nodig te hebben. Maar
0: nee, dat is inderdaad waar. Ja, daar wordt ook heel veel over gespeculeerd of dat wel dan niet zal gebeuren. Maar goed, wat doe jij in het dagelijks leven?
2: Ik ben officieel gepensioneerd.
0: Ja.
2: Maar ben nog steeds lekker fulltime aan de gang.
0: Oké, ja, dat hoor je steeds vaker. Op de vrachtwagen, oké.
2: Ja, hoor.
0: En wat is dat dan? Zo'n grote trailer of...
2: Ja, met zeecontainers.
0: Zo, ja, dat is wel gewicht wat je bij hebt dan. Hè?
2: 40 ton ongeveer, gemiddeld.
0: Nou, dat is aardig wat. Hey, weet je hoe het spelletje gaat? Want we hebben het pas één keer gespeeld vandaag. We gaan het de hele week doen natuurlijk. Maar,
2: Ik heb het vanmorgen de eerste keer gehoord.
0: Ja.
2: En als ik het goed heb, krijg ik 3 vragen.
0: Ja.
2: En dan ga jij in een zak grabbelen, grabbelton.
0: Ja, dat klopt. Nou, het is zo, ik geef 3 vragen, steeds 1 vraag. En dan kun je daar heel makkelijk op antwoorden in zoverre. Het is geen nood of het is wel nood. Dat is wat je moet zeggen. En als je ze alle 3 goed hebt, dan grabbelen we in de grabbelton. En kijken we welke prijs je hebt gewonnen. Dat is het eigenlijk.
2: We gaan ervoor.
0: Ja, nou, daar gaan we dan. Vraag 1. Je favoriete programma op Radio West begint, maar je koffie is op. Geen nood of wel nood?
2: Geen nood.
0: Door een grote brand trekt er gevaarlijke rook over jouw woonplaats. Is het nood of geen nood?
2: Dat is nood.
0: Je hebt de hele dag een liedje in je hoofd en weet niet hoe het heet.
2: Dat is ook geen nood.
0: Nou, geweldig. Geweldig, applausje. Je hebt ze alle 3 goed hoor. Ja.
2: Hartstikke lekker.
0: Ja, dus nou, die heb je binnen. En nou even in die ton even grabbelen hier zo. Oh, hij valt bijna om. Kijken wat ik eruit haal. Oh, wat geweldig. Weet je wat je hebt? Een noodradio, je hebt hem.
2: Ja.
0: Je hebt echt een noodradio. Dus nou ja, wat wil je nog meer dan? He?
2: Ja, nee, alles. Maar wat ik al zei, ik hoop hem alleen nooit nodig te hebben. Maar... Mocht het zo zijn, altijd fijn dat je zo'n ding hebt.
0: Zo is het. Absoluut. Nou, bedankt voor het meedoen. De prijs komt naar je toe.
2: Ja, dankjewel. Jij ook. En succes met je uitzending. En ook voor alle andere luisteraars. Een hele fijne maandag.
0: Ja, dankjewel Simon. Blijf lekker luisteren. Tot ziens. Dag.
2: Doei.

0: Mooie Let It Go, Passenger. En straks, ja, dan is er weer een plaat die de eeuwige roem kan gaan bereiken. Blijf luisteren.
1: Je luistert naar Aan de Bak met Bernard ter Horst.
2: Dit is Radio West.
3: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
4: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
5: Honda, the power of dreams.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Tijd voor een toekomst.

0: partner van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
3: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past, altijd dichtbij.
4: En ik zei het net al, straks is er misschien een plaat die de eeuwige roem kan bereiken. We doen nog de archiefbak en nog veel meer leuke dingen in aan de bak. Maar nu eerst het nieuws met Reinoud Roemer.
5: Een deel van de N207 bij Alphen aan de Rijn gaat vanavond en morgenavond dicht. Gebeurt om een 40 meter grote bruglegger te plaatsen. Pal naast de provinciale weg wordt een gloednieuwe oeververbinding over de Oude Rijn gebouwd. Een meisje is vanmorgen gewond geraakt bij een aanrijding in Naaldwijk. Ze reed op een rotonde op de Grote Woerdlaan toen ze werd aangereden door een auto. Het meisje is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En rond deze tijd worden in Maastricht de jaarlijkse Michelinsterren uitgereikt. Uit onze regio is het nieuwe Delftse restaurant van Mario de Ridder een van de grote kanshebbers. Het is volgens vakgenoten niet de vraag of zijn azuriet van Marco de Ridder dus een Michelinster krijgt, maar of het er één of twee worden. Meer regio nieuws om 11:30, nu het andere nieuws.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer. Zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
7: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom lekker hangen bij het gratis Bankhangconcert. Alleen dit weekend, want live muziek beleef je nog beter als je lekker zit. Maar dansen mag ook. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
11: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen regelt naast uw

0: verhuizing ook uw opslag.
1: UTS Van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
0: Kijk op utsvandergeest.nl.
2: Zoals ik al zei, klasse herken je. Janfransen.nl, van klassiek tot art deco.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel

0: Ja, ja. Believe van Cher was dat. Het is 8,5 minuut over 11.
1: Eeuwige roem.
0: Aan de bak, inderdaad, met eeuwige roem vandaag. Want er zou dus zomaar een plaats de eeuwige roem kunnen bereiken. Eerst gaan we de kandidaat vandaag er even bij halen. Dat is Ben Gresnicht. Goedemorgen, Ben.
2: Goedemorgen.
0: Je bent er helemaal klaar voor, zei je net, hè?
2: Ik ben er helemaal klaar voor, ja. Helemaal. Ja.
0: Wat doe jij op dit moment? Werk je nog? Of,
2: Nou, ik ben gepensioneerd, maar ik ben nog steeds werkzaam. En ik doe werk als verkeersregelaar.
0: Oh, oké. Okay. En het snapt dat verkeersregelen inhoudt. Maar doe je dat dan bij evenementen of specifiek bij iets?
2: Nee, ik doe het bij een bureau wat er... Waarbij dan in dienst ben en dan die zet me naar projecten toe waar je dan kan zijn.
0: Okay.
2: En dat kan inderdaad variëren van festivals tot wegafzettingen en ga zo maar door.
0: Oké, dus je komt eigenlijk overal, dat is best leuk.
2: Ja, we komen in een flink deel van het land, dat mag ik wel zeggen.
0: Ja. Nou, hartstikke leuk joh. En verder kijk je graag voetbal en je doet wat met je computer, lees ik hier, klopt dat?
2: Ja, dat klopt. Ja. Okay. Ja, ik hou van detectives en voetbal kijken, ja.
0: Ja. En welke club is jouw club?
2: Ja, ik Ajax.
0: Ik krijg alleen last van storingen hier zo, maar... Nee, een grapje.
2: Dat kan ik me voorstellen, ja.
0: Nee hoor, nee, het is een grapje. Oké, goed. Ben, we gaan eens even kijken wat de stand van zaken is op dit moment in de lijst van de Eeuwige Roem.
3: Eeuwige Roem.

0: Nou, dat zijn ze dus inderdaad, alle drie die er op dit moment in staan. Celine Dion met My Heart Will Go On. 6 dagen. Als die erin blijft staan, als Ben hem er niet uitgooit, dan bereikt die er even roem. We hebben AHA met The Sun Always Shine On TV. Die staat er 4 dagen in en 2 dagen voor Coldplay. En All My Love. Nou Ben, zeg het maar. Welke gooi je eruit?
1: Coldplay, want daar heb ik helemaal niks mee.
0: Je hebt niks met Coldplay, dus die gaat eruit.
1: Nee, ja.
0: Ja, daar gaat hij. Helaas voor degene die hem heeft ingebracht, zo gaat het. Hij is weg. En dat betekent dat betekent overigens wel dat we straks een feestje gaan vieren op de radio voor Celine Dion. Want die heeft dan de eeuwige roem bereikt. Maar we gaan het eerst even hebben. Welke ga jij toevoegen? En ga jij nomineren om eventueel de eeuwige roem te behalen?
1: Ja, ik denk dat ik een vrij onbekende plaat heb. Maar het gaat van Leonard Cohen en het nummer The Partisan.
0: The Partisan van Leonard Cohen, ja. Dat nummer dat schijnt te gaan. Ja. Kan je daar iets van vertellen waarom je die eigenlijk kiest?
1: Nou, voor mij is het, gaat het over iemand die op de vlucht is voor geweld, lees oorlog, dat soort dingen. En zich in allerlei bochten moet wringen om uit handen te blijven. En ook de mensen die hem helpen, die vallen allemaal weg door het geweld. En dat spreekt me erg aan.
0: Ja, dat snap ik.
1: De hoop, de wanhoop. In deze tijd denk ik dat het nog steeds gebeurt met alle conflicten die er gaande zijn.
0: Nou, dat kun je wel zeggen, Ben. Nou, ik heb hem genoteerd. We gaan hem draaien voor jezelf. En wat nu betreft, bedankt voor het meedoen. En wellicht spreken we. Er komt nog een leuk klein prijsje naar je toe.
1: Nou, hartstikke leuk. En ik ben benieuwd naar het luisteren. Wat de mensen ervan vinden.
0: Ja, dankjewel, Ben. Dag.
1: Graag gedaan.

0: Ja, Ben Kresnicht nomineerde deze plaat voor Eeuwige Roem. Leonard Cohen en de Partisan.
1: Eeuwige Roem.
0: Ja, en dat betekent dat hij er eentje heeft laten staan. En dat is deze.
2: Once more you open the door.
0: En dat betekent...
3: Eeuwige Roem.
0: Dat deze de eeuwige roem heeft behaald. En dan heb ik natuurlijk iemand aan de telefoon die ontzettend blij daarmee is. En dat is Jelle Reinsma, toch? Jelle?
4: Ja hoor, ik ben aan de lijn en ik ben ontzettend blij.
0: Ja, want even kijken. Jij hebt hem pas genomineerd, inderdaad. Maar in 2018... Nee, in 2018 heb je hem al genomineerd, zie ik hier staan.
4: Ja, ik heb hem in 2018 al genomineerd.
0: Ja, moet je nagaan. Daar hebben we er 8 jaar over gedaan. Dat werd toch wel even tijd, vind je niet?
4: Ja, hij is nog een keertje teruggekomen tussen tijdvloek. Maar het werd wel tijd.
0: Ja, leuk.
4: Ja, de Titanic ligt er al meer dan 100 jaar. Dus de tijd zelf.
0: Ja, daarom, het moet kunnen, toch? Dit, ja.
4: Ja.
0: Hey, maar dit is dus de nummer 894 op de roemlijst. Deze prachtige uit... van Celine Dion, inderdaad. En dat betekent dat jij dus nu ook een plaat mag nomineren. En je had er weer één uitgekozen.
4: Ja, ik had er inderdaad één uitgekozen. Let Me Walk Alone van Michael Schulte.
0: Michael Schulte, ja. Of is het? Ja, het is Michael Schulte. Je moet het op zijn Duits zeggen, denk ik.
4: Ja, het is in Duits, hè?
0: Ja. Dus, maar hij zit Engels. You Let Me Walk Alone. Ja.
4: Ja, dat klopt.
0: Ja, ik zat al net met Michael Schulte natuurlijk. Maar, maar wist je trouwens dat hij op 2 dagen start? Want hij is al eerder genomineerd in 2019. Dus...
4: Nee, dat wist ik niet.
0: Ja, nee, dat is dus wel het geval. Dus hij start op 2 dagen.
4: Ja, wel van de ouwetjes, zeg.
0: Zo. Ja, lekker toch? Oud is goud, zeg ik dan maar, toch?
4: Zo is het.
0: Ja. Nou, we gaan het draaien voor je. En hij is bij deze genomineerd. Bedankt voor je bijdrage. En we spreken je wellicht later weer.
4: Ja, geen dank en fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel. Dag Ben.
4: Dag.

Breek dit vast. Bente en Bluff waren dat. En je hoort het allemaal in Aan de Bak bij Radio West. Straks het laatste half uurtje, dan gaan we natuurlijk even kijken welke plaats voor 12 we gaan draaien. Wie de meeste stemmen heeft gehad. Je kunt nu nog even stemmen via Facebook of via WhatsApp. En je kunt ook je iemand die je kent, die jarig is, nog even doorgeven. Hè? Want dan gaan we die eventjes feliciteren zo even tegen 12. Dat kun je doen via aandebak@omroepwest.nl. Ja, daar kun je de jarigen nog even doorgeven. Dan nog eentje voor het regio-nieuws van 11:30. Hier is Tens.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht.
11: Voordeeluitjes.nl.
12: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
13: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
14: Voordeeluitjes.nl.
15: En inmiddels is het 11:30. Je luistert naar Radio West aan de bak. Het laatste half uurtje, maar eerst even het regio-nieuws met Reinoud Roemer.
16: Goedemorgen, Bernard.
15: Goedemorgen.
16: Een 59-jarige vrouw uit Zoetermeer is zaterdag haar rijbewijs kwijtgeraakt na een ernstig ongeluk op de N209 bij Zoetermeer. Meerdere slachtoffers van het ongeval in haar woonplaats moesten naar het ziekenhuis. Volgens de politie heeft de vrouw het ongeluk veroorzaakt door gevaarlijk of hinderlijk rijgedrag. Het CBR in Rijswijk gaat bekijken of de vrouw nog achter het stuur mag zitten. Ze is ook verdachte in het politieonderzoek naar de aanrijding op de N209. Een speciaal team van de politieeenheid Den Haag heeft de afgelopen 3 maanden 46 mensen aangehouden die in totaal nog 64 jaar celstraf moeten uitzitten en meer dan €18.000 aan geldboetes open hadden staan. Het zogenoemde EVA-team is opgericht om mensen op te sporen die veroordeeld zijn, maar aan hun opgelichte straf proberen te ontkomen. De komende avond en nacht gaat een deel van de N207 bij Alphen aan de Rijn dicht. Ook morgenavond en nacht gebeurt dat. De afsluitingen zijn nodig om 41 meter lange brugleggers te plaatsen. Pal naast de provinciale weg over de bestaande brug wordt een nieuwe oeververbinding over de Oude Rijn gebouwd. We werken in de avond- en nachturen om verkeershinder zoveel mogelijk te beperken, zegt een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland. De Steekterbrug wordt uiteindelijk vervangen door de nieuwe brug met een doorvaarhoogte van bijna 5,5 meter. De brug hoeft dan niet meer open voor de scheepvaart. Sinds vanochtend rijdt tramlijn 19 van de HTM ook heen en weer tussen het station van Delft en de campus van de TU Delft. Vanmorgen even voor 7 uur reed de eerste tram met passagiers over de rails. Die rails liggen er al jaren. Algemeen directeur Thea de Vries van de HTM was erbij vanmorgen.
17: Ja, het is wel een beetje een historisch moment. Het heeft lang geduurd voordat deze tram er was. Omdat er ook echt wel heel precies is uitgezocht van goh, hoe moeten we in dit bijzondere gebied de tram laten rijden. Tot oplossingen te komen die uniek zijn. En ja, die inmiddels ook in andere delen van de wereld weer worden toegepast. Dus dat is iets om extra trots op te zijn.
16: Van de tram zal vooral door veel studenten gebruik worden gemaakt. Studenten die van buiten Delft met de trein komen bijvoorbeeld. En vanaf nu de tram kunnen nemen naar de TU Campus. In plaats van dat ze in overvolle bussen zitten. Tramlijn 19 is overigens de verbinding tussen de TU Delft vanaf nu en Leidschendam.
15: Dank je. En dan Huub Miché met het weer.
18: Vandaag zijn de perioden met zon afgewisseld door wat wolkenvelden en het blijft verder droog. We krijgen een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind en het wordt ongeveer 21 graden. Komende nacht zijn er opklaringen, later kan er hier en daar wat mist ontstaan. Ook vannacht is er een zwakke tot matige zuidwestenwind en dan wordt het ongeveer 11 graden. Morgen af en toe zon, ook bewolking, maar vrijwel overal droog. Er is morgen maar weinig wind en dan wordt het ongeveer 20 graden. Woensdag eerst zon, later op de dag regen en dan wordt het 19 graden. En vanaf donderdag wordt het wisselvallig en duidelijk koeler.
16: Je hoort het uitgebreide regio-nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Whitney Houston, My Love is Your Love.
1: De archiefbak.
0: Ja, inderdaad, we zijn weer even de archiefbak ingedoken. En we gaan naar het jaar
2: 1977.
0: Prins Bernhard, die zal niet meer jagen in de duinen bij Den Haag. Dat maakte Rijksvoorlichtingdienst bekend in oktober 1977. Milieubeschermingsorganisaties hadden al een paar jaar bezwaar gemaakt tegen de jacht in de duinen tussen Wassenaar en Den Haag. En de PvdA stelde er vragen over de Haagse gemeenteraad. Naar aanleiding daarvan is burgemeester Scholz van Den Haag gaan praten met het Koninklijk Huis. En op 8 oktober 1977 trad Iggy Pop op in Avro Stoppop met het nummer Lust for Life. Het optreden dat groeide uit tot een van de meest legendarische uit de geschiedenis van het programma. Hij rolt slechts playbackend over de grond, gooit een decorstuk om en speelt met een plant. Nou, speelt, die bracht hij volgens mij in tweeën. Dat was een palmboom was dat. En Lust for Life werd alleen in Nederland op single uitgebracht. Ja, het was een beetje de begintijd van de punk volgens mij. En dan van alle Nederlandse bellers, Hagenaars, het meest met de tijd. In de jaren 70 kun je nog diverse diensten van de PTT bellen. Waaronder het bericht en de juiste tijd. De tijd wordt 400 keer per dag gebeld in 1977. Het weerbericht is het populairst. Met 100.000 bellers per dag, kan je je voorstellen. En dan is er ook nog de geinlijn. Oh ja. Dat was ook leuk. Daarop is elke dag een andere mop te horen. En van de Amsterdamse komiek Max Tailleur. Die wordt dagelijks, ja, let op, 25.000 keer gebeld in 1977. Dat ging zo.
3: Moos ligt in het ziekenhuis met zo'n blauwe ogen, bloedneus, drie tanden, roze lips, arm in het gips. Kom Bram, Mijms en Bram, Moos, jij in het ziekenhuis. En gisteren heb ik dan met zo'n knappe blonde vrouw op straat zien lopen. Zeg, Moos, mevrouw heeft me ook zien lopen.
2: 1977.

0: Duncan Lawrence, someone... Nee, niet someone. Jawel, someone else. Inderdaad, ja. 10 voor 12. En dat betekent over 10 minuten is het weer tijd voor Menno in de middag. Inmiddels is die aangeschoven. Menno, wat ga je allemaal doen?
1: Ja, hey, Bernard. Nou, wat gaan we doen vandaag? We hebben op deze maandag Floors Moestuin. Ja, het is herfst inmiddels, al zou je het nog niet zeggen buiten. Maar ja, wat doe je in de tuin zo op weg naar de winter? Wat kun je nog doen zo aan het... in de herfst kun je nog wat moois in de moestuin doen. Nog wat, misschien wel wat planten. We horen straks alle tips. En ja, het Nederlandstalige lied is populairder dan ooit. Hoe worden die hits nou gemaakt? Hoe ontstaan die nou? We gaan het zo meteen vragen aan Rob van Zuilen, verantwoordelijk voor hits van Rutger van Barneveld. Hey, ik wil de zon zien zakken. Ja, in de zon. Ja, ja. Maar hij schreef bijvoorbeeld ook van Mart Hoogkamer, ik ga zwemmen in Bacardi Lemmen. Weet je wat dat nummer? Hij is inmiddels weer met nieuwe hits bezig. Zometeen bellen we met hem om eens te kijken ja, hoe dat dan in zijn werk gaat. En dan draaien we ook weer een nieuwe plaat van zijn hand, die van Mart Hoogkamer, de nieuwe single. Verder hebben we ja, dat speciale spel. Hè. Deze week geen tijdmachine.
0: Nee,
1: gaat grabbelen in een grote grabbelton. Ga ik straks meer over vertellen. En Gwen Ouwehand is onze verslaggever voor Op de Kaart.
0: Nou, weer volle bak bij jou, Menno. Veel succes straks tussen 12 en 2, Menno. En wij gaan straks eens even kijken wat de plaat voor 12 uiteindelijk gaat worden. Maar eerst nog eentje van een dame die luistert naar de naam Diana Ross. Hoe kan dat ook anders? Samen met de Bee Gees. Chain Reaction. Chain Reaction.

0: Chain Reaction, dat was Diana Ross. En we gaan even kijken, wat wordt nou de plaat voor 12? Wordt het De Dijk, Laaiend Vuur? Of worden de The Pointer Sisters met Fire? Nou, ik moet zeggen, 58% voor de stemmen gingen naar de Pointer Sisters met Fire. Die komt eraan. Bedankt voor het luisteren. Morgen is er weer Aan de Bak met Patrick. Hoi!
1: Dit is Als de Dag van Toen met Bernard ter Horst.
2: Dit is Radio West.
0: Ja, nou ja, goed. Het heet dus Aan de Bak.
1: De plaat. De plaat. Voor 12.
3: Voor 12. Voor 12. Voor 12.

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen

0: Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
2: Oh nee, verzekering...
1: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
2: Oh, wil ik wel.
1: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
0: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Zometeen zijn we er 2 uur lang. De eerste van de week. Menno in de middag. Het is 12 uur, het nieuws uit de regio. Marjolein Visser.
4: Een 59-jarige vrouw uit Zoetermeer is haar rijbewijs kwijtgeraakt nadat ze eerder een ernstig ongeluk had veroorzaakt op de N209 bij Zoetermeer. Meerdere slachtoffers van het ongeval moesten naar het ziekenhuis. Een speciaal team van de politie-eenheid Den Haag heeft de afgelopen 3 maanden tientallen mensen opgepakt die samen in totaal nog 64 jaar celstraf moeten uitzitten en meer dan 18.000 euro aan geldboetes of schadevergoedingen hadden openstaan. Het zogenoemde EVA-team is opgericht om mensen op te sporen die veroordeeld zijn, maar aan hun opgelegde straf proberen te ontkomen. De komende avond en nacht gaat een deel van de N207 bij Alphen aan de Rijn dicht. Ook morgenavond en nacht gebeurt dat. De afsluitingen zijn nodig om een 41 meter lange brugleggers te plaatsen. Meer regionieuws straks om 12:30, nu het overige nieuws.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt. Zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, meldt het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Deisseroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n 3 ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational AkzoNobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. AkzoNobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
6: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
7: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: Vitesse en Rosalyn. Goedemiddag, je middag is begonnen hier op Radio West. Het is maandag, we beginnen aan een nieuwe week. Menno in de middag met zometeen hier Rob van Zuylen. Hitmaker Rob van Zuylen, zo mogen we wel zeggen. Want hij is verantwoordelijk voor vele Nederlandstalige hits. Denk alleen al even aan die van Rutger van Barneveld, de Zwoele Zomernachten. Maar ook hits van Mart Hoogkamer. En over die laatste gaan we het met hem hebben. Want er is weer een nieuwe plaat van zijn hand verschenen. Zometeen bellen we met Rob, die weer ergens in een studio zit. Over de geboorte van misschien wel weer een nieuwe Nederlandstalige hit. Wat doen we verder? Het is maandag en dan bellen we regelmatig met Floor Korte. De expert op het gebied van de moestuin. Heeft zelf een gigantische moestuin. En zometeen heeft ze weer wat tips voor je. Wat je kunt doen in je tuin. Zo richting de herfst. Want later deze week komt er regen. Dat horen we zometeen natuurlijk van de Huub Musée. We hebben straks ook, deze keer geen tijdmachine deze week. Maar een grote grabbelton met mooie prijzen. Waaronder de noodradio.
1: Op de kaart.
0: Die gaan we deze week weer weggeven. En op de kaart is er natuurlijk met Gwen Ouweland. Ouweland, hallo Gwen.
2: Hallo Menno.
0: Hallo. Ja, ik ben weer terug deze week. Ik moet trouwens nog even zeggen, ik was even 2 weken afwezig. Omdat ik heb opeens problemen met mijn blinde darm. En die was ontstoken. Ach. En ik moest geopereerd worden, Gwen. En die moest eruit. Dus ik ben iets lichter weer teruggekeerd hier in de studio. maar ik ben er weer. Deze nog niet deze hele week, maar in ieder geval een dag of 3.
2: Hoe gaat het met je?
0: Ja, het gaat goed hoor. Ja het is een operatie die natuurlijk regelmatig wordt uitgevoerd. Met dank trouwens even aan alle lieve mensen in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Want dan merk je maar weer eens hoe goed de zorg geregeld is in
2: Zeker.
0: Nederland. En hoe goed die mensen hun werk allemaal doen. Veel liefde en passie. Dus bij deze gezegd.
2: Absoluut.
0: Hey Gwen, we gaan erop uit vandaag. Het is lekker weer. Dus ik gun je een lekkere buitenlocatie. Zal ik eens even die pijl erbij pakken? Wacht even. Hop, daar gaan we.
2: Spannend.
0: Eens even kijken. Wij gaan vandaag naar, dit is wel leuk. Altijd mooi, of het nou trouwens mooi weer is of niet. Maar het is niet midden in het centrum van Delft, moet ik zeggen. Vrij om te gaan en staan waar je wilt. Een beetje aan de rand van Delft, maar Delft, dat is de bestemming.
2: Oké, gaan we die kant op.
0: Leef je uit, hoor ik je zo.

0: Menno in de middag met Menno Tamming.
1: Om over Radio West terug te komen, die staat bij ons altijd aan.
2: Kent u dan ook Menno Tamming?
1: Nooit van gehoord.
2: Ja, daar was ik al bang voor.
0: Dit is Menno in de middag met Menno Tamming.

0: George Ezra, Don't Matter Now. Rutja Kot daarvoor met Vrij met mij. Het is 11:15 geweest op deze maandag. En je weet het, hier in Menno in de middag omarmen we het Nederlandstalige lied. En dat doet eigenlijk heel Nederland, want dat genre is populairder dan ooit. Er komen ongelooflijk veel leuke platen uit. En hele grote hits worden er geboren. Ja, denk onder andere aan deze. Hè. Ja, Rutger van Barneveld had hier een gigantische hit mee afgelopen zomer. Staat nog steeds in de hitparades. En de man die hiervoor verantwoordelijk is, hadden we een tijdje geleden al hier in Menno in de middag. Uit Rijnsburg, Rob van Zuilen, die dit nummer medeschreef. Rob, goedemiddag.
1: Hey, topper. Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Rob. Ja, want het is leuk om af en toe eens even met jou te bellen. Want ja, ik zeg het nogmaals, het Nederlandstalige lied is populairder dan ooit. En ja, iedereen probeert die ene hit te scoren. Nou, vorige keer hebben we het al over Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld gehad. Over hoe zo'n hit waar jij aan meegeschreven hebt. Gefeliciteerd trouwens met de gouden plaat die je hiervoor ontvangen hebt vorige week.
1: Ja, dankjewel. Dat was een mooi moment.
0: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. En we zijn natuurlijk gewoon benieuwd hoe die hits ontstaan. En het leuke is, je bent weer druk aan het schrijven momenteel. Want je zit in de beroemde Wisseloord Studio's nu, hè?
1: Ik zit nu even in de auto om met jou te bellen. Maar we zijn hier binnen druk bezig. Ik kan er nog niet te veel over zeggen. Maar ik kan je wel vertellen dat ik weer iets heel leuks met Rutger van Barneveld ga doen. Ja, absoluut.
0: Er komt weer een nieuwe plaat aan van hem.
1: Ja, echt een hele leuke plaat.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, kijk, het leuke is, Rutger van Barneveld komt ook optreden tijdens Sint voor Iedereen. In november weer, onze grote actieweek. Eigenlijk is hij elk jaar dat de gast, maar nu met zijn grote hit onder zijn armen kijken we daar naar uit. En ik denk dat, dan is de nieuwe plaat al uit die je nu aan het schrijven bent, of nog niet?
1: Wat is de datum, zei je?
0: Ja, de derde week van november, zeg ik even uit mijn hoofd.
1: Ja, dan zijn we live. Dan zijn we live.
0: Nou, dan kan ik die gelijk even doen daar. Goed, daar kun je nog niet zoveel over zeggen. Waar je wel veel over kan zeggen, en daar bellen we voor. Want we gaan er af en toe eens vaker met je bellen om er eens een plaat uit te pikken. Jij bent namelijk ook verantwoordelijk voor deze natuurlijk, van Mart Hoogkamer. Ik ga zwemmen. Ja, hier brak je mee door. Ja, de zanger uit Leiden. En ook hier heb jij verschillende prijzen voor ontvangen. Want ook hier heb je aan meegeschreven. Maar je bent...
1: Voor deze heb ik toevallig afgelopen vrijdag... je hebt dus een gouden plaat, je hebt platina. Dan heb je dubbel platina. En afgelopen vrijdag heb ik de Diamanten Award in ontvangst mogen nemen... voor meer dan 50 miljoen streams op die plaat.
0: Geweldig, hè? Wat een aantallen. Ongelooflijk. Dat is een groot succes. Bizar. En die plaat blijft dus gestreamd worden en populair. Er is inmiddels een nieuwe plaat uit van Mart Hoogkamer. En daar wil ik het even met je over hebben. Mart wilde er ook nog even bij betrekken. Maar die was even druk op dit moment. Dus vandaag alleen met jou.
1: Helaas.
0: Kroegen in de hemel. Dat is een plaat die het ook momenteel heel goed doet. Ook van jouw hand. Hoe komt zo'n plaat tot stand? Kun je dat eens vertellen?
1: Dat kan ik je wel een beetje proberen uit te leggen. Kijk, er zijn avonden dan ben ik met een artiest in de studio. En er zijn ook avonden dan ben ik gewoon met een producer in de studio. Nou, dat laatstgenoemde was het geval. Een aantal maanden geleden was ik met mijn vaste producer Bas Kok. Gewoon een avondje lekker aan het pennen. En we begonnen een liedje en het moest een beetje in de vibe zitten van Leef, van André Hazes. We waren een beetje met de piano aan het rommelen en wat zanglijntjes en wat stukjes tekst. En dat wordt dan uiteindelijk op het eind van zo'n avond. Ja, je moet toch een keer naar huis om de goede vrede te bewaren. Op het eind van de avond hadden we dus voor 60% klare demo.
0: Mm-hmm.
1: En toeval wil dat precies op die avond dat ik dit liedje schreef.
0: Ja.
1: Belde Mart mij laat. Die kwam net terug van een optreden en ik denk dat het 12:30 was en we zijn met elkaar in gesprek gegaan. Dus het was alsnog niet heel gezellig thuis natuurlijk, want dan was ik eindelijk thuis en dan ging het weer verder.
0: Ja.
1: Maar Mart vertelde mij dus een verhaal dat hij in de sauna zat en daar met een man op leeftijd een mooi gesprek had. En die eindigde het gesprek met Mart van, weet je wat ik me nou afvraag, Mart? Of er nou, als we straks doodgaan, of er dan kroegen in de hemel zijn. En Mart vertelde mij dat. En dat was nou precies het missende linkje wat ik eigenlijk nog zocht voor deze plaat.
0: Ja.
1: Toen zei ik, say no more. En ik zei, ik heb net iets opgenomen. Als we deze phrase daarin verwerken, als we deze catchphrase daarin verwerken, denk ik dat we iets heel leuks hebben.
0: Ja.
1: En ik moet je eerlijk zeggen, Benno, ik stuur hem dat op. En tegenwoordig kun je met AI kun je natuurlijk al wat dingetjes proberen, hè, om te laten klinken hoe het dan uiteindelijk moet worden.
0: Ja.
1: En het was een schot in de roos. Dus toen ging het in één keer heel snel. Want dan worden alle troepen verzameld. En dan wordt eigenlijk binnen een poep en een zucht wordt zo'n plaat helemaal uitgeproduceerd. Dus dan moet je denken aan blazers van het Metropoolorkest, topproducers van Nederland. Ja. Ja, en natuurlijk de meest getalenteerde zanger in mijn ogen. Daar sta ik Marten ook onder in. Hij staat bij mij echt in mijn top 3. Het was echt bizar, Menno. Ik ben afgelopen zomer ben ik in Den Bosch bij zijn openluchtconcert geweest.
2: Ja.
1: Waar die hem ook primeurde. En nou ja, hè, ik heb natuurlijk liedjes zoals Ik ga zwemmen en Een zoere zomernachten. Ja. Dit is een liedje met een iets diepere lading. Dus ik heb daar wel een beetje wat weg staan slikken, moet ik je eerlijk zeggen. Ja. Het was een prachtig moment.
2: Kan ik me voorstellen, want dan zie je jij bent bij de geboorte van zo'n hit. Dat komt ergens uit jouw brein. En dan zie je opeens zo'n volle zaal of een plein vol. Hè, dat zag je met Zoele Zomernachten ook. Zie je iedereen meezingen. En dat is de ultieme kick natuurlijk. Maar dan blijft toch altijd de vraag, en misschien kun je daar het antwoord op vinden. Waarom wordt de ene plaat die goed is, misschien wel net zo goed of soms zelfs beter is dan de andere plaat, wel een hit en de ander juist niet?
1: Ja, weet je, we hebben het hier wel vaker over gehad. Ik denk dat de definitie daarvan zich niet laat grijpen.
2: Nee.
1: Maar het heeft wel steeds heel erg veel te maken met momentum. Kijk, een liedje zoals Zoele Zomernachten, ja, dat was precies het momentum. 22 mei was de release. Het was dat weekend, het allereerste lekkere weekend in Nederland. Bepaalde presentatoren van bepaalde radiozenders die promoten dan zo'n liedje. TikTok gaat dan aan en dan heb je dus echt dan heb je dus een snelkookpan. Dan gaat het in één keer heel hard.
2: Ja.
1: Een liedje zoals Kroeg in de Hemel. Dat is meer een diesel, hè? Die pakt dan gewoon standaard 30.000, 40.000 streams per dag. Dat zijn behoorlijke aantallen, maar niet echt viraal. Maar dat is natuurlijk, wij denken dat dit een evergreen song moet zijn en gaat worden.
2: Ja. Die heeft een wat andere weg dan een hele snelle hit, deze plaat. Die we nu natuurlijk gaan draaien. Dat gaan we zeker doen. En ik hoor jou zeggen over dat je laat thuis komt. Want het is geen 9-tot-5 baan. Dit is natuurlijk een passie die jij hebt voor dit vak. Voor het maken van, in dit geval Nederlandstalige muziek.
1: Ja, dit is mijn leven.
2: Ja.
1: Het is echt mijn leven.
2: Mooi.
1: Ja, dat is. Er zijn veel offers die gebracht moeten worden. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook niet al heel onverdienstelijk. Het is een. Ik moet dit doen.
2: Ja.
1: Ik zou niet weten wat ik anders moet doen, Menno.
2: Nee, goed, blijf dat ook doen, want er komen mooie hits van jouw hand. En binnenkort hebben we alweer eens een keer contact. Want het blijft interessant om met jou te praten over dit vak en hoe al die muziek ontstaat die elke week weer uitgebracht wordt. Is Rutger van Barneveld nu ook bij jou in die studio daar?
1: Rutger is nu aan het inzingen.
2: Oké, ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Doe hem de groeten, we gaan hem zien tijdens Sint voor iedereen. En jou spreken we binnenkort weer. En deze is dus ook van jouw hand. En we hebben gehoord hoe die is ontstaan. Kroeg in de Hemel, Mart Hoogkamer. Dankjewel Rob, ga je goed.
1: Dankjewel.
2: Rob van Zuilen, inderdaad. En groet aan je vader, aan Willem, onze grote vriend.
1: Graag doen.

0: Ja, uit Leiden, Mart Hoogkamer en zijn nieuwe plaathuis. Leuk, kroegen in de hemel. En over Leiden gesproken, ja, die stad is natuurlijk nog aan het bijkomen, hè, van afgelopen weekend. Leiden is ontzettend. Goh, wat was het druk daar. Maar wat was het feestelijk. Dat hebben we allemaal kunnen zien op omroepwest.nl en in de Omroep West app. Daar vind je trouwens nog veel meer als je nog wil nagenieten van Leidens ontzet. Goed, zometeen het tweede half uur van deze Menno in de middag. Met ja, dat spel. Hè. We gaan noodradio's weggeven deze week. Is helemaal niet moeilijk. Gewoon even meedoen. Ik ga je straks uitleggen hoe je dat moet doen. En we hebben jouw plaat zometeen. We gaan over een paar minuten het thema bekendmaken voor deze week.
1: Deze kaart uit 1981 is op de plek van het vliegveld een groot poldergebied te zien. Alsof het vliegveld niet bestaan heeft. Dat is raar, want iedereen wist natuurlijk dat hier een vliegveld was.
2: Waar vroeger vliegveld Valkenburg was, komt de nieuwe woonwijk Valkenhorst. Alle reden om nog één keer een kijkje te nemen op die markante, wat geheimzinnige plek.
3: Nou, wij zijn het vliegveld voor de vliegtuigen die de onderzeeboten moeten jagen. En nou, met name de Russische onderzeeboten, dat was eigenlijk de hoofdtaak van Valkenburg.
4: Nou, wat mensen moeten weten is dat het vliegveld er ook voor gezorgd heeft dat wij 75 jaar vrede hebben nu. Vanaf de Tweede Wereldoorlog. Daar heb je dus wel hier op Valkenburg al meegeholpen om dat in stand te houden.
2: Je ziet het in de documentaire serie Het Verdwenen Vliegveld. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
12: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
13: Zo, hey, is dat in Den Haag? Ontdek de werelden van Aventuria. Zo is er een reptielen, vogel, vissen, knaagdieren, honden en kattenwereld. Bewonder Mappamundia, de attractie. En beleef de lekkere happen van Aventuria's Kitchen. Wat begon als de vogelkelder 50 jaar geleden, is nu uitgebreid tot een natuurontdekcentrum voor jong en oud. Tot Aventuria!
0: Het is 12:30, Radio West en Marjolein Visser is er, nieuws uit de regio.
14: Hey Menno, goedemiddag. Een 59-jarige vrouw uit Zoetermeer die dit weekend een ernstig ongeluk had veroorzaakt op de N209 bij Zoetermeer, is haar rijbewijs kwijt. Meerdere slachtoffers moesten naar het ziekenhuis. Volgens de politie vertoonde de bestuurster gevaarlijk of hinderlijk rijgedrag. Het CBR in Rijswijk gaat bekijken of de vrouw nog achter het stuur mag zitten. Een speciaal team van de politieeenheid Den Haag heeft de afgelopen 3 maanden 46 mensen aangehouden die in totaal samen nog 64 jaar celstraf moeten uitzitten. Ook hadden ze meer dan €18.000 aan geldboetes of schadevergoedingen openstaan. Het zogenoemde EVA-team is opgericht om mensen op te sporen die veroordeeld zijn, maar aan hun opgelegde straf proberen te ontkomen. De komende avond en nacht gaat een deel van de N207 bij Alphen aan de Rijn dicht. Ook morgenavond en nacht gebeurt dat. De afsluitingen zijn nodig om 41 meter lange brugleggers te plaatsen. Pal naast de provinciale weg over de bestaande brug wordt een nieuwe oeververbinding over de Oude Rijn gebouwd. We werken in de avond- en nachturen om verkeershinder zoveel mogelijk te beperken, aldus een woordvoerder van de provincie. En de Fancy Fair van de Naaldwijkse Scouting en de Sint-Adrianus-parochie heeft afgelopen weekend een recordbedrag opgehaald. Ruim 115.000 euro. Dat meldt mediapartner WOS. Het geld gaat naar onderhoud aan de kerk en nieuwe materialen. Het hele weekend werden er activiteiten georganiseerd. Zo waren er een loterij, een rad van avontuur en een kerkenveiling. Alleen al tijdens die veiling werd er 67.000 euro opgehaald. En de organisatie zegt dan ook terug te blikken op een succesvolle editie.

0: Huub Mizee, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Menno.
0: Ja, ja, het is nog steeds na zomer, hoor, vind ik. Als je, het zonnetje schijnt.
1: Zo is het.
0: Is het? Tikken we de 20 graden weer aan vandaag? Of?
1: Ja, gaat weer gebeuren, hoor. Ik denk het wel. We zitten er al bijna aan. 18, 19 is het al. 20, hier en daar misschien 21 graden vanmiddag. Net als in het afgelopen weekend. Ja, het is heerlijk. Er zijn perioden met zon. Er zijn wat wolkjes, wat stapelwolken. Maar dat is het eigenlijk ook allemaal. Het blijft verder droog en er is niet veel wind. Hè. Het is windkracht 2 tot 3. Nou, het wordt misschien nog 4 uit zuid tot zuidwest. En de komende nacht zijn er wolkenvelden, wat opklaringen. Heel plaatselijk kan er mist ontstaan. De zuidwestenwind neemt wat af en het zal niet veel kouder worden dan 13 graden. En morgen dan is het ook nog rustig weer. Er is eerst zon, later weer wat meer bewolking. Het blijft al op de meeste plaatsen droog morgen. En er is ook dan maar weinig wind. En opnieuw morgen, ja hoor, 20, 21 graden. Woensdagmorgen beginnen we met mist. De lucht die wordt weer wat vochtiger, de nachten worden langer en dan krijgen we net als afgelopen nacht een beetje en ook in het weekend mist. Maar die zal 's ochtends alweer gaan oplossen. Krijgen we de zon nog even te zien, maar dan komt er 's middags woensdag meer bewolking en tegen de avond gaat het regenen of in de avond. Het wordt woensdag nog 20 graden. Nog 20 graden. Ik zeg het er een beetje met nadruk bij. Ja. Want donderdag komen we met heel ander weer in aanraking. Er komt een depressie aan, die trekt naar Denemarken. Daardoor bij ons een noordwestelijke luchtstroming op donderdag. Er is wel af en toe zon, maar er gaan ook buien vallen. En met die noordwestenwind die wat gaat aantrekken, wordt het maar 14 graden. Oeh. 15 graden. Dus ja, ik heb dat vanochtend ook al gezegd. Je moet je herfstkleding een beetje gaan opzoeken. Nou ja, eerlijk gezegd, vrijdag en toch ook nog een beetje in het weekend blijft het min of meer wisselvallig. Zaterdag in ieder geval. Het aantal buien neemt dan wel weer een beetje af. Maar de tendens wordt toch wel gezet vanaf donderdag. Het wordt langzamerhand wat meer het normalere oktober weer, zou ik willen zeggen.
0: Goed, en hoe dat uitpakt, kunnen we er iets bij voorstellen. Dat horen we zo. Blijf even bij ons. Ja. Jouw platen thema komt eraan.
2: Oh, leuk.
0: Ja.
2: Tot zover het uitgebreide regennieuws. Meer weten, ja, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Je zat me al vragen aan te kijken.
2: Wat wordt het?
0: Ja, want jij mag als nieuwslezer natuurlijk de eerste doen over een uur.
2: Leuk.
0: En Huub, jij bent morgen natuurlijk weer aan de beurt op de dinsdag. Het thema deze week, ja, het is de dag van de Michelinsterren natuurlijk. Hè. Vandaag wordt bekend wie er een ster bij krijgt of juist een ster weer kwijtraakt. En om het een beetje gelijk te trekken, komende vrijdag is het ook nog eens een keer de nationale dag van de kroket.
2: Nee.
0: Ja, echt waar. Dus ik dacht, dat moeten we deze week vieren met plaatjes die gaan over eten en drinken. Oh, dat is het thema voor deze week. Nou, daar is zoveel over gemaakt. Dus heb je er eentje, dan mag je mailen. Naar menno@omroepwest.nl. We draaien jouw plaat altijd om 5 voor 2. De laatste van Menno in de middag. Menno@omroepwest.nl. Over een uur die van jou, Marjolein.
2: Leuk. Ja.

0: En er komen leuke platen binnen, joh, voor jouw plaat nu al. Plaatjes over eten en drinken, die zoeken we de hele week. Dat is het thema voor jouw plaat. En dat kan in het kader van de Michelinsterren vandaag. En de Nationale Dag van de Kroket, vrijdag, waar we natuurlijk ook nog bij stil gaan staan dan. Dus heb je een plaatje dat over eten of drinken gaat. Het mag ook in de naam van de artiest zitten natuurlijk. Gewoon even mailen, menno@omroepwest.nl.
1: Op de kaart.
0: Je hoorde natuurlijk Phil Collins net, You Can't Hurry Love. En nu hoor je, als het goed is, Gwen Ouwehand, onze verslaggever vandaag voor Op de Kaart. We gaan weer de regio in de hele week. En Delft is de bestemming, al klinkt het niet als de markt daar of de kerk. Het is een foyer, of niet? Wat is dit?
2: Nou, jij gooide natuurlijk de pijl op, net een beetje buiten het centrum van Delft.
0: Ja.
2: Dus toen was er eigenlijk één plek waar ik gelijk aan moest denken. En dat was buiten Delft. Ja. Dat is een stadsboerderij van Delft. En daar ben ik nu heen gekomen. Want ik zat toch een beetje na te denken. Ik ben echt een groot dierenliefhebber. Ik hou van dieren. En gisteren was het natuurlijk Dierendag.
0: Ja.
2: Dus ik dacht, moeten we niet nog eventjes wat dieren in het zonnetje zetten hier? Dus ik ben bij die stadsboerderij aangekomen. En naast mij Robin, de beheerder van deze stadsboerderij. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, wat hebben jullie gedaan om al die dieren in het zonnetje te zetten hier?
3: Natuurlijk is het bij ons eigenlijk wel een beetje elke dag dierendag. Maar gisteren was het extra feest. We hebben geprobeerd om alle dieren wat extra voer te geven. Dus ik heb wat extra lekkers gekregen, wat extra groenten, wat extra fruit. En verder hebben we heel veel leuke verschillende activiteiten gedaan.
0: Oh.
3: We zijn met de kinderen lekker bezig geweest om wat verschillende knutsels te maken voor de wilde vogels in de tuin. Ze konden hier op de foto gaan met hun huisdieren. Onze speeltuin was open om lekker met je hond in de speeltuin te komen. Dat ze lekker in het water kunnen. En zo proberen wij voor iedere dier wat leuks te maken.
2: En hoe druk was dat gisteren?
3: Het was gisteren erg druk. In combinatie met het mooie weer was het een gezellige dag. Het was gezellig druk. Het was voor ons niet te gek. Maar op het terrein was het erg druk.
2: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En nu is het maandagmiddag. En je zou denken dat het dan misschien niet zo heel erg druk is. Maar zelfs op deze dag is het gewoon gezellig druk.
3: Als het zonnetje schijnt, dan komen de mensen lekker naar buiten. En dan weten ze ons goed te vinden.
0: Ja. Ja,
2: en dat is prima vertoeven hier, hoor. Want ik zie een varkentje lekker liggen in de schaduw. Allemaal konijnen, kippetjes lopen in het rond. En dan van die kippen met van die gekke sokken aan. Ja, wat is het eigenlijk voor een boerderij?
3: Wij zijn echt een stadsboerderij. Dus wij zijn eigenlijk geen kinderboerderij. Wij proberen hier echt wat meer aan te bieden dan alleen de dieren. Dus je kan hier ook echt lekker spelen in de speeltuin. We hebben een groot restaurant erbij. We proberen veel verschillende activiteiten te doen. En zo proberen we gewoon wat meer uit te stralen dan alleen een kinderboerderij.
2: Ja, en ik moet zeggen dat ik nog nooit zo'n grote vogelkooi heb gezien op een boerderij. Want dat hoor je inderdaad op de achtergrond. Allemaal parkietjes en kanaries en wat voor vogels nog meer?
3: Dit zijn eigenlijk allemaal dwergpapegaaien, agapornissen. Dus die heb ik hier allemaal aan de linkerkant zitten. En aan de rechterkant hebben we inderdaad grasparkieten zitten. En zeker als het zonnetje schijnt, dan hebben ze het goed naar de zin. Zitten ze allemaal lekker te fluiten. Dat horen we nu ook.
2: Ja, en het ziet er erg vrolijk uit, hoor, Menno. Met al die verschillende kleuren. Blauw, groen, rood. Echt van alles komt voorbij.
0: Ja, wat leuk. En merken die dieren dat nou ook? Gisteren bijvoorbeeld, als het zo druk is, zijn die dieren dan extra opgewonden of hyper? Of juist dood op eind van de dag van al die kinderen? Of?
2: Ja, dat vind ik wel een hele goede vraag. Want zijn die dieren dan niet helemaal gesloopt aan het einde van zo'n dag? Als dierendag, zoals gisteren?
3: Gelukkig zijn onze dieren wel wat gewend. We komen net uit de zomer, dus alle drukte, dat hebben we net achter de rug. En onze dieren vinden het ook allemaal heel lekker als dat druk is. Dan krijgen ze nog even wat aandacht, krijgen ze nog even een aai. En daar zijn ze zeker op uit. Zeker de geiten, die gaan dadelijk de winter weer in. En dan worden ze allemaal wat minder geaaid. En dat vinden ze toch minder leuk.
0: Oh, ja.
3: Dus voor de dieren is het geen probleem. En uiteindelijk gaat om 5 uur het hek weer dicht. En dan hebben ze de rest van de dag voor hunzelf.
0: Kijk, mooi. Leuk. Leuk. Hoor je nog even hoe het gisteren was. Op Dierendag, dat was inderdaad gisteren. Blijf je daar trouwens? Of op die stadsboerderij? Of?
2: Ja, ik ga kijken of ik nog meer dieren in het zonnetje kan zetten
0: gelijk
2: hier.
0: Gelijk heb je. Hoor je weer zo meteen. Even na ene weer Gwen Ouwehand daar vanuit Delft. Tot dan.
1: 98.3 Radio West is je noodradio.
0: Ja, dit hoor je de hele week. Dit is het alarm. Als je dit hoort mag je bellen 070-390-5454. We hebben geen tijdmachine deze week, maar we gaan noodradio's weggeven. Je weet wel, als een keer de stroom uitvalt of zo, dan heb je zo'n radio. Kun je in ieder geval Omroep West aanzetten. Kun je horen wat er aan de hand is. Maar er zit ook nog een zaklamp in. Kortom, dat ding is hartstikke handig om sowieso in je kast te hebben. Ook al heb je misschien nooit nodig, hopelijk. Maar gewoon bellen 070-390-5454. Het is heel makkelijk. Ik heb zometeen 3 vragen voor je. En heb je die goed, dan win je zo'n noodradio. 070-390-5454. De hele week geven ze je weg op Radio West, de noodradio. Dit is de nieuwe, een mooie nieuwe van Direct.

0: tijd geleden kondigen ze al nieuwe muziek aan. En elke keer weten ze ons toch weer te verbazen met goede nieuwe muziek. De mannen van Direct. Dit was My Friend.
1: 89.3 Radio West is je noodradio.
0: Ja, we gaan ze weggeven deze week. Noodradio's en ook andere spullen voor in een noodpakket. En dat doen we met jullie natuurlijk. Dan hoef je alleen maar eventjes te bellen. En dat deed Maria Korpel onder andere uit Wateringen. Maria, goedemiddag.
2: Een hele goede middag, Menno.
0: Want ja, jij wil wel iets hè, voor in je noodpakket of een noodradio. Dat,
2: helemaal leuk.
0: Zou goed uitkomen,
2: ja,
0: toch? Ja, nou, we hebben hier een grote grabbelton staan en daar zitten die prijzen allemaal in. Dus daar gaan we zo meteen eens even een prijs uit trekken. Als je drie vragen goed weet te hebben. Ja, ik vind dit wel het. Ik heb dit spel niet verzonnen, maar ik vind het wel het makkelijkste spel dat we ooit hebben gedaan.
2: Oh, ja. Nou, dat geeft de burger moed.
0: Ja, toch? Hey, maar ja. Even, hoe is het in Wateringen? Heb je een lekker weekend achter de rug?
2: We hebben een heerlijk weekend achter de rug. We hebben een Westlandstek uitgedeeld zien worden aan onze afscheidnemende penningmeester wijkvereniging Druivenblok. En, dus ja, helemaal leuk.
0: En dat is een Westlandse erepenning of eretitel, ja, wat is dat?
2: Ja, dat noem je goed. Ja, ja, het is een Westlandse eretitel.
0: Wat mooi. Hey, en waarom kreeg diegene?
2: Omdat hij na 16 jaar penningmeesterschap voor de wijkvereniging afscheid heeft genomen.
0: Ja, mooi is dat.
2: En nu de nieuwe penningmeester inleidt in haar functies. Maar hij doet het niet meer. En daarom had hij dus wel dit verdiend.
0: Ja,
2: na 16 jaar.
0: Ja, zo is het. Want dat zijn vaak mensen die op de achtergrond dat werk doen. Maar dat is razend belangrijk. En vaak vrijwilligerswerk natuurlijk. Dus terecht, hè, huldiging. Goed. Nou ja, dat heb je achter de rug, Maria. En deze dag kan ook mooi worden als je een leuke prijs wint. We gaan eens op voor die noodradio, vind je niet?
2: Ja, vind ik ook.
0: Wil je die graag hebben?
2: Ja?
0: Ja?
2: Ja, zeker.
0: Nou, dan heb ik drie vragen voor je. En dan moet je even zeggen of het nood is of geen nood. Weet je, dat geval. Maar het wijst zichzelf. Moet je opletten. Ik heb één vraag. Let op. Internet en mobiele telefonie vallen langdurig uit en je wilt weten wat er aan de hand is. Is dat een noodgeval of geen noodgeval?
2: Ja, dat is een noodgeval.
0: Ja, hè? Hey, en je buren hebben voor de derde keer deze week de kliko verkeerd gezet. Een noodgeval of niet?
2: Ja. Nee hoor.
0: Hey, en er klinkt een NL alert vanwege een incident in jouw omgeving. Is dat nood of niet?
2: Ja, zeker wel.
0: Ja, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, joh. Hey, ik ga gauw die grabbelton in. Eens even kijken wat erin zit. En daar komt hij uit, hoor. Je hebt een Maria. De noodradio.
2: Wauw, dankjewel.
0: Ja, die komt naar Wateringen. Ik wens je er ongelooflijk. Ja, plezier is altijd gek, maar ik hoop dat hij nuttig is. Als je hem nodig hebt.
2: Ik hoop dat hem voorlopig niet nodig is.
0: Nee, liefst staat hij te verstoffen in de kast. Hè. Laten we dat hopen,
2: juist,
0: Maria. Goed zo.
2: Juist, zo is het.
0: Hey, maak er een mooie dag daarvan in Wateringen. En,
2: dankjewel.
0: Tot de volgende keer. Hè.
2: Dank je.
0: Dag Maria.
2: En ook fijn. En een fijne uitzending verder.
0: Dankjewel.
2: Dag.
0: Kijk. Weer iemand blij gemaakt met een noodradio. En vanmiddag tussen 4 en 5 bij Bas gaan we weer prijzen uitreiken uit de grabbelton. Kan een noodradio zijn, ook iets anders voor in je noodpakket bijvoorbeeld. En dit is het goede doel en eenvoud.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Ja, kun je laten staan?
3: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
4: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
1: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. Jan Fransen.

0: Radio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
1: Zometeen twee uur Menno in de middag met onder andere Floors Moestuin en Gwen Ouwehand in Delft. Het is nu 1:01. Radio West, het nieuws uit de regio met Marjolein Visser.
2: Het is gelukt. Het Delftse restaurant Azuriet heeft niet één, maar liefst twee Michelinsterren in de wacht gesleept. Het is een gloednieuw restaurant in Delft van Mario Ridder. Een 59-jarige vrouw uit Zoetermeer die dit weekend een ernstig ongeluk had veroorzaakt op de N209 bij Zoetermeer, is haar rijbewijs kwijt. Volgens de politie vertoonde de bestuurster gevaarlijk of hinderlijk rijgedrag. En de Fancy Fair van de Naaldwijkse Scouting en de Sint-Adrianus-parochie heeft afgelopen weekend een recordbedrag opgehaald. Ruim 115.000 euro, meldt mediapartner WOS Media. Het geld gaat naar onderhoud aan de kerk en ook buitenverlichting voor de scouting. Meer regionieuws om 13:30, nu het overige nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. Beeldmateriaal van de bijeenkomst is gebruikt als propagandamateriaal. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Installatiebureau van Ginderen.
5: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Womo Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom woonkurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.

0: bent het voor mij.
1: De Ragers en Chico natuurlijk. En ook Ziggy erbij. En jij bent het voor mij. En Madonna opende dit tweede uur. Menno in de middag. Met zometeen hier Floor Korte van Floors Moestuin. Daar gaan we mee bellen met weer haar tips. Eens kijken wat je in de herfst nog allemaal in de tuin kunt doen. En we hebben jouw plaats. Daar mag je voor mailen. Menno@omroepwest.nl. Vandaag worden de Michelinsterren uitgereikt. Tenminste, daar is al nieuws over. Dat hoorden we net. En komende vrijdag is het de Nationale Dag van de Kroket. Nou, dat moeten we ook vieren natuurlijk. Dus we zoeken deze hele week jouw plaats. Die gaat over eten en drinken. Dus heb je er eentje? Menno@omroepwest.nl. En Gwen Auwand, die is in Delft. Gwen, goedemiddag weer.
2: Hey,
1: ja, net nog op een op de boerderij daar, hè, op een stadsboerderij. Maar ja, we moeten het ook even over die Michelinsterren hebben, Gwen. Want je bent in Delft en daar is toch wel iets heel bijzonders gebeurd. Want ja, ik weet even niet of ik de naam goed uitspreek. Azuriet? Is dat, volgens mij is
2: dat... Ik denk dat je het goed hebt,
1: ja,
2: hoor.
1: Ik denk het ook. Dat is het restaurant dat maar liefst 2 Michelinsterren in de wacht heeft gesleept. Dat hoorden we net in het nieuws van Marjolein. Topchef Mario Ridder en zijn keukenbrigade. En daarmee verslaat Delft onder andere de stad Den Haag natuurlijk op culinair vlak. En is Delft nu het, toch wel het gastronomische hoogtepunt van deze Haagse regio. Dus jij bent in Delft, dus ja...
2: Ja, ik begin ook wel een beetje trek te krijgen. Dus laat ik gewoon lekker die kant op gaan. En dan hoop ik dat ik eventjes een 10-sterren maaltijd voorgeschoten kan krijgen.
1: Ja, 2 sterren hebben ze in de wacht gesleept. Dat is heel bijzonder. En ik denk dat hij er niet bij is, de topchef, Mario Ridder. Want ja, dat is uitgereikt in het MEC in Maastricht. Hè. Dat is traditie. Maar misschien is er iemand anders daar in dat restaurant momenteel aanwezig. Ja. Het zal feestelijk zijn daar. Goed, maar daar ben je nog niet. Nu nog steeds daar op die boerderij, of...
2: Nou, ik ben nu wel onderweg naar de auto aan het wandelen. Zo door de Delftse hout heen. Dat is toch wel echt een prachtig gezicht. Omdat het nu natuurlijk eigenlijk wel echt een beetje herfst begint te worden.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus ik kijk nu neer op een wandelpad waar dus allemaal gekleurde blaadjes op liggen. Het is echt helemaal herfstig. Ik heb er gelijk zin in warme chocomel of iets in die richting. Maar ik stap lekker de auto in en dan ga ik lekker kijken of ik een hapje kan scoren.
1: Ja, nou, een hapje, dat smelt dan op je tong waarschijnlijk. Dat is iets heel bijzonders. Want ja, 2 Michelinsterren, dat is echt, dan heb je iets heel goed gedaan in de keuken. En ja, hopelijk spreek je zo meteen iemand daar. Dat zou leuk zijn bij dat restaurant in Delft. Dus onze felicitaties natuurlijk van deze kant. Tot zo, Gwen.
2: Tot zo.

0: Chef Special. What you've done to me. En Trouble. What you've done to me.
1: Floors Moestuin.
0: Ja, het is zover op de maandagmiddag. Dan is ze er altijd. Ja, degene die het meeste weet van de moestuin en tuinen in het algemeen in Nederland. Floor Korte uit Boskoop. Hallo Floor.
2: Hey, hallo.
0: Hallo.
2: Hi.
0: Ja, voordat we het over weer wat tips van jou gaan hebben natuurlijk voor de tuin in deze herfsttijd, want er valt nog genoeg te doen natuurlijk op de tuin.
2: Ja.
0: Jij was onlangs in Engeland. Dat hebben we ook kunnen zien op je Instagram, waar jij ook heel veel vertelt over je avonturen in de moestuin. Ja, dat had ook alles met de moestuin te maken, dat je daar naartoe ging. En ik voel me af toen je daar was. Ja, is dat dan daar heel anders? Ontdek je daar nog nieuwe dingen die we hier in Nederland dan niet kweken of niet weten? Of?
2: Nou, ja, ze pakken dingen niet zozeer. Ja, is dat echt heel anders? Ja, ik vind wel dat ze daar qua inheemse planten, dus planten die daar horen, zoals je langs de weg rijdt, mensen die nu luisteren die wel eens in Engeland zijn geweest, die herkennen dit vast wel. Het zijn allemaal hele wilde bosjes en zo, waar heel veel vogels hun plek vinden. En daar houden ze wel ook meer rekening mee in die tuinen, vind ik. Want hier is het toch allemaal wat meer strakker, wat meer gestyled of zo. En in Engeland is het toch wat meer door elkaar, heb ik het gevoel.
0: Oh ja.
2: En ja, moestuinen zelf is veel in rijen, dat wel. En ik moet zeggen dat wij wel wat meer door elkaar hebben staan dan daar. Maar het is altijd gewoon zo gaaf om andere plekjes te zien en gewoon kijken hoe ze het daar allemaal aanpakken.
0: Ja.
2: En ja, zijn er echt andere dingen. Ja, ze doen heel veel met bloemen daar ook, vind ik.
0: Ja.
2: En ja, echt dat, die Engelse stijl met die grindpaadjes,
0: ook
2: wel kronkelpaadjes en toogjes en heel veel dingen maken ze met met wilgentakken. En ja, ik word er helemaal blij van. Het is wel echt, we hebben heel veel inspiratie opgedaan, ook wel voor binnen. Ze zijn ook wel echt een hele mooie plek geweest om te eten en zo'n leuke dorpje en een beetje antiek kijken. En, ook echt die tuinen zijn echt, echt fantastisch. Dus als je van tuinen houdt, dus een tuinreis naar Engeland, land gewoon sowieso aan te raden. Er zijn ook van die georganiseerde reizen. Maar je hebt op heel veel plekken, gewoon openbare plekken, ook tuinen waar je gewoon kan bezoeken zonder dat je bijvoorbeeld entree hoeft te betalen of iets dergelijks.
0: Ja.
2: Dus zo echt, we kwamen met veel inspiratie.
0: Ja, een goede aanrader dus voor de tuinliefhebber om zeker een keer naar Engeland te gaan. Het is niet zo dat in Boskoop opeens een hele Engelse tuin nu ligt, toch? Of,
2: Nee, zeker niet. Nee hoor, we blijven het gewoon. Nee, kijk, dat vind ik wel. Ik probeer het gewoon op onze eigen manier te blijven doen. Maar kijk, ik bedenk natuurlijk ook niet zomaar iets. Ergens, mijn ideeën komen ook altijd ergens vandaan. Mm-hmm. Dus het is een samenvoeging van mooie dingen die ik op verschillende plekken zie, of in een magazine, of online, of Pinterest is mijn grote vriend. Dus als ik inspiratie nodig heb, dan kijk ik daarop en daar pik ik weer dingetjes uit. Ja. En denk ik, oh, dit is mijn stijl. En dat zie je ook in de tuin terug. Dus het is niet zozeer met iets te vergelijken.
0: Nee.
2: Maar je zal misschien wel in de volgende tuin die we willen aanleggen, toch misschien wat wel wat Engelse lijnen erin gaan zien.
0: Ja.
2: Dus meer wat strakkere dingen, misschien wat rondere dingen. Ja, ik zit weer achter de tekentafel.
0: Ja, leuk. Ja, je doet het samen met je man. Het is een gigantisch mooie tuin waar ook de prachtigste dingen groeien. En er ook heel veel eten vanaf komt natuurlijk. Heel veel groentes en fruit. En, want het is natuurlijk nog steeds de tijd om te oogsten, denk ik. Wat gebeurt er momenteel allemaal?
2: Zeker.
0: En wat kunnen wij momenteel in de tuin doen, zo met de herfst voor de deur?
2: Nou, wij hebben echt nog wel heel veel te oogsten. En dat blijft echt het hele jaar. Want dat was wel ook een beetje het doel van deze tuin. Dat we jaar rond uit de tuin konden eten. En dat lukt gewoon. Want we hebben ook een kas gelukkig. En we hebben koude bakken. Dat zijn van die kassen aan de grond. Dus daar kun je ook in de wintermaanden wat oogsten. Maar wat er nu vooral heel veel uit de tuin komt, zijn onze pompoenen bijvoorbeeld.
0: Ja, nou.
2: Dit jaar iets minder dan vorig jaar. Want vorig jaar hadden we er 50 van die enorme dingen. En dit jaar ietsjes minder. Want we hebben ze zelfs nog in de vriezer liggen.
0: Ja.
2: Maar ook veel bieten, wortelen. Ja, ik loop nu een rondje door de tuin, en dan kan ik meteen een beetje zien.
0: Ja.
2: Rode kool, broccoli, bloemkool, veel kolen. We gaan nu echt het kolenseizoen in.
0: Ja.
2: En uit de kas komen nog best wel wat rode pepers, de laatste tomaten. Want de tomaten zijn buiten helaas allemaal ziek geworden, omdat het ineens heel hard ging regenen.
0: Ja.
2: En buiten tomaten zijn er gewoon gevoeliger voor ziektes. Dus daar kwam een schimmel, een Phytophthora schimmel heet dat.
0: Mm-hmm.
2: Dus we hebben al die planten eruit moeten halen. Maar grotendeels hebben we nog wel wat kunnen redden. En in de kas gaat het nog wel oké. Dus wel pepers, aubergine, dat soort dingen kunnen we nog oogsten. Dus echt wel echt oogsttijd op het moment.
0: Ja, heerlijk. Ja, en vooral die pompoenen ook. Hè. We hebben laatst pompoensoep gemaakt.
2: Ja,
0: dat is allemaal hartstikke vers, hè, wat er nu van het land komt. Hey, stel dan, want ik kan me voorstellen, mensen die volgen jou natuurlijk ook hier al op de maandagmiddag, maar zeker ook bij jou online, op je Instagram, in je boeken, je website. Als mensen nu enthousiast worden, ik wil eigenlijk wel beginnen nu. Is dit ook een moment dat je kunt beginnen? Dat je zegt van nou, oké, als je nu aan de slag gaat in je tuin, hoe klein dan ook, hè, want er valt altijd wat ervan te maken. Dan kun je dat nu doen, zodat je in het voorjaar al een lekkere tuin hebt?
2: Ja, nou, het is perfect weer juist om nu nog eens goed te kijken van waar zou ik die moestuin willen starten, maar ook wat wil ik er überhaupt mee, want zomaar begin in de tuin kan je doen, hè? Je kan wat neerzetten nu, maar als jij bijvoorbeeld nu een tomaat gaat aanplanten, ja, dan gaat er niks meer gebeuren, nee. Want we gaan de koude periode in, dus je zou nu nog wel wat kunnen zaaien, bijvoorbeeld wat radijs of sla of rucola, spinazie, veldsla, dat soort dingetjes. Alleen wil je echt, nou ja, die moestuin starten en dus ook al die vruchtgewassen eruit kunnen oogsten, dus de courgette, pompoen, tomaat, dat soort dingetjes, dan zou ik eerder zeggen, ga je nu gewoon een plannetje maken of een idee bedenken van hoe wil ik graag de tuin, dat je wat een beetje gaat verdiepen.
0: Ja.
2: En dan kun je vanaf ongeveer februari, maart, ga je dan echt de bodem klaarmaken.
0: Ah.
2: Want ik zou juist zeggen nu, laat de bodem lekker met rust, want dat is veel beter. Wij gaan in rust, het is winter, dus wij gaan ook naar binnen. En de tuin, ja, die sterft ook een beetje af.
0: Ja.
2: En die gaat ook in rust. Dus ja, wij doen in die maanden veel minder in de tuin. We laten de tuin ook gewoon wat het is. We gaan niet al die planten eruit halen. We gaan ook nog niks snoeien. Dat doen we allemaal pas weer in het voorjaar. Zodat, nou ja, die planten allemaal, ja, rustig in slaap kunnen gaan. En,
0: nou.
2: En we de natuur ook niet verstoren, want dat willen we natuurlijk niet. We willen de tuin het meest in balans hebben.
0: Ja.
2: En dat doe je dus ook door het gewoon lekker te laten gaan.
0: Het is een duidelijke tip. En nogmaals gezegd, want ja, niet iedereen heeft een gigantisch stuk grond bij zijn huis, maar dat kan ook heel klein. Nee. Het kan in potten, het kan
2: zeker
0: in een klein stuk hoekje van je tuin waar je misschien wat tegels eens even weghaalt en daar een stukje. Ja. Wat, hoe leuk is het om je eigen kruiden te hebben en je eigen groentes.
2: Ja, dat zijn al kleine dingetjes. Ja. Maar ik heb ook nog wel een leuke tip, denk ik, voor nu.
0: Ja.
2: Poot knoflook. Want knoflook, die plantje of die pootje, dat is een knoflookteentje. Dat is eigenlijk een grote bol. Die breek je in allerlei teentjes. Die gaan nu de grond in. Op 10 centimeter diepte. En eigenlijk de tiende van de tiende maand. Dus 10 oktober.
0: Oh ja.
2: Kunnen ze de grond in op 10 centimeter diepte. En dan kun je ze volgend jaar in juni, kun je dus per teentje, kun je een hele bol oogsten.
0: Echt waar?
2: Dat kan gewoon in een pot op het balkon. Dus ik zou zeggen voor iedereen, ga dat eens proberen.
0: Ja.
2: En de vraag, kan het dan ook met teentjes uit de supermarkt? Kies dan sowieso de biologische variant.
0: Ja.
2: En het liefste kun je het beste poot goed kopen, want daar zit namelijk geen goedje overheen dat het uitlopen tegenhoudt.
0: Snap je?
2: Want juist, want in de winkel, supermarkt ligt dat vaak zodat ze niet uitlopen en gaan spruiten in je la.
0: Ja.
2: Maar dat willen we natuurlijk nu voor in de tuin wel hebben. Dus je kan het proberen met biologische knoflook uit de supermarkt. En anders gewoon poot goed aanschaffen.
0: Hoe lekker is dat? Ja. Gewoon eventjes in de grond steken en dan heb je volgend jaar
2: lekker verse oogsten.
0: Heerlijk. Ja. Hey, dankjewel, Floor. En trouwens, in het kader van Dierendag gisteren. Ik zag ook nog mooie beelden van kuikentjes bij jullie in de tuin. Ach.
2: Ja, klopt. We hebben er 10. Ze zijn echt zo ontzettend schattig. En we zijn nu een hok aan het bouwen.
0: Wat leuk.
2: En superleuk. Helemaal zin in. Dus van het voorjaar hopelijk eitjes van, van de tuin. Ja.
0: Hey, wij naderen ook helemaal een beetje leuk. Het einde altijd van Floor's moestuin hier in Menno in de Middag. Want meestal in de winter gaan wij ook in rusten met jou, want er valt er dus niet zo heel veel te doen in de tuin. Maar zullen we afspreken dan nog wel een keertje terugkomen deze maand? Nog één keer?
2: Ja, nog één keertje winter. En dan doen we daarna gewoon weer pas.
0: Dan gaan we in winterslaap, zo is het. Hey Floor, succes daar op de moestuin en dan horen we je later deze maand weer. Oké, jij ook.
2: Yes.
0: Dag Floor.
2: Doei.
0: Floor Korte, altijd leuk om haar te spreken. Goede tips. En ga ook naar haar Instagram-account, floorkorte.nl, haar website. En daar vind je veel meer informatie en inspiratie vooral ook voor je moestuin. De drie J's, je zit in mijn hoofd.

0: zo'n plaat die je meeneemt na afgelopen zomer. Hè? De 3J's, je zit in mijn hoofd. Zometeen het laatste half uurtje alweer van deze Menno in de middag. Dan gaan we naar Gwen Awand, onze verslaggever op de kaart. Die is in Delft. Heel toevallig zijn daar 2 Michelinsterren uitgedeeld aan één en hetzelfde restaurant van topchef Mario Ridder. Dus dan gaat ze zo natuurlijk eventjes kijken. Over een kwartier zal dat ongeveer zijn. En we hebben jouw plaat, niet alleen die van jou. Daar mag je voor mailen, menno@omroepwest.nl. We zoeken plaatjes deze week over eten en drinken. Michelinsterren, je snapt hem. Maar zometeen ook die van onze nieuwslezer Marjolein Visser.
1: Als er echt iets aan de hand is, luister je naar Radio West.
2: Deze week geven we heel veel noodradio's weg. En maak je ook kans op andere handige dingen voor je noodpakket.
1: 89.3 Radio West is je noodradio. Deze week natuurlijk alleen hier op Radio West. Dit is Radio
3: West. Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
4: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
5: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
4: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
5: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
12: Goedemorgen.
11: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
12: Echt waar, joh?
11: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
15: Verhuizen? UTS Van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
16: UTS Van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
15: Kijk op utsvandergeest.nl.
14: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
0: Het is inmiddels 2:04. Dit is Radio West. Marjolein Visser, nieuws uit de regio.
17: Goedemiddag, Menno. Het is gelukt. Het Delftse restaurant Azuriet heeft niet 1, maar liefst 2 Michelinsterren in de wacht gesleept. Het is een gloednieuw restaurant in Delft van Mario Ridder. De chefkok nam de prijs zelf in ontvangst. Hij kookte eerder 2 sterren bij de Zwethul in Schipluiden. Iets langer dan een jaar geleden opende hij het restaurant aan de Houttuin in Delft, direct naast het station. Ik wil nog 1 keer al mijn kracht en energie geven, vertelt Ridder, nadat hij de Michelin koksbuis heeft aangedaan. En dat lukt fantastisch, maar was niet gelukt zonder mijn team.
0: Ja, geweldig. Nou, we hopen zometeen daar wat mensen te spreken bij dat restaurant. 11 restaurants met een Michelinster in onze regio. Dat is toch mooi. Gefeliciteerd allemaal.
17: Een 59-jarige vrouw uit Zoetermeer die dit weekend een ernstig ongeluk had veroorzaakt op de N209 bij Zoetermeer, is haar rijbewijs kwijt. Volgens de politie vertoonde de bestuurster gevaarlijk of hinderlijk gedrag. Meerdere slachtoffers moesten naar het ziekenhuis. Het CBA in Rijswijk gaat bekijken of de vrouw nog achter het stuur mag zitten. Ze is ook verdachte in het politieonderzoek naar de aanrijding op de N209. Het meisje met de parel is terug van vakantie. Het schilderij van Johannes Vermeer hing 5 weken in Japan in een museum in Osaka. Het Mauritshuis werd verbouwd, dus er waren meer werken uit het Haags Museum uitgeleend. Verslaggever Gwen Awand zag vanochtend hoe het meisje met de parel terugkeerde, en dat was echt wel een momentje.
18: Ze wordt nu naar binnen gerold en er worden wat camera's bijgepakt. Het is hier heel stil. Iedereen heeft de volle concentratie. En behalve deze vervelende verslaggever praat er doorheen. Was het moeilijk, deze missie?
19: Het was niet moeilijk omdat het zo goed voorbereid was. Vanuit Osaka is ze veilig hier naar Den Haag gebracht. Na het 24 uur in het depot goed klimatiseren, komt ze nu in het Mauritshuis te hangen.
17: Ja, in zaal 15, waar ze straks alle ogen op haar gericht zal zien. Want dat is het enige schilderij van Vermeer ook in die ruimte. En de komende avond en nacht gaat een deel van de N207 bij Alphen aan de Rijn dicht. Ook morgenavond en nacht gebeurt dat. De afsluitingen zijn nodig om 41 meter lange brugleggers te plaatsen. Pal naast de provinciale weg over de bestaande brug wordt een nieuwe oeververbinding over de Oude Rijn gebouwd. We werken in de avond- en nachturen om verkeershinder zoveel mogelijk te beperken, vertelde een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland.
0: Huub Misee, goedemiddag.
20: Goedemiddag, Menno.
0: Ja, je kondigde een beetje wat onheilspellends aan voor de wat langere termijn. Dus we moeten denk ik nog even genieten van deze dagen.
20: Nou, dat sowieso, absoluut, dat klopt. Want hoe heerlijk is het op het moment buiten? 20 graden op veel plaatsen, het kan nog 21 worden. De zon schijnt, er zijn wat vriendelijke wolkjes en voor de rest een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind. Komende avond en nacht is er ook nog niet veel aan de hand. Er zijn wat wolkenvelden, wat opklaringen. Heel misschien ontstaat er later wat mist. De zuidwestenwind die blijft een beetje doorwaaien, maar niet echt krachtig. En vannacht wordt het een graad of 13. Morgen, nou, misschien wat meer bewolking. Toch komt er ook geregeld zon, blijft op de meeste plaatsen droog. En bij weinig wind wordt het morgen opnieuw 20, 21 graden. En dan de nacht van dinsdag op woensdag, dan ontstaat er op verschillende plaatsen mist. En dat hebben we ook woensdagochtend. Daarna komen er wel weer wat zonnige perioden, maar 's middags meer bewolking en tegen of in de avond van woensdag krijgen we regen. Het wordt woensdag nog 20 graden, maar die regen, dat is een koufront dat in de nacht van woensdag op donderdag passeert. Dus donderdag hebben we een noordwestenwind, wordt het nog maar 14 graden. Ik zeg het met nadruk, want dat hebben we echt een tijd niet meer gehad natuurlijk. Als maximum 14, 15. Een paar buitjes op donderdag ook nog. Af en toe zon en voor de rest, ja, dan vrijdag gaat het opnieuw toch wel behoorlijk regenen. Nieuw frontensysteem komt. Zaterdag is dat ook nog een beetje wel het geval. Maar ik moet wel weer zeggen, vanaf zondag wordt het alweer wat droger. En het lijkt er echt toch wel op dat volgende week ook allemaal weer wat droger is. Temperaturen alleen dan zo rond de 15, 16 graden. En laat dat nou precies de normale temperatuur zijn voor oktober. Nou. Dus ja, of het echt onheilspellend is, het is gewoon herfst weer.
0: Ik dan overdrijf weer een beetje, zoals altijd. Ja, goed. Hey Huub, we moeten wat vieren trouwens vandaag. Het is heel bijzonder, want zometeen tussen 2 en 4... een van mijn favoriete programma's, Muziek aan Zee, hier op Radio West. En Huub, weet je, Marlijn zit erbij, die presenteert dat natuurlijk altijd.
20: Ja.
0: Vandaag, op de kop af, bestaat het programma 6 jaar. Ja. Gefeliciteerd!
21: Oh, leuk!
0: Ja, ja. Leuk! Gefeliciteerd, Marjolein!
21: Ja, tof! Ja, dank je wel!
0: Ja.
21: Superleuk!
0: Ja, dan moeten we even vieren natuurlijk.
21: Ja, feestje!
0: Ja, 6 jaar!
21: Ja!
0: Zo is het. Ook namens Huub Misee, hè? Toch, Huub?
20: Ja,
0: van ja zeker. Gefeliciteerd, Marjolein. Ja,
21: dank jullie wel.
20: Ook
21: lief.
20: Namens mij. Ja.
0: Ja, hoe voelt dat, 6 jaar?
21: Ja, nou ja, het is natuurlijk hartstikke leuk om te doen. Dus ik hoop dat het nog heel lang doorgaat.
0: Ja,
21: maar
0: zo
21: fijn.
0: Is het. Nou, zo meteen gaan we weer naar je luisteren. Ja. En gefeliciteerd. Dit was het nieuws, hè?
17: Zeker. Tot zover het uitgebreide regennieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
2: Jouw plaats.
0: In het kader van de Michelinsterren vandaag en de Nationale Dag van de Kroket komende vrijdag, om de balans maar even gelijk te stellen, gelijk te trekken, hebben we het thema deze week in jouw plaats. Drinken en eten. En nou, er komen ontzettend veel leuke platen binnen. Mag in de naam van de artiest zitten, maar ook natuurlijk in de titel van de plaat. Ja, Huub, ben je ook zo benieuwd naar die van Marjolein?
20: Ja, tuurlijk. Ja,
0: nou, goed. Je mag mailen ondertussen, hè? menno@omroepwest.nl. Maar Marjolein, wat heb jij uitgekozen?
21: Even wachten, hoor. Even wachten.
0: Ja, ik voel het al. Oh, ja. Oh jee.
2: Menno, lekker middag.
0: Ja. Ja. Gaan we hem echt doen?
21: Pizza! Woe!
0: Ja hoor.

0: Fleetwood Mac, Little Lies en daarvoor dus de keuze van onze eigen Marjolein. André van Duin met het pizzalied in het kader van jouw plaat. Liedjes over eten en drinken heb je er ook een. Gewoon mailen naar menno@omroepwest.nl. En op dat mailadres kreeg ik ook nog een berichtje van een van de luisteraars. Die zegt, ja, je zei net dat floorkorte.nl, dat het bestaat inderdaad niet. Als je Floors Moestuin, als je daar meer informatie over wil, dan moet je naar floorsmoestuin.nl of naar haar Instagram-account. Ja, bij deze. Ik zei het even verkeerd net. Goed, we gaan naar Gwen Ouwehand. Gwen, goedemiddag weer.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, vanuit Hallo. Delft, waar het feest is bij restaurant Azuriet. En dat is daarbij de Houttuin in Delft, direct naast het station. Ja. Want ja, chef-kok Mario Ridder heeft 2 Michelinsterren in de wacht gesleept. Dat is net bekend geworden. Dat gebeurde in Maastricht. Zal ik ook nog even de andere 11 restaurants trouwens noemen in onze regio. Die een, tenminste andere 10 moet ik zeggen. En naast Azuriet zijn er nog... even kijken hoor, nog een aantal. Pieters Restaurant in Bergambacht heeft een ster. Novela in Delft. Calla's in Den Haag. Lis in Gouda. Latour in Noordwijk heeft een ster. Even kijken, Calva in Nootdorp. Het Ganzennest in Rijswijk, ook een ster. Swentel Park in Voorburg. De Moerbij in Warmond. Al sinds 2009 hebben ze daar een ster. En Triptiek in Wateringen. Ook daar in onze regio een ster. Gefeliciteerd allemaal. Maar ja, 2 sterren in Delft. Dat is toch een heel bijzonder verhaal. Ben jij bij dat restaurant nu?
1: Ja, en ik denk dat het hier een beetje de stilte voor de storm is. Ja. Want ik dacht, ik ga gelijk aan zo'n tafeltje zitten en ik laat me helemaal in de watten leggen. Ja. Maar het restaurant is nog gesloten.
0: Ja, snap
1: want
0: ik.
1: Ja, de eigenaar die zit nu ook gewoon nog in Maastricht. Want die heeft net die 2 Michelinsterren in ontvangst genomen.
0: Ja.
1: Dus ja, ik dacht, ik kan beter terug naar huis gaan, want dit wordt niks meer. Totdat ineens Govert mij aansprak en die vroeg, kom jij hier voor de uitreiking? Govert, goedemiddag.
2: Goedemiddag, ja, dat klopt. Ik zag je staan en ik denk, ja, even voor de uitreiking.
1: Maar vertel, want jouw vader is de eigenaar van dit restaurant.
2: Ja, klopt. Dus ik zat op de bank thuis te kijken. Nou, ik heb de longen uit mijn lijf geschreeuwd. en ik hoorde Patricia ook vanuit Lalou schreeuwen.
1: Ja, hoe trots ben je op je vader?
2: Ja, super trots. Super trots. Ja, we hebben natuurlijk een mega prestatie geleverd met het hele team. Het is ongelooflijk wat hier... is gebeurd en gaat gebeuren in de toekomst.
1: Ja, want 2 sterren. Ik kan me voorstellen, jij ziet je vader ook van dichtbij, hoe hard hij werkt. Hoe hard heeft hij hiervoor gewerkt?
2: Ja, bizar hard. Echt bizar hard. Er zijn af en toe wel eens weken dat ik hem gewoon niet heb gezien. Want die s'ochtends vroeg om 9 uur beginnen en je eindigt om 12 uur. En dan moet je slapen en dan repeat. En dat is natuurlijk best wel krankzinnig. Maar er moet een topprestatie geleverd worden en die is zeker geleverd.
1: Ja, en dat wordt ook echt beloond met deze 2 prachtige sterren. En dat gaat natuurlijk niet ongevierd blijven. Patricia, Mario is jouw werkgever, hè, als ik het goed begrijp.
3: Ja, klopt. Ik werk bij Lalou, dat is het andere bedrijf van Mario Ridder. Dat zit hier eigenlijk om de hoek. En wij zijn gebombardeerd tot feestcommissie. Dus wij gaan alles even leuk klaarzetten, versieren. Ik ga niet alles vertellen. En dan gaan we gewoon een feestje bouwen. Dan komen gewoon wat mensen langs en allebei de teams. Dus,
0: ja.
1: Ik kan me toch wel voorstellen dat jouw werkgever, jij mag voor hem werken. Is dat dan ook een soort van eer?
3: Tuurlijk. Het is gewoon mega vet. Het is echt een onwijs leuke man. Heel, heel vriendelijk, heel aardig. Heel meegaand met al zijn personeel. Zowel van Azuriet als Lalou. Ik verdien het. En koken kan die als de beste.
0: Nou ja, daar zijn we benieuwd. En ja, je kan het helaas niet proeven, want ze zijn nog dicht, Gwen. Maar misschien kunnen ze 1 ding noemen waarvan ze zeggen, dat is echt zijn specialiteit, waar die misschien wel ook die 2 sterren mee heeft binnengesleept.
1: Ja, daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. En dan ga ik toch eventjes naar Govert toe. Wat is nou echt de specialiteit van je vader? Wat is nou echt zo'n gerecht waarvan je denkt, ja, dit zijn echt die 2 sterren waard?
2: Ja, alles, hè? Nee. de signature dish van Mario, dat is natuurlijk de krabsalade met avocado en caviar.
0: Oh, ja.
2: Dat is wel de signature dish die hij ook bij Julia had. En volgens mij komt hij ook vanuit de Zwethul. Voor de rest, ja, het is wel de beste steakbakker ter wereld. Ik denk als hij dat hoort, dat het hem goed doet. Maar ja, alles is wel... Hij kan blind gewoon elk stuk vlees bakken. Hij weet of het gaar is. Weet je, hij hoeft het niet te zien. Als hij het van, ja, het is bizar.
1: Het water loopt me in mijn
0: mond. Geweldig.
2: Ja, nee, dat heb ik ook altijd. Ja.
1: Nou, ik kan helaas niks voor je meenemen, Menno. Dat gaat niet worden.
0: We gaan ook niet met sterren menu slepen hier naartoe. Dat moet je keurig in dat restaurant in stijl eten. We feliciteren ze namens allemaal hier bij Omroep West. En denk ik ook namens alle luisteraars. Restaurant Azuriet in Delft. 2 Michelinsterren voor chef-kok Mario Ridder. Gefeliciteerd daar allemaal. En Gwen, dankjewel. Tot later deze week, hè?
1: Yes, okay, tot later.
0: Dag, Gwen. Gwen Auwand was dat vanuit Delft bij de Michelinsterren. Abel en onderweg.

2000, de grote doorbraak voor de Bredase band Abel, stond wekenlang op nummer 1 met Onderweg. Nee, we gaan naar jouw plaat natuurlijk, want daar is het hoogste tijd voor. Daar moeten we mee afsluiten. Ja, we zoeken liedjes over eten en drinken deze week. En er komen ongelooflijk veel leuke binnen. Bedankt daarvoor. Jan Keizer die zegt, hi Menno, fijn dat je er weer bent. Nou, dat vind ik ook. Fijn dat ik er weer ben. Morgen trouwens even niet, maar later deze week weer wel. En Menno, in de middag is er morgen gewoon weer hoor, om 12 uur. Voor het eetthema zit ik te denken, zegt Jan, aan het nummer van mijn, waar mijn moeder helemaal gek van was. Champagne en How About Us. Leuk.

0: Dames en heren, u heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
10: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u en voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
11: Welkom bij Muziek aan Zee op de maandagmiddag. Zometeen natuurlijk blije berichten en muziek van de Pet Shop Boys onderweg. Eerst het nieuws van 2 uur, Rutger Hillenaar.
12: Het is gelukt. Het Delftse restaurant Azuriet heeft niet 1, maar liefst 2 Michelinsterren in de wacht gesleept. Het is een gloednieuw restaurant in Delft van Mario Ridder. Ook Pieters restaurant in Bergambacht en Callas in Den Haag behaalden een ster. De hele lijst is terug te vinden op onze site. Een 59-jarige vrouw uit Zoetermeer die dit weekend een ernstig ongeluk had veroorzaakt op de N209 bij Zoetermeer,

0: aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust bij de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Den Haag heeft spijt betuigd. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Die meldingen gaan voor. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. Afgelopen tijd gingen 5 honden dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een 6e hond dood gegaan die alleen in een ander park was geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
2: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
3: Wat zou jij doen als je nog 1 keer... nog 1 keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog 1 keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
4: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
6: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: 1974, Linda Ronstadt, You're No Good. En daarvoor hoorde je de Pet Shop Boys, West End Girls. In Muziek aan Zee op de maandagmiddag 5 oktober is het. Ik ben even uit de running geweest. Mijn griepje was toch erger dan dat ik dacht. Waardoor mijn stem het helemaal niet deed. En ik heel erg aan het hoesten was. Ja, dat werkt natuurlijk niet prettig. Dus Paul kon gelukkig weer invallen. En dat was erg fijn. Daardoor ben ik tot rust gekomen. En gaat het nu weer prima, moet ik zeggen. En het is vandaag ook 5 oktober. En dat betekent dat vandaag 6 jaar geleden ook de allereerste Muziek aan Zee werd uitgezonden. Dus ook dit programma bestaat vandaag alweer 6 jaar. Wat vliegt de tijd, toch? De ingrediënten zijn niet echt veel veranderd, hoor. Straks blij berichten, de krijgnaal wat komt eraan. En het regionale nieuws rond 12:30.
1: Muziek aan Zee. Dit is
0: Radio West. En natuurlijk heel veel lekkere muziek. Sommige.

Madness, baggy trousers. Ja, gisteren werden veel dieren in het zonnetje gezet vanwege Dierendag natuurlijk. Ook Bram van de Stichting Ambulancewens. Het is een hele grote Berner Senner. En ze schreven over hem, hij vraagt niet hoe je dag was, bemoeit zich niet met de planning en heeft geen verstand van administratie. Maar hij voelt wel feilloos aan wanneer er behoefte is aan wat afleiding en een lekkere knuffel of lik. Ja, zo werkt dat bij dieren. Die weten precies wanneer jij je rot voelt en dan beurs je helemaal op. Leuk ook al die berichten over huisdieren. En de Praagse lente, zo noemt ze zich, zegt: zeg het met een bloemetje. Ik kreeg een magnifiek boeket van een tevreden klant. Ze heeft een eigen bedrijfje en werd verrast met een prachtig boeket. Ik zie onder meer gerbera's, ook van die gele bloemetjes. Anjars, ja, prachtig. Bloemen, fleur je dag op.

Muziek uit Spanje, Mecano, Hija de la Luna. In 1980 werd de band opgericht en vernoemd inderdaad naar het speelgoed Mecano, waar je mee kan spelen, waar je mee kan bouwen. Ja. Je hoort het in Muziek aan Zee, nu verder met klanken van Rolls Royce.

0: Als er echt iets aan de hand is, luister je naar Radio West.
1: Deze week geven we heel veel noodradio's weg. En maak je ook kans op andere handige dingen voor je noodpakket.
0: 89.3 Radio West is je noodradio. Deze week natuurlijk alleen hier op Radio West. Dit is
2: Radio West. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Bezoek een Alzheimer Café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
10: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
11: Zo, hey, is dat in Den Haag? Ontdek de werelden van Aventuria. Zo is er een reptielen, vogel, vissen, knaagdieren, honden en kattenwereld. Bewonder Mappamundia, de attractie. En beleef de lekkere happen van Aventuria's Kitchen. Wat begon als de vogelkelder 50 jaar geleden, is nu uitgebreid tot een natuurontdekcentrum voor jong en oud. Tot Aventuria!
10: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
12: Tijd voor het nieuws uit de regio in Muziek aan Zee. En dat krijg je vandaag van Rutger Hillenaar. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Het is gelukt. Het Delftse restaurant Azuriet heeft niet één, maar liefst twee Michelinsterren in de wacht gesleept. Het is een gloednieuw restaurant in Delft van Mario Ridder. De chef-kok nam de prijs zelf in ontvangst. Hij kookte eerder twee sterren bij de Zwethul in Schipluiden. Iets langer dan een jaar geleden opende hij het restaurant aan de Houttuinen in Delft, direct naast het station. Het behalen van de twee Michelinsterren leidde uiteraard tot vreugde. Verslaggeefster Gwen Ouwehand sprak kort geleden nog met de zoon van Mario.
14: Dus ik zat op de bank thuis te kijken. Nou, ik heb de longen uit mijn lijf geschreeuwd. En ik hoorde Patricia ook vanuit La Loes schreeuwen.
15: Ja, hoe trots ben je op je vader?
14: Ja, super trots. Super trots. Ja, we hebben natuurlijk een mega prestatie geleverd met het hele team. Het is ongelooflijk wat hier is gebeurd en gaat gebeuren in de toekomst.
13: Ja, ook Pieters restaurant in Bergambacht en Callas in Den Haag behaalden een ster. De hele lijst is terug te vinden op onze site. Een 59-jarige vrouw uit Zoetermeer die dit weekend een ernstig ongeluk had veroorzaakt op de N209 bij Zoetermeer, is haar rijbewijs kwijt. Volgens de politie vertoonde de bestuurster gevaarlijk of hinderlijk rijgedrag. Meerdere slachtoffers moesten naar het ziekenhuis. Het CBR in Rijswijk gaat bekijken of de vrouw nog achter het stuur mag zitten. Ze is ook verdachte in het politieonderzoek naar de aanrijding op de N209. Een sportschool Brutal Gym aan de Leiweg in Den Haag is op zoek naar een nieuwe plek. Het gebouw wordt gesloopt. Het begon 15 jaar terug als boksschool en jongeren in Den Haag Zuidwest komen er al lang niet meer alleen op te sporten. Sportschool-eigenaar Marvin Alexander.
16: Ja, nou, de jongeren hebben natuurlijk meer een tweede thuis gevonden in onze sportschool. Dat zijn jongeren die vaak gewoon op straat eigenlijk rondhingen of in de buurt of op het pleintje. Die hadden niet zoveel op handen. Maar dan gingen ze daar natuurlijk kattenkwaad uithangen. En ja, je kan het zelf verder wel invullen wat er allemaal gebeurde.
13: De jongeren maken nu nog deel uit van een soort sportfamilie. En dat zou moeten blijven in een nieuw gebouw, vinden ze zelf. Defensieheer van de Naaldwijkse Scouting en de Sint-Adrianusparochie heeft afgelopen weekend een recordbedrag opgehaald. Ruim 115.000 euro. Dat meldt mediapartner WOS. Het geld gaat naar onderhoud aan de kerk en nieuwe materialen en buitenverlichting voor de scouting. Het hele weekend werden er activiteiten georganiseerd. Zo werden er een loterij, het Rad van Avontuur en de Kerkerveiling georganiseerd. De organisatie blikt terug op een succesvolle editie en zegt er samen opnieuw een onvergetelijke editie van te hebben gemaakt. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: En het weer, en dat krijg je van onze weerman Huub Miezee.
17: Vanmiddag zijn er perioden met zon en het blijft verder droog. We hebben een zuid-zuidwestenwind, zwak tot matig, en het wordt ongeveer 20 graden. Komende nacht zijn er wat wolkenvelden, ook opklaringen. Heel plaatselijk kan er mist ontstaan. En ook dan hebben we een zuidwestenwind kracht 2 tot 3. Vannacht wordt het ongeveer 13 graden. Morgen zijn er wat meer wolkenvelden, toch komt er ook geregeld zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. Er is morgen maar weinig wind en ook dan worden het 20 of 21 graden. Woensdag is er eerst mist, daarna komt er nog zon, maar later op de dag gaat het regenen en ook dan wordt het nog 20 graden. Donderdag wordt het koeler met enkele buien, soms wat zon en 14 graden.
13: Dankjewel Huub. Om 3 uur zijn we terug met een nieuwsjournaal.
18: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
19: Muziek aan zee.

Ed Sheeran, Castle on the Hill. En daarvoor draaide ik Nick Kamen. Each Time You Break My Heart uit 1986. Eigenlijk was hij fotomodel, maar hij kreeg een beetje hulp van Madonna. En toen brak hij toch door. Het leverde hem een top 5 hit op. En hij had ook nog een ander nummer wat het goed deed. Dat was I Promised Myself. En hij was natuurlijk ook heel erg bekend geworden als fotomodel. Onder meer in reclamespots voor een spijkerbroekenmerk uit Amerika. Heel bekend merk, waarbij hij in zijn boxershorts staat te wachten voor de wasmachine tot zijn jeans gewassen is. En dat soort reclamespotjes werken altijd heel goed. Hè? Helaas veel te vroeg overleden, maar we draaien hem natuurlijk regelmatig hier op Radio West. Net zoals de volgende artiest die ik nu mag aankondigen. Ja, dat is natuurlijk niemand minder dan Mr. James Brown. Hier is I Got You, I Feel Good.

0: Als je verkeerde vis op boord hebt, krijg je een bekeuring. En als de schipper zijn elektronische logboek, die toevallig een dag niet heeft ingevuld, krijg je een bekeuring. Ja, ook een bekeuring. De visser heeft het net zo moeilijk als de boeren.
1: De visserij heeft steeds meer te maken met regelgeving door de Europese Unie. Dat zorgt voor frustratie, maar er zijn ook kansen voor nieuwe sectoren.
2: Dit zijn meubelstukken gemaakt van zeewiervezel. Lampenkappen, thee, cosmetica producten, sokken. Je kunt het zo gek niet bedenken. Het kan met zeewier.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Jim Croce, I have to say I love you in a song. Een bijzondere schildpad is daar ontdekt op Cape Cod. Het is een schiereiland in Massachusetts in Amerika. Het gaat om een schildpad die twee koppen heeft, oftewel een tweekoppige schildpad. Een diamantrug schildpad, ja. Het dier heeft blijkbaar een soort ziekte, waardoor hij dus twee koppen heeft. Maar die hebben ze nu ontdekt en er gaan foto's van rond.
1: Krijg nou wat!
0: Hij is verder wel kerngezond, dat is het goede nieuws. En de twee koppen functioneren onafhankelijk van elkaar, maar ze delen wel dus samen één lichaam. Het diertje weegt nu nog maar 5 gram en is naar een speciaal asiel gebracht om op te knappen. Maar wat bijzonder ook, zo'n vondst. Een schildpad met twee hoofden dus. Hè? Dit is John Parr en muziek aan zee, St. Elmo's Fire.

0: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
6: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
7: Ook vandaag in Muziek aan Zee een fijne meedansplaat voor je gepland. Rond 4:50 ga ik die uitzenden. Eerst nieuws van 3:00, Rutger Hillenaar.
8: Het Kabouterbos langs de Herenweg in Warmond is opnieuw vernield. Het is al de derde keer in korte tijd dat er vernielingen zijn aangericht. Tientallen kabouterbeeldjes langs de Herenweg zijn kapot gemaakt. Het is niet bekend wie verantwoordelijk is voor de schade. Het Delftse restaurant Azuriet heeft niet één, maar liefst 2 Michelinsterren in de wacht gesleept. Het is een gloednieuw restaurant in Delft van Mario Ridder. Ook Pieters restaurant in Bergambacht en Callas in Den Haag behaalden een ster. De hele lijst is terug te vinden op onze site. En een 59-jarige vrouw uit Zoetermeer die dit weekend een ernstig ongeluk had veroorzaakt op de N209 bij Zoetermeer, is haar rijbewijs kwijt. Volgens de politie vertoonde de bestuurster gevaarlijk of hinderlijk rijgedrag. Meer regionieuws om 4:30. Nu het overige nieuws.
9: Marnix Ampersen met het

0: Tony Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij de libraaien. Twee restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af. In Flevoland zelfs 7 minuten later. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer bij de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer, vanmiddag zonnig en droog, bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen eerst mist, later geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
5: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
4: Kijk op utsvandergeest.nl.
6: Tot 4 uur. Muziek aan zee.

0: said she likes weeds. En daarvoor hoorde je de Human League uit de jaren 80. Don't You Want Me in Muziek aan Zee. Op de maandagmiddag, het tweede uurtje alweer. Waarbij we straks even lekker gaan springen, ons hoofd leeg springen. Ik heb daar zin in. Marcia Harnstad staat gepland. Dat is echt een hele fijne plaat. Your love still brings me to my knees. Ja, echt heerlijk hoor. Verder natuurlijk nog nieuws. Onder meer uit Hillegom dit keer over een beeldroman die er is uitgebracht. En muziek onderweg van Ace of Base. Muziek uit de jaren 90, All That She Wants. Ook muziek uit de jaren 60, Creedence Clearwater Revival komt er weer eens aan. Bad Moon Rising. En zometeen hier Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Dan natuurlijk nog veel meer lekkere muziek en het regionale nieuws. En alles over het weer van Huub rond 3:30. Dus fijn dat je er nog bij bent.
1: Altijd dichterbij.
2: Muziek aan zee.
1: Dit is Radio
0: Dit is Jenna Spiro.

0: Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
1: Hattemerbroek en Kampen Zuid in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
2: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
3: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
4: Altijd dichterbij.

Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. We gaan naar Hillegom, want er is daar een kunstenaar. Hij heet Hans Duivenvoorde. Komt ook uit de Bollestreek. En hij heeft deze maand iets bijzonders uitgebracht. Een beeldroman, die heet De Erfenis van Santen. En 20 originele schilderijen uit dat boek, die zijn nu te zien als je zou willen in Hillegom bij het naaiatelier. Dat is allemaal van 15 tot en met 18 oktober. En dat boek, De Erfenis van Santen, draait om een verborgen collectie van werken van Anton Heijboer. Ook een kunstroof komt erin voor en een plan om zijn stijl te kopiëren. Het speelt zich allemaal af in de jaren 50 en 60. Dus een spannend boek met mooie kunstwerken erin. En een deel van die collectie kan je dus binnenkort zien als je dat zou willen. Nou, wil je er meer over weten, dan kun je natuurlijk altijd terecht op de website van onze mediapartner bollestreekomroep.nl.

0: luistert naar Muziek aan Zee met Marjolein Visser.
1: Dit is Radio 5.

0: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
4: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Nu bij Dirk, Douwe Egberts oploskoffie of Senseo cappuccino, 1,99.
5: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
7: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
8: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
9: Je luistert naar Muziek aan Zee. Het regionale nieuws krijg je van Rutger Hillenaar. Goedemiddag, Rutger.
10: Goedemiddag. Het kabouterbos langs de Herenweg in Warmond is opnieuw vernield. Het is al de derde keer in korte tijd dat er vernielingen zijn aangericht. Tientallen kabouterbeeldjes langs de Herenweg zijn kapot gemaakt. Het is niet bekend wie verantwoordelijk is voor de schade. En er is opnieuw ingebroken in een brandweerkazerne. In de nacht van zondag op maandag was de kazerne in Zwammerdam doelwit. Wat er precies is buitgemaakt is nog niet bekend. De inbraak is onderdeel van een golf van inbraken in brandweerkazernes in Nederland. Volgens de NOS is er dit jaar tot en met 21 september al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Zo werd er in augustus al ingebroken in de kazerne in Benthuizen en in september was het raak in Nieuwkoop. En het Deelse restaurant Azuriet heeft niet één, maar liefst twee Michelinsterren in de wacht gesleept. Het is het gloednieuwe restaurant in Delft van Mario Ridder. De chef-kok nam de prijs zelf in ontvangst. Iets langer dan een jaar geleden opende hij het restaurant aan de Houttuinen in Delft, direct naast het station. Het behalen van de twee Michelinsterren leidde uiteraard tot vreugde. Verslaggeefster Gwen Ouwehand sprak met de zoon van Mario.
11: Dus ik zat op de bank thuis te kijken. Nou, ik heb de longen uit mijn lijf geschreeuwd. En ik hoorde Patricia ook vanuit La Loue schreeuwen.
12: Ja, hoe trots ben je op je vader?
11: Ja, super trots. Super trots. Ja, we hebben natuurlijk een mega prestatie geleverd met het hele team. Het is ongelooflijk wat hier is gebeurd en gaat gebeuren in de toekomst.
10: Ja, ook Pieters Restaurant in Bergambacht en Kala's in Den Haag behaalden een ster. De hele lijst is terug te vinden op onze site. Sportschool Brutal Gym aan de Leiweg in Den Haag is op zoek naar een nieuwe plek. Het gebouw wordt gesloopt. Het begon 15 jaar terug als boksschool en jongeren in Den Haag-Zuidwest komen er al lang niet meer alleen om te sporten. Sportschool-eigenaar Marvin Alexander.
13: Nou, de jongeren hebben natuurlijk meer een tweede thuis gevonden in onze sportschool. Dat zijn jongeren die vaak gewoon op straat eigenlijk rondhingen of in de buurt of op het pleintje. Die hadden niet zoveel op handen. Maar dan gingen ze daar natuurlijk kattenkwaad uithangen. En ja, ik kan het zelf verder wel invullen wat er allemaal gebeurde.
10: De jongeren maken nu nog deel uit van een soort sportfamilie. En dat zou zo moeten blijven in een nieuw gebouw, vinden ze.
9: En het weer, en dat krijg je van onze weerman Huub Miezee.
14: Vanmiddag zijn er perioden met zon en het blijft verder droog. We hebben een zuid-zuidwestenwind, zwak tot matig, en het wordt ongeveer 20 graden. Komende nacht zijn er wat wolkenvelden, ook opklaringen. Heel plaatselijk kan er mist ontstaan. En ook dan hebben we een zuidwestenwind kracht 2 tot 3. Vannacht wordt het ongeveer 13 graden. Morgen zijn er wat meer wolkenvelden, toch komt er ook geregeld zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. Er is morgen maar weinig wind en ook dan wordt het 20 of 21 graden. Woensdag is er eerst mist, daarna komt er nog zon, maar later op de dag gaat het regenen en ook dan wordt het nog 20 graden. Donderdag wordt het koeler met enkele buien, soms wat zon en 14 graden.
10: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
3: Muziek aan zee.

0: CCR, Bad Moon Rising en Frank Boeien hoorde ook.
1: De meedansplaat van de dag.
0: Daarvoor gaan we naar de Verenigde Staten. Marcia Hines, geboren in Boston, maar daarna verhuisde ze naar Australië, waar ze echt een enorme ster werd. Vanaf haar 16e zong ze al in musicals. Onder meer Jesus Christ Superstar. En ze had ook verschillende succesvolle coverversies van bekende hits. Onder meer I Just Don't Know What To Do With Myself. Maar nu dan de meedansplaat van de dag, omdat die zo heel erg lekker is volgens mij. Dus als je zin hebt om mee te springen of mee te zingen, hier is die, Marcia Hines.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Julie Covington, Don't Cry For Me Argentina. Lekker rustig. En nu is het tijd voor wat pits. Hier komen de Rolling Stones.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee. Met Marjolein Visser.

0: Ja, lekker hoor. De Rolling Stones, Brown Sugar, het einde van Muziek aan Zee op de maandagmiddag. Ik ga nog even een feestje vieren. 6 jaar Muziek aan Zee. Het is toch bijzonder al dat het al zo lang duurt. Maar wat ben ik eigenlijk ook een gelukkig mens dat ik het mag doen, denk ik dan. Jullie bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie ook altijd genieten van het programma. Zometeen weer West komt thuis. Vandaag met Olivier de Neef. En jaren 60 muziek wil die graag horen van je. Olivier Apenstaartje, omroepwest.nl of app hem even. Ik wens je een hele fijne maandag. En morgen om 2 uur, dan ben ik er weer. Ik hoop jij ook. Bye bye.
1: Muziek aan Zee.

0: het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
1: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.

0: in het dan vroeg.
1: Zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
4: Goedemiddag, ik ben er klaar voor een nieuwe West Komt Thuis. En ik hoop jij ook, want het wordt weer een ramvolle show. Het is 4 uur, het nieuws uit onze regio. Krijg je nu van Rutger Hillenaar.
5: Er is opnieuw ingebroken in een brandweerkazerne. De inbraak is onderdeel van een golf van inbraken in brandweerkazernes in Nederland. In de nacht van zondag op maandag was de kazerne in Zomerdam doelwit. Wat er precies is buitgemaakt, is nog niet bekend. Het kabouterbos langs de Herenweg in Warmond is opnieuw vernield. Het is al de 3e keer in korte tijd dat er vernielingen zijn aangericht. Tientallen kabouterbeeldjes zijn kapot gemaakt. Het is niet bekend wie verantwoordelijk is voor de schade. En het Delftse restaurant Azuriet heeft niet één, maar liefst 2 Michelinsterren in de wacht gesleept. Het is een gloednieuw restaurant in Delft van Mario Ridder. Ook Pieters restaurant in Bergambacht en Callas in Den Haag behaalden een ster. De hele lijst is terug te vinden op onze site. Meer regionieuws om 16:30. Nu het overige nieuws.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens, in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. De meeste demonstraties verlopen vreedzaam, maar op sommige plekken lopen ze uit op geweld. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er geschikte regelgeving voor de brillen kan komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en AI-assistent. Zo kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dit doorhebben. Het verbod in Noorwegen gaat onder meer gelden in parken en winkelcentra en kan ook toegepast worden in ziekenhuizen en kleedkamers. Restaurant Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. 2 restaurants gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, Azuriet in Delft en Sui in Schin op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankelbeslag

0: 14 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer van Utrecht naar Den Haag rijdt het beste om via Amsterdam.
1: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
2: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit twee afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
4: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
6: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot €13.000 subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
7: Tot 7 uur. West komt thuis.

Een Joodse man die eigenlijk het Joodse woord voor God wilde gebruiken. En daar hebben de Joden nogal wat verschillende benamingen voor. Maar dat leek hem niet zo slim voor de marketing van het nummer. Dus koos hij toch maar voor een naam die in het Westen ook wat bekender is. Namelijk Jesus. En daarom zit Jezus in de songtekst van dit spirituele nummer. Spirit in the Sky in het origineel van Norman Greenbaum. Goedemiddag, het is maandag 5 oktober om precies te zijn. En je luistert naar een nieuwe, een hagelnieuwe aflevering van West komt thuis. Zonder Bas vandaag, die is vrij. En daarom mag ik de komende 3 uur de honneurs waarnemen. Olivier de Neef hier met een bomvolle show vandaag. Met veel muziek uiteraard. Bijvoorbeeld van Michael Jackson en George Michael. Die geven strakjes achter de présence. Maar vandaag ook aandacht voor verrukkelijk eten. Want de Michelinsterren zijn vandaag weer uitgedeeld. Waaronder aan een restaurant in Delft. Die hebben nu maar liefst 2 Michelinsterren. En daarmee zijn ze de enige in de regio. Ik spreek ze zo meteen. En het is de eerste maandag van de maand. Dus je hoorde eerder vanmiddag al het luchtalarm door de regio schallen. En strakjes kun je spullen uit het Radio West noodpakket winnen. En dat zijn leuke, handige spullen hoor. Dat allemaal omdat Radio West natuurlijk dus de zender is voor het geval van calamiteiten. Dan zet je snel Radio West aan en dan ben je bijgepraat over wat er aan de hand is. Nou, gelukkig op dit moment geen noodgevallen in de regio. Dat scheelt. Maar wel goede muziek. Want dit is Bente met een hit van eerder dit jaar. Dit is 3, 2, 1 op Radio West. Bij West komt thuis.

0: George Michael en het stemmige Jesus to a Child. En daarvoor Bente en 3-2-1 hier bij West Komt Thuis. Goed nieuws voor smulpapen uit Delft en omstreken. Want restaurant Azurite uit Delft heeft een jaar na de opening al 2 Michelinsterren gekregen. Dat werd bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse uitreiking van die culinaire prijzen in Maastricht. En het restaurant is daarmee de enige in onze regio met niet 1, maar 2 Michelinsterren dus. De chefkok Mario Ridder die is de gelukkige van restaurant Azurite. Dus Mario, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, gefeliciteerd zeg. 2 sterren, hoe voel je je nu?
1: Ja, nou ja, super bedankt. Ik voel me natuurlijk fantastisch. Dit is een erkenning die natuurlijk uniek is in Nederland. Dat je van nul af aan in 1 keer naar 2 sterren gaat. En dat binnen een jaar. Dus het team en ik zijn mega blij.
0: Ja, dat snap ik. En hoe heb je dat nou geflikt, denk je? Tenminste, als je het zelf zou moeten duiden.
1: Ja, nou, we hebben natuurlijk... ik heb best wel wat ervaring met het openen en het runnen van keukens. Dus we hebben al mijn expertise in een zaak gestopt en met alle passie en liefde met de mooiste producten koken. En dan kom je uiteindelijk tot dit resultaat.
0: Ja, nou je zegt het al inderdaad. Je hebt het al vaker gedaan. Het zeg ik dan even oneerbiedige trucje. Dat ken je inmiddels. Want je haalde onder andere al 2 sterren bij de Zwethul. Dus je weet hoe het is. Maar wat is dan het geheim? Want ik bedoel, er zijn heel veel mensen natuurlijk die goed kunnen koken en die ook hun best doen, maar die redden dat niet.
1: Ja, nou, ik denk toch dat dat een persoonlijk verhaal vertellen is. Ik denk dat je als chef zijnde een visie moet hebben waar je heen wil gaan als restaurant zijnde. En als je die visie doorvoert en je doet dat met de grootste vakmanschap en met de allermooiste producten, dan kom je in aanmerking voor die absolute top. En ik denk dat wij een heel persoonlijk verhaal vertellen bij Azurite met de mooiste ingrediënten op een topmanier bereid.
0: En hoe zou jij jouw verhaal in het kort willen omschrijven dan als chef-kok?
1: Nou ja, ik ben klassiek geschoold in Rotterdam. Toen ben ik voor mezelf begonnen natuurlijk in de Schipluiden in de Zwethul. En daar is eigenlijk mijn basis begonnen voor mijn keuken. Dat is doorontwikkeld. En via Julia in Rotterdam uiteindelijk nu komt alles samen bij Azurite in het Huis van Delft.
0: Ja. Ja, mooi zeg. En ik hoorde dat jij ook best wel met bijzondere ingrediënten af en toe kookt. Dingen die je niet verwacht, zoals zure matten en pindakaas. Hoe zit dat precies?
1: Ja, nou, wij hebben een heel leuk amuse aan de bar. En dat sferen wij met pindakaas. En ik kan natuurlijk alles vertellen hier. Maar ik denk dat dat een mooi grapje moet blijven voor de gasten die naar mij restaurant toe gaan.
0: Ah, ja.
1: Maar er zit inderdaad, de originele pot pindakaas wordt gebruikt in ons gerecht en in de presentatie van het hapje.
0: Wauw, oké. Okay. Ja, dat is eigenlijk net als met een goede film of een goed boek. Je moet niet alles al van tevoren al verklappen, hè?
1: Ja, ik denk niet dat het leuk is. Ik denk dat het leuker is voor de mensen om het live te ervaren dan dat ik het nu op de radio vertel.
0: Ja, precies. Hey, en als je goed eten zegt, dan zeg je ook al snel lekkere wijn. Daar zijn jullie ook wel van, hè, in Delft?
1: Nou ja, ik denk dat ik bij Azurite een van de grootste wijnlijsten heb van Nederland. Hè. Wij hebben inmiddels zo'n 13.000 flessen liggen op de locatie. En dat is voor het Nederlandse begrip ongelooflijk groot. Het is mijn grote hobby en dat deel ik heel graag met mijn gasten. En die maken er met alle plezier gebruik van.
0: Ja, en 13.000, zijn dat dan ook 13.000 verschillende wijnen? Of heb je er gewoon heel veel ingekocht met een kassakoopje? Hoe zit dat?
1: Nou, was het maar een kassakoopje. Nee, ik ben mijn hele leven lang wijn aan het sparen. Sinds ik eigenaar ben van de Zwethul. En dat resulteert uiteindelijk in deze hele unieke verzameling. En wij hebben ongeveer 5.000-6.000 referenties op de kaart. Waarvan er een groot aantal ongelooflijk bijzonder is. Daar is natuurlijk geen hele grote voorraad van, want er worden van sommige wijnen maar een paar flesjes per jaar gemaakt. Ja. En wij zijn er nog gelukkiger dat we er ook eentje hebben liggen.
0: Ja, precies. En dat is dan ook wel uniek daaraan natuurlijk. Dat als je dan dat wijntje uit die kelder pakt, dat je denkt zo, dat is lekker.
1: Ja. Ja, precies dat. Heb je helemaal gelijk in.
0: Ja, nee, dat snap ik. Dat is ook natuurlijk een deel van het verhaal en de experience. Hè? Zodat zo'n fles wijn komt die echt uniek is.
1: Ja, nee, dat is helemaal waar. En dat is een van onze unique selling points. En ook legt die hele grote wijnkaart bij mijn andere restaurant, bij La Lou in Delft. Die heeft recentelijk natuurlijk de Gouden Pollepel gewonnen. Mm. En daar kunnen de mensen, als ze dat zelf zouden willen, ook van die hele mooie wijnkaart een fles wijn bestellen.
0: Kijk, nou, dat is heerlijk natuurlijk. 2 Michelinsterren, Mario. Dat betekent dat je bijna het hoogst haalbare bereikt hebt. Maar ja, nog niet helemaal natuurlijk. Het is een beetje oneerlijk misschien van mij om meteen vandaag te vragen als je er net 2 hebt gehaald. Maar ga je nog voor een derde?
1: Nou, ik denk dat je 1 en 2 sterren redelijk goed kan kan inschatten wat je moet doen om dat eventueel te halen. Een derde ster, er is geen draaiboek voor. Dat overkomt je. Ik weet wat ik wil, ik weet wat ik kan. Dit is nog niet het einde, maar ik ga eerst hier enorm van genieten. Ja. Met mijn hele brigade, met een aantal hele vaste gasten. Die zo meteen even bij mij naar het restaurant toe komen. En dan gaan we een paar hele mooie fles wijn op drinken met z'n allen.
0: Dat lijkt mij ook. Of een champagne misschien zelfs. Of is dat iets te...
1: Ja, daar beginnen we mee.
0: Heel goed. Nou, dan ben ik blij dat je nog even hebt gesproken voordat die champagne soldaat gemaakt is. En dat je straks daar lekker van kan gaan genieten en kan vieren. Heel veel succes en plezier natuurlijk ook. En ik neem aan, vanavond is het dus vooral vieren en niet eten daar, hè? Of wel?
1: Nee, we zijn vandaag gesloten. Dus het is echt een feestje voor personeel en een aantal hele vaste gasten.
0: Precies. Nou, prachtig. Ik wens je er heel veel plezier mee en dank, hè?
1: Super, dankjewel. Okay. Succes met de uitzending.
0: Dank je. Dat was Mario Ridder, chef-kok van inmiddels dus 2-sterren-restaurant Azuriet in Delft. Nou, dat is toch hartstikke mooi. En wie weet dus, wie weet ooit nog wel een derde. Maar eerst maar eens even goed gaan genieten van dat mooie feestje. Dit is Michael Jackson, ook wel gunstig voor de feeststemming, kan ik wel zeggen. En Wanna Be Starting Something op Radio West. Bij West komt thuis.

0: Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
3: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
2: Een initiatief van Pfizer.
4: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Ja, kun je blijven staan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
6: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
4: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
8: En als je huur verandert?
7: Pas het zelf aan.
9: En als je gaat samenwonen?
7: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Voordeelhaartjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%. Voordeelhaartjes.nl.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
12: Goedemiddag, het is 16:30. Je luistert naar Radio West. Naar West komt thuis. Wat is er allemaal gebeurd in onze regio? Nou, Rutger Hillenaar die praat jou en mij nu bij. Rutger, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Er is opnieuw ingebroken in een brandweerkazerne. In de nacht van zondag op maandag was de kazerne in Zwammerdam doelwit. Wat er precies is buitgemaakt is nog niet bekend. De inbraak is onderdeel van een golf van inbraken in brandweerkazernes in Nederland. Volgens de NOS is er dit jaar tot en met 21 september al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Zo werd er in augustus al ingebroken in de kazerne in Benthuizen. En in september was het raak in Nieuwkoop. Het kabouterbos langs de Herenweg in Warmond is opnieuw vernield. Het is al de derde keer in korte tijd dat er vernielingen zijn aangericht. Tientallen kabouterbeeldjes zijn kapot gemaakt. Het is niet bekend wie verantwoordelijk is voor de schade.
12: Wat is dat toch een ellende, die kabouterbossen die steeds worden aangevallen. Wat is daar nou de lol van?
13: Ja, en nu Warmond, maar in Alphen aan de Rijn is het ook recent drie keer raak geweest. Ja.
12: Zou dat dus nou steeds dan dezelfde zijn die als het ware een soort kabouterbosterrorist die dan steeds langs gaat?
13: Ja, dat is de grote vraag.
12: Ja, ja, nou, ja. Misschien kabouterterrorist.
13: Ja. Wie weet. Ja, in sportschool Brutal Gym aan de Leiweg in Den Haag is op zoek naar een nieuwe plek. Het gebouw wordt gesloopt. Het begon 15 jaar terug als bokschool en jongeren in Den Haag Zuidwest komen er al lang niet meer alleen om te sporten. Sportschool-eigenaar Marvin Alexander.
14: Nou, de jongeren hebben natuurlijk meer een tweede thuis gevonden in onze sportschool. Dat zijn jongeren die vaak gewoon op straat eigenlijk rondhingen of in de buurt of op het pleintje. Die hadden niet zoveel op handen. Maar dan gingen ze daar natuurlijk kattenkwaad uithangen. En ja, ik kan het zelf verder wel invullen wat er allemaal gebeurde.
13: Ja, de jongeren maken nu nog deel uit van een soort sportfamilie en dat zou zo moeten blijven in het nieuwe gebouw, vinden ze zelf. En het Delftse restaurant Azuriet heeft niet één, maar twee Michelinsterren in de wacht gesleept. Het is een gloednieuw restaurant in Delft van Mario Ridder. De chef-kok nam de prijs zelf in ontvangst. Iets langer dan een jaar geleden opende hij het restaurant aan de Houttuinen in Delft. Het behalen van de twee Michelinsterren leidde uiteraard tot vreugde. Verslaggeefster Gwen Ouwehand sprak met zijn zoon.
8: Dus ik zat op de bank thuis te kijken. Nou, ik had de longen uit mijn lijf geschreeuwd. En ik hoorde Patricia ook vanuit Lalou schreeuwen.
15: Ja. Ja, hoe trots ben je op je vader?
8: Ja, super trots. Super trots. Ja, we hebben natuurlijk een mega prestatie geleverd met het hele team. Het is ongelooflijk wat hier is gebeurd en gaat gebeuren in de toekomst.
13: Ja, ook Pieters Restaurant in Bergambachten en de Moerbei in Warmond behaalden weer een ster. De hele lijst is terug te vinden op onze site.
12: Ja, wat zijn jullie een beetje sterrenliefhebbers? Ga jij graag bij een sterrenrestaurant eten?
13: Ik ga er wel graag eten, ja. Of ook, maar ook die restaurants die hem dan net niet halen, maar er wel tegenaan zitten. Ja? Die zeg maar vinden, dat is wel heel erg leuk.
12: Dus dan is het een soort verborgen
13: pareltje. Ja, en die zitten er wel een paar in de regio, hoor.
12: Huub?
16: Ik wat minder, want je krijgt er inderdaad prachtig geserveerd eten op je bord, maar het is soms een beetje weinig. En ja, er zijn ook wel heel veel restaurants die ook heel goed eten maken en die hebben geen ster, maar Ja, daar kies ik toch heel wel.
12: Dus jij, ja, ik ben ook eigenlijk meer team Huub, als ik eerlijk ben. Ik wil niet met honger naar huis, dat is één.
13: Ja, dan ga ik in mijn eentje eten.
12: Nou, gezellig dan. Ja. En het tweede is, dat is wel waar inderdaad. Het is vaak natuurlijk heel mooi opgemaakt en
16: zeker,
12: zo. Maar ik denk dat soms wel van, ik wil ook gewoon lekkere sperripie. Weet je wel, dat is toch ook wel eens lekker, hè?
16: Ja.
12: Maar goed, maar dan laten we Rutger inderdaad gewoon lekker naar het sterrenrestaurant gaan. Geen probleem.
16: Ja, hoor. Ja.
12: Rutger, in ieder geval, dank je wel. Dan gaan we naar het weerbericht. En nou, we horen hem al. Huub Misee, die weet niet alleen veel van lekker eten, maar ook van het weer.
16: Van het lekkere weer.
12: Zeker,
16: in dit geval,
12: dat ook. Ja, zeker. Wat een prachtige dag,
16: ja, het is weer zo'n heerlijke dag. En dat was in het weekend ook al zo. Vandaag vergelijkbaar. Vanmorgen een beetje wolkenvelden, maar vanmiddag heerlijk. Zonnige periode, ruim 20 graden tegen de 21. Ja, we zitten toch op 5 oktober. Hè? En het is normaal gesproken in deze tijd van het jaar een graad of 16. Daar zitten we nog ruim boven. Nou, we zullen zien dat het ook vanavond op zich nog aangenaam is. Er zijn opklaringen. Ook wat wolkenvelden komende nacht. Heel misschien later vannacht een beetje mist of een paar druppels regen. Er komt een heel zwak front dichterbij. De zuidwestenwind neemt vannacht weer wat af en de temperatuur daalt naar 12 of 13 graden. Morgen, dan wel iets meer bewolking, maar het blijft ook dan op de meeste plaatsen droog. En morgenmiddag komt er toch weer wat meer zon ook, denk ik, hoor. Er is morgen maar weinig wind, dus het is heel rustig herfstweer nog steeds. Ook morgen 20, 21 graden. Niet verkeerd. En woensdag, dan beginnen we echt wel met mist. De nacht van dinsdag op woensdag zal het behoorlijk mistig kunnen worden. Nou, die kan woensdag in de loop van de ochtend toch wel weer oplossen. Krijgen we nog aardig wat zon, maar later op de dag, tegen de avond, komt er meer bewolking en in de avond gaat het dan ook regenen. Maar ook woensdag wordt het nog 20 graden. Je hoort het al zeggen, hè? Nog.
12: Nog, ja.
16: Precies.
12: Geniet er nog maar even van.
16: Woensdag op donderdag passeert er een front, maar dat is echt een koufront. Dat betekent dat het 's nachts gaat regenen. En donderdag hebben we een noordwestenwind met wisselende bewolking. Een paar opklaringen, maar toch ook enkele buien. 14 graden, zeggen en schrijven 1-4.
12: Ja.
16: Dus dat is echt lang geleden dat we dat overdag hadden als maximumtemperatuur met wat meer wind. Ik heb het vanochtend ook al gezegd, luisteraars weten het al, jij misschien nog niet. Zorg dat je je herfstkleding niet al te lang moet zoeken, want die heb je toch al een beetje nodig dan.
12: Goeie tip.
16: En vrijdag is dat niet anders, dan regent het ook nogal behoorlijk. Zaterdag nog wat, zondag lijkt alweer wat beter te worden. Ja, en volgende week, dan is het iets minder nat, zoals het nu naar lijkt. En af en toe weer wat zon. Maar die temperaturen die blijven voorlopig wat aan de lage kant. 15, 16 graden. Dat is ook dus normaal.
12: Ja, ik wou zeggen, het is laag ten opzichte van wat we nu hebben. Maar nu is hoog eigenlijk.
16: Precies.
12: Ja, precies.
16: Ja.
12: Dankjewel, Huub.
16: Ja, hoor.
12: Fijn om te horen. En dan gaan we naar de verkeersinformatie. En zijn naam is Mooi. Zijn naam is Dennis Mooi. Dennis, goedemiddag. Waar staat het vast?
17: Een hele goede middag. Nou, het staat vooral vast op de A12, daar kom ik zo bij. Eerst de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid doe je er 20 minuten langer over. Dan de A12 richting Den Haag. Door een tweetal ongelukken heb je tussen Bunnik en Woerden nu 55 minuten vertraging. De weg is ten tweede male weer vrijgegeven. Alle rijstroken zijn dus weer beschikbaar. En op de A44 Amsterdam-Den Haag doe je er 10 minuten langer over tussen Leiden en Wassenaar.
12: Dankjewel Dennis, tot straks.
17: Tot zo.
13: Ja, tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Staatstrots, het Klein Orkest en later is al lang begonnen. En daarvoor de Beatles en Good Day Sunshine.
1: 89.3 Radio West is je noodradio.
0: Ja, even een huishoudelijke mededeling nu, want het is de eerste maandag van de maand. Dat betekent dat je weer kans maakt om iets te grabbelen uit ons noodpakket. Dat heeft alles te maken met het luchtalarm dat je elke eerste maandag van de maand om 12 uur hoort. En dat ons eraan herinnert dat als er iets misgaat, je een paar dingen moet doen, waaronder naar de calamiteitenzender van je regio luisteren. En in de Regio West is dat natuurlijk Radio West op 89.3 FM. Met één iemand die meedoet met het spelletje dat ik zo meteen ga spelen. Speel ik zo meteen live op de radio het spelletje Nood of Geen Nood. Daarin schets ik drie situaties. En dan vraag ik je of dat noodgevallen zijn waarvoor je Radio West aan zou moeten zetten of niet. En als je dat drie keer goed hebt, dan mag je grabbelen in ons noodpakket. En dan win je een mooie prijs die daar iets mee te maken heeft. Dus bij deze het startschot. Wil je zometeen meespelen? Bel dan gauw met 070-390-5454. Dus 070-390-5454. En wie weet speel ik dan strakjes met jou wel het Radio West noodpakket. En kan je ook nog wel prachtig in de prijzen vallen, zeg. Snel bellen dus 070-390-5454. En dit is Sydney Youngblood. And if only I could...

0: Sydney Youngblood en If Only I Could hier bij Westkom Thuis op Radio West.
1: 89.3 Radio West is je noodradio.
0: Daar gaan we dan, op deze eerste maandag van de maand. We gaan spelen om een greep uit het Radio West noodpakket. Want Radio West is de calamiteitenzender van de regio. Altijd te horen via 89.3 FM. Maar dat wist je vast al natuurlijk. Ik ga het spelletje vandaag spelen met Edwin van Happen uit Rijswijk. Edwin, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Olivier.
0: Zo, jij klinkt in ieder geval nog vrolijk. Er zijn ook geen noodsituaties op dit moment natuurlijk. Dat is fijn.
2: Nog niet.
0: Nee. Gaat het goed? Heb je een goede dag?
2: Ja, gaat lekker goed. Ik ben lekker bij thuis bezig, dus helemaal goed. Mooi weertje buiten.
0: Lekker thuis bezig. Oké. En dan weet je de boel aan het opruimen of waar moet ik aan denken?
2: Nee. Ik werk gewoon vanuit huis.
0: Oh, je bent aan het werk vanuit huis. Ja, precies. Precies.
2: Ja, ja.
0: Dus heb je je thuiskantoortje en dan zit je achter een computer te tikken, moet ik het zo maar voorstellen?
2: Ja.
0: En allemaal Zoom-meetings.
2: Radio West op.
0: Ja, Radio West op de achtergrond.
2: Zoom-meetings.
0: Ja, joh.
2: Nou, hoort er allemaal bij, hè, tegenwoordig.
0: Ja, dat klinkt heerlijk, man. Nou ja, die Zoom-meetings wat minder. Ja. Ik ben altijd, na 2 Zoom-meetings kan je mij opvegen. Maar goed, nu heb je even even wat afleiding, hè, zo tussendoor.
2: Ja, zeker.
0: Nou, ik ga je zo meteen iets makkelijkers geven dan een hele saaie Zoom-meeting. Namelijk 3 situaties ga ik je voorleggen. En aan jou is dan de vraag, is dat een serieuze noodsituatie waarvoor je Radio West aan zou kunnen zetten? Of is het geen noodsituatie? Dus is het nood of geen nood? Heb je het nou 3 keer goed, dan mag je een greep doen uit het Radio West noodpakket.
2: Oké.
0: Ja? Klaar voor?
2: Nou, ik ben er helemaal klaar voor.
0: Oké. Situatie 1. Je hebt visite, maar er is nog maar 1 koekje bij de koffie. Is dat nood of geen nood?
2: Nou, geen nood, hè.
0: Situatie 2. Door een grote storing werken internet, televisie en delen van het telefoonnetwerk niet meer. Nood of geen nood?
2: Denk wel nood.
0: En situatie 3. De afstandsbediening ligt aan de andere kant van de kamer. Nood of geen nood?
2: Geen nood.
0: Oké. Laten we eens even kijken of je het goed hebt en of je ze alle 3 goed hebt vooral. Ja, natuurlijk. Natuurlijk hebben ze alle 3 goed.
2: Ja. Geweldig.
0: Het is allemaal niet al te moeilijk. Maar toch, hè, je moet er maar net even opkomen. Dat betekent dat ik voor je ga grabbelen. Want ik bedoel, ja, die grabbelton staat niet bij jou in de buurt. Dus ik ga grabbelen.
2: Nee.
0: Dus daar komt-ie. Even kijken, hoor. Zo. Ja, even flink... Zo, ja.
2: Het is een flinke bak.
0: Ja, het is een flinke bak. En ik heb er wel wat leuks voor je uitgegrabbeld. Namelijk een krachtige, waterdichte USB-LED-zaklamp. Die je ook kunt gebruiken als powerbank. Om je telefoon bijvoorbeeld mee op te laden.
2: Okay.
0: Dus je hebt een zaklamp gewonnen, maar met allerlei snufjes erin.
2: Hey, helemaal geweldig. Leuk.
0: Leuk, toch? Ja. Nou, dat gaan we helemaal in orde maken. Blijf aan de lijn, Edwin. En dan komt dat in orde. Dan schijn ik jou binnenkort bij.
2: Is goed, dankjewel.
0: Heel goed, dankjewel. En rustig aan, hè, daar thuis.
2: Ja, zeker. Okay. En succes met je programma. Hè.
0: Komt goed, dankjewel. Dat was Edwin van Happen uit Rijswijk, die dus in de prijs is gevallen. En wil jij nou ook meedoen? Nou, morgenochtend weer nieuwe kansen, nieuwe rondes ook bij West wordt wakker hier op Radio West. Nu Supertramp en Dreamer. Dreamer.

0: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
6: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
7: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
8: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
9: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
12: Goedemiddag, West komt thuis, gaat zo meteen weer verder. Mede mogelijk gemaakt door Sting en Douwe Bob. Het is 5:00. Het nieuws uit onze regio krijg je nu van Rutger Hillenaar.
13: De aanleg van de fietsbrug over het Aarkanaal, die Alphen aan de Rijn met Aarlanderveen en de gemeente Nieuwkoop moet verbinden, loopt opnieuw vertraging op vanwege technische problemen. De gemeente maakte zich eerder dit jaar zorgen over de constructieve veiligheid van de brug en heeft de aannemer daarom opgedragen het inhijsen stil te leggen. De zorgen zijn inmiddels weggenomen, maar wanneer de brug af is, is nog niet duidelijk. Een 59-jarige vrouw uit Zoetermeer die dit weekend een ernstig ongeluk had veroorzaakt op de N209 bij Zoetermeer, is haar rijbewijs kwijt. Volgens de politie vertoonde de bestuurster gevaarlijk of hinderlijk rijgedrag. En er is opnieuw ingebroken in een brandweerkazerne. De inbraak is onderdeel van een golf van inbraken in brandweerkazernes in Nederland. In de nacht van zondag op maandag was de kazerne in Zwammerdam doelwit. Wat er precies is buitgemaakt, is nog niet bekend. Meer regionieuws om 5:30. Nu het overige nieuws.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard en in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam die ongewenst bij de vrouw aan de deur.

0: China, Taiwan als onderdeel van China. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis Mooi.
2: In de regio heb je nu vooral vertraging op de A4 en de A12. De A4 richting Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. 20 kilometer en 25 minuten extra reistijd. De A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden doe je er 50 minuten langer over. Het staat 18 kilometer door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Dan de A16 naar Breda bij Dordrecht 10 minuten extra. De N204 van Lopik naar Woerden tussen Montfoort en de aansluiting met de A12 ben je een kwartier langer onderweg. En tot slot de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn bij Leimuiden 2 kilometer en het kost je 10 minuten extra.
3: Is dat in Den Haag?
4: Ontdek de werelden van Aventuria. Zo is er een reptiele, vogel, vissen, knaagdieren, honden en kattenwereld. Bewonder Mappamundia, de attractie. En beleef de lekkere happen van Aventuria's Kitchen. Wat begon als de vogelkelder 50 jaar geleden, is nu uitgebreid tot een natuurontdekcentrum voor jong en oud. Tot Aventuria!
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
7: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
8: UTS van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
7: Kijk op utsvandergeest.nl.
9: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. janfransen.nl. Tja, klasse herken je.
10: Wat ga jij doen dit weekend?
11: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
10: Ik ga helpen op een festival.
11: Rondlopen met een bierpomp zeker?
10: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
11: Is dat niet eng?
10: Nee hoor, ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
11: Klinkt best wel stoer.
10: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
11: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
10: Precies. Iemand nog iets te drinken?
12: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
9: Zoals ik al zei, klasse herken je. janfransen.nl, van klassiek tot art deco.
13: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
14: Tot 7 uur, West komt thuis.

Ben ik persoonlijk een groot voorstander van. Van Happiness. Je hoorde het van de Pointer Sisters. Een van hun hits die je niet meer zo vaak hoort, maar wel op Radio West. Goedemiddag, je luistert naar West Komt Thuis op deze maandag 5 oktober. Zonder Bas, maar met Olivier vandaag. Want Bas hoor je morgen weer op deze plek. En tot die tijd mag ik mijn kunsten vertonen. En dat doe ik met buitengewoon veel plezier, hoor. En daar kan ik jouw hulp ook goed bij gebruiken, trouwens. Want tussen 6 en 7 is het namelijk weer 60s na 6 wat de klok slaat. Oftewel jouw kans om je favoriete jaren 60 plaat door mij te laten draaien op Radio West. Als je er eentje wil horen uit de jaren 60 dus, laat het mij gauw weten. Mail dan eventjes naar olivier@omroepwest.nl. Dus niet naar Bas, maar naar olivier@omroepwest.nl. Zometeen bespreken we een campagnefilm tegen polarisatie van de gemeente Den Haag. Want van ANO-supporters tot leden van de Rotary, het zijn allemaal Hagenaars, hè, hoe je het ook wil noemen. Hoe verschillend die mensen ook zijn, bespraken burgemeester Jan van Zanen erover. Dat dus, maar ook lekker veel muziek in dit programma. Met straks bijvoorbeeld nog Sting en UB40. Maar eerst, ja, is het podium voor Douwe Bob. En dit is eentje die onlangs uitbracht. Dit is Funny, hier bij West Komt Thuis.

0: Prachtig, hè? Even uit laten klinken. Sting en het prachtige Fragile hier bij Radio West, bij West Komt Thuis. De gemeente Den Haag start vandaag een nieuwe campagne. En die heet Wij zijn Den Haag. Op het podium van Cultuurhuis Amare lieten vanochtend 10 Haagse groepen zien dat je ze niet in hokjes kunt stoppen. Van ADO-supporters, ambtenaren en nieuwkomers tot bevlogen jongeren, medici van HMC Westeinde, leden van Rotary Club Poultry en vrouwen van het Scheveningse Vrouwenvisserskoor. Hoe verschillend ze ook zijn, ze zijn allemaal Haags. Althans, dat is de gedachte. Verslaggever Gwen Ouwehand die praat met burgemeester Jan van Zanen van Den Haag over dit initiatief.
1: Burgemeester Jan van Zanen, ja, wij zijn Den Haag. Wat houdt dat in?
2: Nou ja, weet je, Den Haag is rijk aan allerlei culturen, allerlei verschillende mensen. De een gaat naar de kerk, de ander naar de moskee. Er zijn ADO-supporters, sommige mensen gaan naar de Rotary. Den Haag kenmerkt zich door hele leuke en mooie verschillen. Maar op die verschillen wordt wel heel veel accent gelegd. En met dit verhaal, hè, laat je zien dat bij verschillen ook heel veel overeenkomsten zijn. Wij zijn allemaal Den Haag. We zijn of Hagenees of Hagenaar, van het zand, het veen, rijk, arm, jong, oud. Iedereen doet ertoe, iedereen hoort erbij. En ik vind het een hele leuke vorm dat deze film gemaakt is en dat iedereen laat zien van, nou, bij al die verschillen is eigenlijk ook heel veel overeenkomsten te zien. Dat is eigenlijk de bedoeling.
1: Heeft u de video gezien?
2: Zeker. Het is echt genieten. Ik ga nog niks verklappen, maar het is hartstikke leuk. Hoe allerlei mensen uit Den Haag op een hele vrolijke, intense manier laten zien dat verschillen er niet toe doen, overeenkomsten wel.
1: En bij wie komt deze actie vandaan?
2: Ja, deze actie is eigenlijk naar aanleiding van de polarisatie die je in de samenleving, de verharding die je in de samenleving ziet. En hebben een aantal fondsen, een aantal mensen gedacht van, nou weet je, daar moeten we wat aan doen. Ook de mensen van het Haags Verhaal, hè, want ook het Haags Verhaal, die brengt allerlei verschillende groepen uit Den Haag bij elkaar. Van duivenmelkers tot mensen van de damesbibliotheek. Weet je, van allerlei groepen bijeen. En ik ben daarvan. Ik ben nu 6 jaar burgemeester in Den Haag. En ik zie wat een rijkdom het is. En alles wat leidt tot verbinding en vereniging en samen zijn, daar ben ik van. Dus ik vind dit geweldig.
1: En hoe hoopt u dat die video uiteindelijk in de samenleving ook plaats gaat nemen?
2: Dat iedereen zich nog eens achter de oren krabt van, ja, we zijn wel verschillend, maar we zijn eigenlijk ook, hebben ook heel veel overeenkomsten. Bijvoorbeeld dat we allemaal zo van Den Haag houden.
1: En vanavond komt die online. Waar kunnen mensen die video allemaal bekijken?
2: Overal. Bijvoorbeeld bij mij op mijn Instagram-account. Maar overal op alle socials gewoon prikken en dan de titel noemen en dan kom je er zo in.
1: Gaat dat helpen?
2: Alles helpt. En nogmaals, alles wat verbindt, alles wat laat zien dat er overeenkomsten zijn naast verschillen, daar ben ik van. Want ik ben van de gemeenschap, het gemeenschappelijke.
1: Burgemeester Jan van Zanen, heel erg bedankt.
2: Graag gedaan.
0: Ja, dit initiatief komt uit de brede Haagse samenleving. Dus inwoners, maatschappelijke organisaties en fondsen die zich zorgen maken over de verharding in de Haagse maatschappij, of eigenlijk ook wel de maatschappij in brede zin. Burgemeester Jan van Zanen, die je net hoorde in gesprek met verslaggever Gwen Ouwehand, die omarmt het initiatief en treedt op als ambassadeur. Nu, ambassadeurs van goede muziek. Dit zijn Earth, Wind en ook nog eens Fire en September.

0: elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
7: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
8: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Goedemiddag, het is 5:30 geweest. Je luistert naar Radio West, naar West komt thuis. En het laatste nieuws uit onze regio komt nu tot je via de gouden strot van Rutger Hillenaar. Rutger, goedemiddag.
12: Goedemiddag, Olivier. Sportschool Brutal Gym aan de Leiweg in Den Haag is op zoek naar een nieuwe plek. Het gebouw wordt gesloopt. Het begon 15 jaar terug als boksschool en jongeren in Den Haag Zuidwest komen er al lang niet meer alleen om te sporten. Sportschool-eigenaar Marvin Alexander.
13: Nou, de jongeren hebben natuurlijk nu een tweede thuis gevonden in onze sportschool. Dat zijn jongeren die vaak gewoon op straat eigenlijk rondhingen of in de buurt of op het pleintje. Die hadden niet zoveel op handen. Maar dan gingen ze daar natuurlijk kattenkwaad uithangen en... Ja, je kan het zelf verder wel invullen wat er allemaal gebeurde.
11: Je kan het zelf allemaal wel invullen wat er dan gebeurde. Ja, ja. Dat zal niet knikkeren geweest zijn.
12: Nee, absoluut niet. Nee. Ja, de jongeren die maken nu nog deel uit van een soort sportfamilie. En nou ja, dat zou ook zo moeten blijven, vinden ze zelf in een nieuw gebouw. De aanleg van de fietsbrug over het Aardkanaal, die Alphen aan de Rijn met Aarlanderveen en de gemeente Nieuwkoop moet verbinden, loopt opnieuw vertraging op vanwege technische problemen. De gemeente maakte zich eerder dit jaar zorgen over de constructieve veiligheid van de brug en heeft de aannemer daarom opgedragen het inhijsen stil te leggen. De zorgen zijn inmiddels weggenomen, maar wanneer de brug af is, is nog niet duidelijk. De bouw van de brug begon overigens in 2022. Meer dan 4 jaar later is de fietsbrug nog altijd niet klaar. Ondertussen zijn ook de kosten flink opgelopen. Waar aanvankelijk €4,2 miljoen voor de brug was begroot, is het budget inmiddels verhoogd naar €7,5 miljoen. Er is opnieuw ingebroken in een brandweerkazerne. In de nacht van zondag op maandag was de kazerne in Zwammerdam doelwit. Wat er precies is buitgemaakt is nog niet bekend. De inbraak is onderdeel van een golf van inbraken in brandweerkazernes in Nederland. Volgens de NOS is er dit jaar tot en met 21 september al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Zo werd er in augustus al ingebroken in de kazerne in Benthuizen. In september was het raak in Nieuwkoop. En het Delftse restaurant Azuriet heeft niet 1, maar 2 Michelinsterren in de wacht gesleept. Het is een gloednieuw restaurant in Delft van Mario Ridder. De chefkok nam de prijs zelf in ontvangst. Iets langer dan een jaar geleden opende hij het restaurant aan de Houttuinen in Delft. Het behalen van de twee Michelinsterren leidde uiteraard tot grote vreugde. Verslaggeefster Gwen Ouwehand sprak met Mario, zijn zoon.
2: Dus ik zat op de bank thuis te kijken. Nou, ik had de longen uit mijn lijf geschreeuwd. en ik hoorde Patricia ook vanuit La Loue schreeuwen.
14: Ja, hoe trots ben je op je vader?
2: Ja, super trots. Super trots. Ja, we hebben natuurlijk een mega prestatie geleverd met het hele team. Het is ongelooflijk wat hier is gebeurd en gaat gebeuren in de toekomst.
12: Ja, ook Pieters restaurant in Bergambacht en de Moerbei in Warmond behaalden weer een ster. De hele lijst is terug te vinden op onze site.
11: Ja, dat is toch ongekend. Mooie prestatie die hij daar heeft geleverd, die Mario Ridder. We hadden het er net een uurtje geleden over. Jij bent wel iemand van de sterrenrestaurants. Maar dan moet je wel flink de portemonnee trekken. Hè? Want volgens mij onder een paar honderd euro hoef je niet aan te kloppen
12: daar. Ik vind het heel erg leuk, maar ik zit er niet wekelijks. Zeg. Maar ook niet maandelijks eigenlijk.
11: Ja, moet je echt voor sparen, hè?
12: Je moet er echt voor sparen, ja.
11: Ja, wat doet dat zo'n beetje zo? Dat is een avond gewoon per persoon?
12: Ja, dat verschilt natuurlijk enorm. Maar ik denk dat je al richting de... 200 euro per persoon?
11: Ja, toch wel, hè?
12: Euro per persoon, ja. Ben je al kwijt, ja.
11: Ja, daaronder dan kan je net zo goed bij de McDonald's gaan eten. Dat maakt nog niet zo vaak.
12: Maar dan heb je wel die ervaring, hè? Die kleine gerechten, die mooie wijnen erbij. Het complete plaatje.
11: Ja, dat is zeker waar. Ja. Nou, dan heb jij weer een mooie lans gebroken voor de sterrenrestaurants in Nederland.
12: Zo is het maar net.
11: We gaan naar een sterrenweerman, kunnen we wel zeggen. Huub Mizee, want die heeft het weerbericht.
12: Ja.
15: Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen, maar ook enkele wolkenvelden en het blijft verder droog. Later kan er hier en daar misschien wat mist ontstaan. De wind is zuidwestelijk, kracht 2 tot 3 en de temperatuur daalt tot ongeveer 13 graden. Morgen komt er geleidelijk aan meer bewolking, toch is er ook geregeld zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. Er is morgen maar weinig wind en het wordt weer ongeveer 20 graden. Woensdag is er eerst mist, daarna komen de perioden met zon. In de middag komt er meer bewolking en in de avond volgt de regen. Ook dan wordt het ongeveer 20 graden. En donderdag is er een wisselende bewolking met enkele buien en dan wordt het slechts 14 graden.
11: Al dus onze weerman van dienst, Huub Mizee. En door naar onze filelezer van dienst, en die zit helemaal bij de ANWB. Dat is namelijk Dennis Mooij. Dennis, goedemiddag.
16: Een hele goede middag. Op de A4 en de A12 ben je nog steeds de meeste tijd kwijt. De A4 richting Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid doe je er een half uur langer over. A12 naar Den Haag tussen Driebergen en Woerden over het hele stuk ruim drie kwartier vertraging. Het komt toch een ongeluk eerder vanmiddag. De weg is daar weer vrij. A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging. A20 naar Hoek van Holland 10 minuten extra bij Delfshaven. En dat geldt ook voor de A44 naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar.
11: Dankjewel Dennis, tot straks weer.
16: Tot zo.
12: Ja, tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Il voulait tout savoir. Nathalie traduisait. Moscou,

0: krijg meteen zin om het spelletje Tetris te spelen als ik dit hoor. Gilbert Bécaud en Nathalie meteen na Sniffende Tears en Driver's Seat hier bij Radio West.
1: Cabaret op maandag.
0: Ja, strakjes de kopstaartplaat van vandaag. Maar het is maandag en dat betekent dat we weer een moment hebben om te lachen met elkaar zo voor zessen. En Bas kiest dan elke maandag een mooi stukje van een cabaretier of een cabaretduo. En dat doe ik hem graag weer na. Daarom ben ik vandaag gegaan voor een mooie van de Leidse legende Jochem Meijer. Het gaat over de liefde.
2: Nee, alles gaat snel bij mij. Alles gaat snel. Alles gaat snel. Relaties gaan ook heel snel bij mij. Weet je wat het is? Relaties, het is niet voor mij gemaakt. Echt niet. Relaties zijn voor mij net als McDonald's. Je hebt er wijze zin in, je vreet in één keer op, maar daarna voel je kutsmerig en opgeblazen. Weet je trouwens wat ik laatst ontdekte? Weet je wat ik laatst ontdekte? Als je alles 10 keer zo snel doet, heb je uiteindelijk 10 keer zoveel meer rust. Kijk, als je alles 10 keer zo snel doet, heb je tijd over. Die tijd kun je gebruiken om dingen af te raffelen die normaal tot te langzaam bent. Als je dingen die afraffelt, die normaal tot te langzaam bent, als je die dingen nou 10 keer zo snel doet, heb je nog tijd over. Ideaal. Die tijd die je over hebt, kun je gebruiken voor hobby's. De hobby's. 10 keer zo snel, kun je 10 hobby's doen. 10 hobby's heb je natuurlijk zo meer ontspanning. Tenzij je gaat lopen, als je zo langzaam bent, buiten adem, heb je best alles 10 keer snel, gaat alles 10 keer snel, kut, ik ga te snel. Ja, ik heb me meegenomen. Het schijnt dat ik af en toe iets te snel ga. Ik zweer het je, laatst deed hij niet dat ik een avondvullend programma van 2 keer 5 minuten. Dat is echt niet raar. Over hobby's gesproken. Rare hobby's heb je tegenwoordig. Hè? Zag je laatst op televisie. We staan hier voor het huis van Egbert. Een doodgewone Hollandse jongen. Hij is getrouwd met Maria. Een 96-jarige, demente, transseksueel. Na 25 jaar in de anonimiteit geleefd te hebben, komt hij eindelijk met zijn grootste passie naar voren. Het parkietpijpen vlak bij de dam. Maar weet je wat het is? Weet je wat het is? Alles gaat te langzaam. Alles gaat veel en veel te langzaam. Het mag voor mij allemaal veel en veel sneller. En wie zijn nou de hoofdoorzaak dat alles zo langzaam gaat? Wie zijn een beetje de staatsvijanden van alle ADHD'ers? Wie zorgen dat de hele gemiddelde snelheid weer omlaag gaat? De bejaarden. Oftewel, zoals ik ze noem, de rimpelsaurius. Dan sta je bij de supermarkt, iedereen staat rustig te wachten. Wie staat er weer voor te dringen? Zo'n perkamenten kalkoen, het is ongelooflijk. En dan denk ik, waarom moet zij naar voren? Waarom moet zij naar voren? Wat heeft ze nou de hele dag te doen? Beetje aan het raam te staren, beetje zegel tussen sparen en een rollator op te voeren. Maar oké, ik ben beleefd, dus ik laat ze voor en dan gaan ze dus betalen. Leg ze eerst 2 gouden dukaten neer. Moet de kassière eerst uitleggen dat je daar sinds 1842 niet meer mee kan betalen. Vervolgens pakt ze de pinpas. Als er één ding erg is, is het als een rimpelsaurier gaat pinnen. Ze weet dat pasje op 1000 meter doorheen te houden. Maar nooit de juiste manier. Uiteindelijk heeft ze hem goed erin gehad, dan moet ze die pincode intoetsen. Gaat de grote tas open, komt de agenda tevoorschijn. Ergens, op bladzijde zoveel, heeft ze die pincode genoteerd. Maar weet niemand. Na 3 jaar heeft ze hem gevonden, drukt ze die pincode in, blijft ze wachten. En die hele rij begint te scanderen en te smeken. Druk op ja! Druk op ja! Dat is ongelooflijk. Oké, maar niks tegen hoor, hier zitten er ook een paar. Daar gaat het niet om. Maar het gaat om een principe. Het gaat allemaal zo langzaam. Nee, laatst ook niet. Ik was op station Leiden Centraal. Op zich vrij uniek, want NS en ADHD gaan niet echt goed samen. Laatste tijd. Het was 9 uur 's ochtends. Oftewel een heel druk tijdje. Oftewel spitsuur. Iedereen staat te wachten. Wie komt er weer op het lumineuze idee om juist op dat tijdje zijn 65-pluskaart te gaan verlengen? Zo gekreukeld fossiel. Het is ongelooflijk. Echt. En dan denk ik, waarom gaan ze dan niet gewoon met hun eigen voertuig? Ken je die dingen? Die rimpelvoertuigen met zo'n sticker erop met 45? Ken je die dingen? Die dingen zijn traag. Mijn neefje van 2, die kruipt nog sneller. Heeft ook ADHD, maar dat gaat er niet om.

0: Het leven is een achtbaan en Ronan Keating die rijdt met je mee. Life is a rollercoaster hier bij Radio West.
1: De kopstaartplaat.
0: Het moment is weer hier hoor, de kopstaartplaat. Oftewel, de staart, het einde van het ene nummer is weer de kop, het begin van het volgende nummer. En als jij een suggestie hebt voor een volgende plaat, dan moet je het gewoon even mailen. Stuur het dan naar bas@omroepwest.nl, want Bas is morgen weer terug. bas@omroepwest.nl. Vrijdag draaide Bas nog een nummer, dat eindigde op Here, want hij draaide toen het nummer Now I'm Here van Queen. Dus zoek ik voor vandaag een liedje dat juist begint met Here in de titel. Nou, ik heb weer heel veel leuke dingen binnengekregen, bijvoorbeeld van Kees Pronk. Hij zegt, voor de kopstaartplaat nomineer ik Here Comes the Night van Them. Het nummer werd oorspronkelijk in november 1964 als single uitgebracht door Lulu, maar kwam niet in de hitlijsten terecht. Een paar maanden later scoorde de versie van de Noord-Ierse band Them met Van Morrison als frontman er wel een grote hit mee. Groeten van Kees, dankjewel Kees. En van Kees naar Koos, want Koos Enthoven die is er ook weer bij. En hij zegt ook, Here, daar kan je vele kanten mee op. En mijn keuze gaat naar Them met het nummer Here Comes the Night. Them heeft in de jaren 60 een paar hits gehad, zoals Gloria met de rauwe stem van Van Morrison, die later een grote carrière opbouwde en nog steeds optreedt. Groeten van Koos Enthoven. Dankjewel, Koos. Tilly Fortuyn zegt, mijn suggestie was niet een hele lastige genoeg te vinden. En ja, shit, dan ben ik even kwijt welke ze nou ook alweer had gestuurd. Even kijken, hoor. Here Comes the Rain Again van de Eurythmics. Die stuurde ze. Leuke uitzending vanmiddag en voor later vandaag weer een fijne avond. Groetjes van Tilly. Dankjewel, Tilly. Jan Keizer zegt, en zo begint weer een nieuwe week. Voor de maandagkopstaart nomineer ik graag iets dat Kees ook vast zal aanspreken. Kopsmart. Here Let My Heart, oftewel een leuk nummer wat de Westregio op regionaal songfestival heeft vertegenwoordigd. Dankjewel Jan. Romeo Sadlu, ook een vaste waarde. Hij zegt, mijn suggestie is UB40, Here I Am. Fijne uitzending. Dankjewel Romeo. Piet van der Poel, kopstaart van maandag, wil hij graag Marie Trini met Aquí Está El Problema. Oftewel, hier is het probleem voorstellen. Een prachtig nummer dat Marie Trini zelf schreef. Zat op haar album Ventanas uit 1973. En wat mij vooral aanspreekt, zegt hij, is dat muzikaal heel toegankelijk en melodieus klinkt, terwijl de tekst behoorlijk scherp is. Corrie van Dijk tot slot, die zegt, hoi Olivier, voor mij graag een echte jaren 80 plaat van het geweldige Whitesnake. Ik hoor heel graag van hun Here I Go Again als kopstaartplaat. Altijd luid meezingen daarmee. Groeten van Corrie. Nou, dankjewel Corrie en een hele leuke hoor. En dat betekent dat de volgende plaat moet gaan aansluiten op het woordje again. Want ja, Here I Go Again. Nou, moet wel lukken toch? Jouw suggesties mag je alvast mailen naar Bas. Dus bas@omroepwest.nl, dat is zijn adres. Liedjes die beginnen met het woord again in de titel. bas@omroepwest.nl. Maar eerst dus uw aandacht voor de kopstaartplaat van vandaag. Met dank aan Corrie. Here I Go Again van Whitesnake. En ik ben heel benieuwd waar je weer mee gaat komen voor de volgende kopstaartplaat. bas@omroepwest.nl.

0: veel restaurantdeals, take one en actie bo!
1: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
1: Rand? Nee.
0: Fair enough.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
5: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Goedenavond, West komt thuis. Gaat zo meteen verder met 60s at 6. Met jouw verzoekplaatjes uit de jaren 60. Het is 6 uur. Het nieuws uit onze regio krijg je nu van Rutger Hillenaar.
10: Een fietser is vanmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de Westvlietweg in Den Haag. De fietser reed op het fietspad en werd geschept door een auto. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De aanleg van de fietsbrug over het Aardkanaal, die Alfa aan de Rijn met Aarlanderveen en de gemeente Nieuwkoop moet verbinden, loopt opnieuw vertraging op vanwege technische problemen. De gemeente maakte zich eerder dit jaar zorgen over de constructieve veiligheid van de brug en heeft de aannemer daarom opgedragen het inhijsen stil te leggen. De zorgen zijn inmiddels weggenomen, maar wanneer de brug af is, is nog niet duidelijk. En het kabouterbos langs de Herenweg in Warmond is opnieuw vernield. Het is al de derde keer in korte tijd dat er vernielingen zijn aangericht. Tientallen kabouterbeeldjes zijn kapot gemaakt. Het is niet bekend wie verantwoordelijk is voor de schade. Meer regio nieuws om 6:30. Nu het overige nieuws.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert ook de hoofdstad Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte.

0: In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan de verkeersinformatie op deze maandagavond bij de ANWB, Dennis Mooij.
2: In de regio staat nog zo'n 120 kilometer file. Nog veel vertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Roelewaar en Sveen en Den Haag-Zuid een half uur extra. Drie kwartier vertraging op de A12 richting Den Haag. Tussen Bunnik en Woerden. Dan de A13 naar Den Haag tussen Overschie en Delft-Zuid. 4 kilometer. Door een ongeluk is er maar één rijstrook open. En dat kost je nu 40 minuten extra. Dan de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein. Een kwartier vertraging. En 10 minuten lang onderweg ben je op de A44 Amsterdam-Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
4: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit twee afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
5: Zo, is dat in Den Haag? Ontdek de werelden van Aventuria. Zo is er een reptielen, vogel, vissen, knaagdieren, honden en kattenwereld. Bewonder Mappamundia, de attractie. En beleef de lekkere happen van Aventuria's Kitchen. Wat begon als de vogelkelder 50 jaar geleden, is nu uitgebreid tot een natuurontdekcentrum voor jong en oud. Tot Aventuria!
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: Tot 7 uur, West komt thuis.

aangevraagd door Kees Swets uit Boskoop. Hij zegt graag het plaatje van Blood, Sweat and Tears, Spinning Wheel uit 1968. Een mooi nummer met een mooie metafoor ook. Namelijk dat het spinnenwiel staat voor de constante beweging en onvoorspelbaarheid van het leven. En zo is het maar net, zegt Kees. Dankjewel Kees voor het aanvragen en met veel plezier natuurlijk voor je gedraaid. Want het is 6 uur geweest. Goedenavond. Fijn dat je er weer of nog bij bent bij deze uitzending van West komt thuis. Het is maandagavond 5 oktober. Olivier de Neef hier in plaats van Bas die zijn weekend met een dagje verlengd heeft. Maar na vanavond verwachten we hem hier gewoon weer terug hoor. Morgen dus. Helemaal opgeladen en wel. Tot 7 uur heb ik de eer om samen met jou de avond in te luiden op Radio West. En dat doe ik met heel veel plezier en met heel veel muziek. 60s at 6 is het komende uur. Oftewel, ik draai alleen maar muziek uit de jaren 60. En wil jij nou zelf ook een plaatje aanvragen? Kan ik dat alleen maar van harte toejuichen? Stuur even een mailtje naar olivier@omroepwest.nl met welke jaren 60 plaat jij wilt horen en ook vooral waarom ik die voor je kan draaien. Dus olivier@omroepwest.nl met de jaren 60 plaat die jij graag wilt aanvragen. En we spelen ook nog het spelletje In zijn achteruit weer met jouw kans op een prachtige limited edition Omroep Westprijs. En ondertussen komen er ook allerlei verzoekjes binnen in dit programma voor die 60s at 6, waaronder van Marco. Hij zegt, hoi Olivier, zou ik voor deze dag Daydream mogen aanvragen van de Wallace Collection. Bedankt en een fijne dag en uitzending verder. Nou, zeker Marco, hier is hij hoor. De Wallace Collection en Daydream, de beste.

Een hoop gedoe rondom deze man. Tom Jones, oftewel Sir Tom Jones. Green, green grass of home, hoorden we hem zingen. Want hij zit er niet meer bij het nieuwe seizoen van The Voice UK. Ja, een maand geleden ongeveer kwam dat nieuws naar buiten. Hij had het zelf naar buiten gebracht dat hij te oud zou zijn voor ITV... om nog in de jury te zitten van The Voice daar. En daar was hij behoorlijk ontstemd over. En heel veel fans roerden zich ook. En ook bekende artiesten zeiden, waarom gaat Tom Jones eruit? Het is een fitte tachtiger en waarom zouden we hem niet kunnen hebben? En het zou iets met verzekering te maken hebben. Want ja, stel dat hij halverwege het seizoen dan het niet meer af zou kunnen maken, dan zou daar verzekeringskwesties zouden daar kunnen gaan spelen. Al dus ITV, de zender die het moet uitzenden in Engeland. Nou, hoop gedoe dus, maar Tom Jones zie ik voorlopig niet terugkeren helaas bij The Voice, maar gelukkig wel op Radio West, hè. Dus met Green Green Grass of Home hier bij West Komt Thuis. En we zitten midden in de 60s na 6 en dat betekent dat jij ook nog je plaatjes uit de jaren 60 aan mag vragen. Dat heeft José ook gedaan op olivier@omroepwest.nl. Dus olivier@omroepwest.nl. Zij zegt, hoi Olivier, ik hoorde dat je het vandaag overneemt van Bas. Ik zou graag willen aanvragen uit de jaren 60... Helen Shapiro met Walking Back to Happiness. Bij voorbaat dank van José en een fijne uitzending. Nou José, hier is die.

0: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
0: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie olifant.
5: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
6: Huh?
5: Maak er een potje.

0: die het een tikje anders doet. Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
4: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg-hotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
3: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Goedenavond, het is 6:30. Je luistert naar Radio West. Naar West komt thuis. En het regionieuws wordt gelezen door Rutger Hillenaar. Rutger, goedenavond.
7: Goedenavond. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Het Delftse restaurant Azurite heeft niet één, maar 2 Michelinsterren in de wacht gesleept. Het is een gloednieuw restaurant in Delft van Mario Ridder. De chef-kok nam de prijs zelf in ontvangst. Iets langer dan een jaar geleden opende hij het restaurant aan de Houttuinen in Delft. Het behalen van de 2 Michelinsterren leidde uiteraard tot vreugde. Verslaggeefster Gwen Ouwehand sprak met zijn zoon.
8: Dus ik zat op de bank thuis te kijken. Nou, ik had de longen uit mijn lijf geschreeuwd. En ik hoorde Patricia ook vanuit La Loue schreeuwen.
9: Ja, hoe trots ben je op je vader?
8: Ja, super trots. Super trots. Ja, we hebben natuurlijk een mega prestatie geleverd met het hele team. Het is ongelooflijk wat hier is gebeurd en gaat gebeuren in de toekomst.
7: In het restaurant van Ridder wordt voornamelijk Frans gekookt. Hij zegt ongelooflijk trots te zijn op deze prestatie. Ridder staat er overigens onbekend dat hij zich laat inspireren door persoonlijke ingevingen en favorieten. Zo verwerkt hij bijvoorbeeld zure matten en pindakaas in zijn amuses.
6: Ja, dat is wel lekker, hè? Dat ja, je denkt, dat is zure matten bij, pindakaas.
7: Het is, je hebt toch al die creativiteit zit er dan, ja. Die zit erin. Hè?
6: En ja, hij zei wel in het gesprek met mij van ja, je moet niet te veel weggeven, want er zijn ook verrassingen zitten erbij. Dus niet te veel vertellen. Maar nou, zure matten en pindakaas kunnen we wel vertellen, toch?
7: Ja, maar je maakt je wel nieuwsgierig, toch?
6: Zeker.
7: Pindakaas in zo'n fantastisch luxe gerecht. Ah. Nou, ik ben heel nieuwsgierig.
6: Ik ook.
7: Nou is Azurite niet het enige restaurant uit de regio dat vandaag een stuk erkenning kreeg. Ook Pieters restaurant in Bergambacht, Kala's in Den Haag en De Moerbei in Warmond behaalden weer een ster. De hele lijst is terug te vinden op onze website. En er was ook minder leuk nieuws vandaag. Een fietser is vanmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de Westvlietweg in Den Haag. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De fietser reed op het fietspad en werd geschept door een auto. Daarbij kwam de fiets onder de auto terecht. Hulpdiensten hebben zich op straat over de gewonde fietser ontfermd. Er is opnieuw ingebroken in een brandweerkazerne. In de nacht van zondag op maandag was de kazerne in Zwammerdam doelwit. Wat er precies is buitgemaakt is nog niet bekend. De inbraak is onderdeel van een golf van inbraken in brandweerkazernes in Nederland. Volgens de NOS is er dit jaar tot en met 21 september al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Zo werd er in augustus al ingebroken in de kazerne in Benthuizen. In september was het raak in Nieuwkoop.
6: Misschien moeten ze toch maar de collega's van de politie dan eens inschakelen om te posten en langs te rijden bij die kazernes. Want als het zo vaak fout gaat, dan...
7: Ja, je zou het denken. En wat haal je daar nou weg?
6: Nou, het zijn dure apparaten, begreep ik, die ze eruit halen. Van die dingen waarmee ze mensen uit de auto's schroeven en zo. Of zagen. Ja. Ja, dat zijn hele specialistische dingen waarmee ze dus ook inbraken kunnen plegen en zo. Dus ja, wat dat betreft heel vervelend als dat in de verkeerde handen komt.
7: Ja, goed in de gaten houden dus.
6: Ja, zeker.
7: Mooi nieuws overigens wel. Over het meisje met de paar. Al heel wat anders, maar die is terug van vakantie. Het schilderij van Johannes Vermeer hing 5 weken in Japan in een museum in Osaka. Het Mauritshuis werd verbouwd, dus er waren meer werken uit het Haagse museum uitgeleend. Verslaggever Gwen Ouwehand zag vanmorgen hoe het meisje met de parel terugkeerde. En dat was echt even een momentje.
10: Ze wordt nu naar binnen gerold en er worden wat camera's bijgepakt. Het is hier heel stil. Iedereen heeft de volle concentratie. En behalve deze vervelende verslaggever praat er doorheen. Was het moeilijk, deze missie?
11: Het was niet moeilijk omdat het zo goed voorbereid was. Vanuit Osaka is ze veilig hier naar Den Haag gebracht. Na het 24 uur in het depot goed klimatiseren, komt ze nu in het Mauritshuis te hangen.
7: Ja, in zaal 15, waar straks alle ogen op haar gericht zullen zijn. Want het is het enige schilderij van Vermeer wat daar in die ruimte komt te hangen. Het Kabouterbos langs de Herenweg in Warmond is opnieuw vernield. Het is al de derde keer in korte tijd dat er vernielingen zijn aangericht. Tientallen kabouterbeeldjes zijn kapot gemaakt. Het is niet bekend wie verantwoordelijk is voor de schade. Het is overigens niet alleen in Warmond gebeurd. Ook het Kabouterbos in Alphen is al meermaals vernield. Ook daar was het de afgelopen maanden al drie keer raak. En sportschool Brutal Gym aan de Leiweg in Den Haag is op zoek naar een nieuwe plek. Het gebouw wordt gesloopt. Het begon 15 jaar terug als boksschool en jongeren in Den Haag-Zuidwest komen er al lang niet meer alleen om te sporten. Sportschool-eigenaar Marvin Alexander.
5: Nou, de jongeren hebben natuurlijk meer een tweede thuis gevonden in onze sportschool. Het zijn jongeren die vaak gewoon op straat eigenlijk rondhingen of in de buurt of op het pleintje. Die hadden niet zoveel op handen. Maar dan gingen ze daar natuurlijk kattenkwaad uithangen. En ja, je kan het zelf verder wel invullen wat er allemaal gebeurde.
7: Ja, de jongeren maken nu nog deel uit van een soort sportfamilie. En dat zou wat hun betreft ook in het nieuwe gebouw zo moeten blijven. Tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
6: Dankjewel, Rutger. En dan is het tijd voor het weerbericht. En dat krijgen we van Huub Misee.
12: Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen, maar ook enkele wolkenvelden en het blijft verder droog. Later kan er hier en daar misschien wat mist ontstaan. De wind is zuidwestelijk, kracht 2 tot 3 en de temperatuur daalt tot ongeveer 13 graden. Morgen komt er geleidelijk aan meer bewolking, toch is er ook geregeld zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. Er is morgen maar weinig wind en het wordt weer ongeveer 20 graden. Woensdag is er eerst mist, daarna komen de perioden met zon. In de middag komt er meer bewolking en in de avond volgt de regen. Ook dan wordt het ongeveer 20 graden. En donderdag is er een wisselende bewolking met enkele buien en dan wordt het slechts 14 graden.
6: Dankjewel, Huub. En dan naar de ANWB, want ondanks het feit dat het 6:30 is geweest, staan er toch nog files in onze regio. Dennis Mooij, goedenavond.
13: Zeker, goedenavond. Nog een klein restje avondspits heb ik over. In onze regio staat er 30 kilometer file. Veruit de meeste vertraging heb je nu op de A12 naar Den Haag. Tussen Houten-Oost en Woerden ben je 20 minuten extra kwijt. En het stond helemaal vast op de A13 naar Den Haag door een ongeluk bij knooppunt 16-Hoven. De weg is daar weer vrij en de vertraging lost daar razendsnel op.
6: Ah, gelukkig. Dankjewel Dennis. Fijne avond.
13: Fijne avond.
6: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Golden Earrings op Radio West. And just a little bit of peace in my heart.
1: In zijn achteruit.
0: Het is tijd voor het laatste spel van de dag dat weer gespeeld gaat worden. In zijn achteruit. Dat is een spelletje waar je goed bij moet opletten. Want ik laat je zo meteen een stukje uit een bekend nummer voor de verandering achterstevoren horen. En dat doe ik ook maar één keer. Dus als je het mist, dan ben je de piesang. Maar als je weet welk liedje van welke artiest of band je hoort, allebei dus, bel dan eventjes 070-390-5454. En als je het goed hebt, dan maak je kans op een limited edition Omroep West prijs. Goed, daar komt die opperste concentratie. Hier komt het fragment, een bekend nummer achterstevoren. Maar welke is het? Ja, nou als jij denkt te weten, pak dan gauw je telefoon. Bel me op 070-390-5454. En wie weet win jij dan zometeen wel die prijs. Dus 070-390-5454. En ja, ik geef je één hint erbij. Het is 60s na 6, dus het is een plaat uit de jaren 60. Meer zeg ik niet. Goed, ondertussen nog een verzoekje dat binnenkomt van Karel en Carla Groen uit Leidschendam. Ze zeggen, hoi Olivier, wil je voor ons een plaatje draaien uit de jaren 60? Frank Sinatra en Strangers in the Night uit 1966. Met dank van Karel en Carla Groen uit Leidschendam. Nou, hier is die hoor, Frank Sinatra.

0: Doobie doobie doo, da da da da. Frank Sinatra en Strangers in the Night. Hier op Radio West bij West Komt Thuis.
1: In zijn achteruit.
0: Ik liet je net een stukje horen van een echte hit, hoor. Uit de jaren 60. Maar ja, ik had hem in de wasmachine laten zitten. En dan klinkt hij toch heel anders dan normaal. Namelijk achterstevoren. Maar toch dachten veel mensen te weten wat ik draaide. Waaronder Janneke uit Hoogeveen. Janneke, goedenavond.
2: Goedenavond, Olivier.
0: Zo, hoe is het ermee?
2: Goed, Olivier, hoor. Met jou ook goed?
0: Ja, gaat uitstekend, kan ik wel zeggen.
2: Heb je ook Dierendag gevierd gisteren?
0: Nou, ik heb geen dieren, dus er viel weinig te vieren helaas.
2: Nee, Bas ook niet. Heb je ook geen hond of zo?
0: Nee. Wij zijn, we houden wel van dieren, volgens mij Bas ook, maar we hebben ze niet.
2: Nee.
0: En jij?
2: Nee, nou ja.
0: Heb jij een dier? Dat is...
2: Nou, mijn zuster, ik had het even in de wand een labradoedel, een hondje dan.
0: Oh, een labradoedel, ja. Ja, dat is ook leuk.
2: Ja, een hondje.
0: Ja, dat is ook hartstikke leuk. Hey, ja. Wat ook leuk is, is dat jij prijzen kan winnen, Janneke. Dus we gaan even het spelletje spelen. Ik
2: is
0: laat
2: goed.
0: Je nog één keer de opgave horen, oké? Okay? Daar komt-ie.
2: Is goed.
0: Ja, het is een bekend nummer, maar achterstevoren, welke denk jij gehoord te hebben?
2: Ik denk Cherry Checker, met Do the Twist.
0: Nou, eens even kijken of dat goed is.
2: Ja, denk ik wel.
0: Ja, dat is helemaal goed. Oh, wacht. Nee, ja, dit is helemaal goed. Wacht, ik wilde even een leuke... Hop, even kijken hoor. Daar komt-ie. Hey.
2: Ja, heb ik hem weer goed. Bij Bas had ik al een sleutelhanger gewonnen.
0: Nou, wat goed zeg. Nou, er komt ook weer een limited edition Omroep Westprijs naar jouw kant op. Dus, nou,
2: wat
0: we gaan
2: is,
0: kijken.
2: Wat is dat voor, wat is voor prijs?
0: Eens even kijken. Volgens mij heb je nog een sleutelhanger gewonnen, Janneke.
2: Weer eentje?
0: Ja.
2: Nou, dat is goed, dankjewel.
0: Met een ledlichtje erin. Nou, anders kan je hem altijd weer cadeau geven aan iemand, hè? Dat is altijd leuk.
2: Ja.
0: Hartstikke goed. Hey, dankjewel voor het meespelen, Janneke. En nog een hele fijne avond, hè?
2: Jij nog veel plezier met je programma en een goede invaller voor Bas.
0: Nou, dat is lief.
2: En blijf jij ook, stel dat Bas nou is weg, word jij dan ook vast de DJ? Of
0: nou, dat weet ik niet, maar ik zou het wel heel leuk vinden om zoveel mogelijk nog hier op Bas een plekje te zitten. Als Bas op vakantie is natuurlijk, of ziek is, dan doe ik het graag.
2: Omdat Kevin weg is gegaan, hoop ik niet dat Bas weggaat.
0: Nee, volgens mij kan je op Bas rekenen, hoor. Maak je geen zorgen.
2: Ja, dat dacht ik. Ik mag Bas ook graag horen, maar jou ook. Maar...
0: Nou, dat is lief.
2: Want Bernard die doet ook aan de bak voor Patrick, hè?
0: Klopt.
2: Aan de bak, hè?
0: Ja, zo is het. Nou, je bent goed op de hoogte. Hey, ik moet nog even jaren 60 nummers gaan draaien, Janneke, want anders komen we er niet meer aan toe.
2: Ja, dus... je moet mijn gegevens nog hebben, hè?
0: Ja, blijf aan de lijn, dan gaan we dat regelen.
2: Is goed, Olivier.
0: Oké,
2: okay,
0: dag Janneke. Hoi, hoi. Dat was Janneke uit Hoogeveen, die toch lekker enthousiast ook is natuurlijk. En ik word enthousiast van deze. Is namelijk een echte klassieker uit de jaren 60. En een mooie hoor, Andy Williams en Music to Watch Girls By. Aangevraagd door Anneke.

Andy Kim en Baby I Love You op Radio West. En daarvoor Music to Watch Girls By van Andy Williams. En ik was nog vergeten te zeggen dat Vera van den Berg die ook nog had aangevraagd. Dus ja, dubbel feest. Twee mensen die hem aanvroegen en twee mensen die er hopelijk blij mee gemaakt zijn. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze West komt thuis. Morgenmiddag om 4:00 dan hoor je Bas weer op deze plek met een nieuwe aflevering. Ik wil je hartelijk danken voor de gezelligheid vandaag weer. En natuurlijk voor het luisteren en het meespelen ook met de spelletjes. En wat mij betreft, tot heel snel weer. Dit zijn Bob en Earl.

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Voor minder. Simpel.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
6: Volero.
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
8: Morgen.
7: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
13: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
14: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
15: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemt het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kentekeninformatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel. Want bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Dat dier overleefde het niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt. En het vliegtuig moest een buiklanding maken. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het weer vanavond op veel plekken helder. Alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui. En opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Als je verkeerde vis aan boord hebt, krijg je een bekeuring. En als de schipper zijn elektronische logboek die toevallig een dag niet hebt ingevuld, krijg je een bekeuring. Ja, hoge bekeuringen. De visser heeft het net zo moeilijk als de boeren.
1: De visserij heeft steeds meer te maken met regelgeving door de Europese Unie. Dat zorgt voor frustratie, maar er zijn ook kansen voor nieuwe sectoren.
2: Dit zijn meubelstukken gemaakt van zeewiervezel. Lampenkappen, thee, cosmetica-producten, sokken. Je kunt het zo gek niet bedenken. Het kan met zeewier.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: te horen op Radio West.
1: Voorzitter Michel Verbeek was dat van de Stichting Luilaak Voetbal Boskoop.
2: Ja, in Delft dus ook.
1: In Delft ook.
2: Word je er dan ook wakker van? Is het echt veel lawaai?
1: Het is een beetje bij mij ergens in de buurt. En er zijn buren van mij die al hebben gezegd in de groepsapps, de buurtapp, van we pakken een hotelletje.
2: Ja. Die gaan er vandoor.
1: Nou, als je het niet weet, dan denk je, nu vergaat dus de wereld. Dit is waar we altijd bang voor waren. Als je het wel weet, dan, ja, weet je, slippende motoren en zo. En echt een, ik zeg nooit teringherrie, maar het is echt een teringherrie.
2: Ja, maar ja. Dat Lisette dan zo uit de bol gaat, jouw vrouw, in zo'n nacht.
1: Dat... Nou, dat is wel fijn, want door die luilak hoor je dat dan niet. Je hoort haar dan één nacht niet.
2: Ja, Jordi Bloem. Oh, ik hoor dat trouwens Bob hier ook heel erg op moet lachen. Hoor je dat? Ja. Op locatie Bob.
3: Sorry. Ja, je ziet dat ik al open stond.
4: Ja, oké. Tot gaat het, Bob?
3: Jezus, zijn we dicht, jongens.
2: Ik zet ze eigenlijk voor ongeluk de verkeerde schuim open.
1: Dat is geen grap. Dit gaat van mijn tijd af, vond ik Jordi zeggen.
2: Nou, Jordi, wordt het lekker weer.
5: Ja, het kunnen ook kort zijn, hoor. Prachtig weer voorlopig. Ja. Nou, tot ziens.
0: Radio West, altijd dichterbij.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
2: Elke dag luisteren duizenden mensen naar Radio West. Thuis, onderweg en op het werk. Wil jij met jouw bedrijf ook tussen de oren komen bij onze luisteraars? Adverteer op Radio West. Ontdek de mogelijkheden op westreclame.nl.
1: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
2: Ook jouw bedrijf laten horen in de regio? Kijk op westreclame.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen, maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken en de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite. Hij noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
6: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. En ja, dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijk uitspreken tegen dat Russische gevaar.
5: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam, maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15, die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog vanavond op veel plekken helder. Alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
8: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
9: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal, de regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
8: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
10: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: kiss.
1: Als je verkeerde vis aan boord hebt, krijg je een bekeuring. En als de schipper zijn elektronische logboek die toevallig een dag niet heeft ingevuld, krijg je een bekeuring. Ja, ook een bekeuring. De visser heeft het net zo moeilijk als de boeren.
2: De visserij heeft steeds meer te maken met regelgeving door de Europese Unie. Dat zorgt voor frustratie, maar er zijn ook kansen voor nieuwe sectoren.
3: Dit zijn meubelstukken gemaakt van zeewiervezel. Lampenkappen, thee, cosmetica producten, sokken. Je kunt het zo gek niet bedenken. Het kan met zeewier.
2: Je ziet het in Brussel in de buurt. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda. Nieuws checken op je mobiel, de app openen of even kijken op de website? West is de hele dag dichtbij en jouw bedrijf kan daar ook zichtbaar zijn. Bereik jouw doelgroep met West Online. Meer weten? westreclame.nl. Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda. Online opvallen bij jouw doelgroep? Kijk op westreclame.nl.
2: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
3: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat hij binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijtenveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld om het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
5: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
4: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking en vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden een enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
7: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
8: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen, met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
7: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.

Echt Soort Wakker bestaat 6 jaar. En dat vieren we met jou. Sjeerd en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige Hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.

0: Als je verkeerde vis op boord hebt, krijg je een bekeuring. En als de schipper zijn elektronische logboek die toevallig een dag niet heb ingevuld, krijg je een bekeuring. Ja, hoge bekeuringen. De visser heeft het net zo moeilijk als de boeren.
1: De visserij heeft steeds meer te maken met regelgeving door de Europese Unie. Dat zorgt voor frustratie, maar er zijn ook kansen voor nieuwe sectoren.
2: Dit zijn meubelstukken gemaakt van zeewiervezel. Lampenkappen, thee, cosmetica producten, sokken. Je kunt het zo gek niet bedenken. Het kan met zeewier.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot twee keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting drie keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
3: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
2: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Tot 11 uur, romantiek.

0: Vroeger zei ik altijd, ik word 100 jaar. Na de diagnose, zeg ik nu, we gaan dansend naar de eindigheid toe.
1: Ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Het is een cello,
4: ja.
3: Inderdaad.
4: Ja.
3: Ja, ik ga ze ook spelen voor kinderen hier. Het is een samenwerking met het conservatorium hier in Den Haag. En ja, we gaan muziek brengen aan kinderen die dat volgens mij goed kunnen gebruiken.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

Romantiek op West.

0: Als je verkeerde vis op boord hebt, krijg je een bekeuring. En als de schipper zijn elektronische logboek die toevallig een dag niet hebt ingevuld, krijg je een bekeuring. Ja, hoge bekeuringen. De visser heeft het net zo moeilijk als de boeren.
1: De visserij heeft steeds meer te maken met regelgeving door de Europese Unie. Dat zorgt voor frustratie, maar er zijn ook kansen voor nieuwe sectoren.
2: Dit zijn meubelstukken gemaakt van zeewiervezel. Lampenkappen, thee, cosmetica producten, sokken. Je kunt het zo gek niet bedenken. Het kan met zeewier.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: horen op Radio West.
1: Ze lopen er eigenlijk achteraan tot het vrouwtje een beetje stil blijft staan en het toelaat dat hij er bovenop mag komen. En dan zullen ze gaan paren.
2: Het ziet er eigenlijk een beetje uit als een dans, alsof ze danspasjes doen met elkaar.
3: Dit moeten we natuurlijk een beetje gepast doen natuurlijk. Een beetje romantisch verslag alsjeblieft, Bob, hiervan, alsjeblieft.
2: Ja, want het ene mannetjesflamingootje gaat achter het andere vrouwtjesflamingo aan. Die zet de ene poot voor de andere poot. Die kijkt een beetje naar die dijen die flamingo heeft. En die denkt, nou, lekkere flamingo-dijkjes. Dus kan ik daar wat mee? Nou, die vrouwtjesflamingo die speelt nog een beetje hard to get. Hè. Die steekt zo een beetje die veren op. En die denkt, nou, niet doen. Dan gaan die vleugels bijt van die mannetjesflamingo. Die zegt, kom hier, mon amour. En die... Die zet nog een mooie stem op en die knipoog. Ik zie er een knipoog inderdaad. Wat komt daar? Een doos bonbons komt er onder die vleugel vandaan. Dat is ook wel heel apart om te zien, Menno. Ja, nou nu dat vrouwtje van Mingo die zwicht natuurlijk, dat snap je. Dat begrijp je. Ja, die denkt inderdaad van oelala, wat is dit voor een leuke man zeg. Potverdorie zeg, hé.
3: Goed zo, genoeg.
2: Nou, en dan gaan ze, ja.
3: Het is helemaal duidelijk, Bob. Tot zo, hè.
2: Tot zo. De flamingo's heb ik achter me gelaten. Die zaten lekker te roken eventjes met elkaar. Zo'n sigaret is toch altijd prettig. Na zo'n vrijpartij. Ja, precies. Ja.
0: Radio West. Altijd.

0: grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Elf uur, Cityduikers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt er water naar binnen. En waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Het bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen, zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig wilde het toestel vorige week waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of het gaat lukken. Ze moeten de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot twee keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemde het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groep hitste volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. Ook vandaag zijn verschillende protesten op scholen in Frankrijk uit de hand gelopen. Ze raakten in de stad Lens een leerling van 15 zijn hand kwijt nadat hij een flitsgranaat had opgepakt die daarna ontplofte. Het projectiel was gegooid door de oproerpolitie, die ook op andere plekken in actie moest komen. Zo werd in Parijs spullen in brand gestoken bij een school. Sinds vorige week wordt er geprotesteerd door scholieren en leraren tegen onder meer lerarentekort en slechte schoolgebouwen in Frankrijk. De meeste demonstraties verlopen overigens zonder problemen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting drie keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
8: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
9: Honda, the power of dreams.
10: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
11: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
12: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
13: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
12: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
13: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
14: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden, binnen zit Chris Keijnen.
2: In de ochtendkrant las ik dat er onverhoeds groepjes ultraconservatieve jonge mannen opduiken in ons straatbeeld. Die marcheren tegen het recht van vrouwen op abortus. En behalve dat ze daarbij onder meer speren met rode banieren meedragen, is er ook altijd een doedelzak bij. Want, zo legt een van de moraalridders uit, de doedelzak is een conservatief instrument. Ah, vandaar dat die dingen altijd zo janken. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog, waarin we het spreken met een Nederlandse makelaar in Spanje over de woningcrisis die nu ook tot nieuwe verkiezingen heeft geleid in dat land. De Brusselse ogen zijn op Peking gericht, waar de eurocommissaris voor handel deze week zijn Chinese ambtsgenoot Wang Wentao ontmoet om te spreken over de oplopende economische spanning tussen de EU en China. En dan, in linkse kringen hoor je vaak dat het allemaal wel een beetje minder kan met economische groei en zo, wanneer we tenminste de grote problemen van onze tijd als klimaatverandering willen aanpakken. Twee progressieve denkers komen in een nieuw boek tot heel andere ideeën. En we eindigen met een gedicht voor Lionel Messi, die morgen zijn laatste wedstrijd speelt voor Argentinië. Maar dat is lang na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 5 oktober.
2: De inlichtingendienst in Duitsland komt met een waarschuwing.
3: Duitsland is in gevaar in een gewaltsamen conflict met Rusland te geraten.
2: Duitsland loopt het risico in een gewelddadig conflict te belanden met Rusland. En de dreiging bestaat uit
4: sabotage aan het spoornetwerk, cyberaanvallen of brandstichting bij bedrijven die betrokken zijn bij de steun aan Oekraïne.
2: De chef van de inlichtingendienst verwacht meer aanslagen op Duitse doelen, vooral op militaire transporten. Want, zo zegt hij,
3: Rusland führt einen Schattenkrieg.
2: Een schaduwoorlog dus, vaak onzichtbaar voor de meeste inwoners. Toch kunnen bijvoorbeeld bij cyberaanvallen de gevolgen groot zijn.
4: Dat boezemt bij heel veel Duitsers veel angst in. En dat is eigenlijk ook precies de bedoeling van Rusland, dat door middel van angst die steun aan Oekraïne ondermijnd wordt.
2: Het kabinet wil telefoons op scholen helemaal verbieden.
5: We willen graag dat kinderen en jongeren op school zoveel mogelijk leren. Zowel in de les, maar ook daarbuiten.
2: Al dus de staatssecretaris. Vandaag werd een groot plan gepresenteerd om kinderen online beter te beschermen. En daarin staat onder meer
6: hoe schadelijk mobiele telefoons zijn voor uw kinderen en dat we daarom een verbod instellen.

0: Michelinster krijgen. Ze werden voor de 100ste keer uitgereikt. Bij restaurant De Libreye was het feest, want ook anderhalf jaar na het overlijden van chef Johnny Boer behouden ze hun 3 sterren.
1: We gaan er ook voor blijven knokken en we gaan Johnny ook meenemen in zijn legacy en 3 sterren. En dat is fijn.
0: Voor sommige restaurants was het helemaal nieuw. 2 restaurants kregen direct 2 sterren en 7 nieuwe restaurants kregen er eentje.
2: Starstruck, en dat heb ik heel erg.
0: Maar er waren er ook die hun ster verloren. Teleurgesteld gaan ze door.
3: Gewoon doen waar we goed in zijn, hè?
0: Voor verschillende leraren was het vandaag...
4: spannende dag.
0: De verkiezing Leraar van het Jaar werd weer gehouden... en bussen vol scholieren waren meegereisd om hun leraar aan te moedigen.
5: Ze is wel echt nummer 1.
6: En ze gaat ook niet meteen alle antwoorden verklappen als we moeders vinden...
0: En deze jongen had ook nog een plannetje.
7: En ik heb nog een verrassingje mee.
4: Kun je alvast vertellen, wat is dat verrassingje?
7: Het is een confetti-kanon. Als ze nummer 1 wordt, dan ga ik die afsteken. Ik heb het al gevraagd en het mag.
0: Hij had geluk, want zijn juf won.
8: Tessie Sterke. Wauw, ik ben heel erg trots, heel vereerd, maar ook heel erg verrast.
0: En ook haar leerlingen glommen van trots.
9: Ja, heel leuk. Het is gewoon echt heel leuk.
4: Jouw geheimpje, dat is gelukt. De hele vloer ligt vol.
9: Het geheimpje is gelukt, ja.
10: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
11: Ik vind het wel een groot feest.
0: Jan van der Putten is de krant van morgenlezer van het jaar.
12: Nederlanders zijn over een paar jaar helemaal gewend aan zelfrijdende bussen. Tenminste, als het aan staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur ligt, staat in het AD.
0: Bertram trekt vanaf 2030 jaarlijks 300 miljoen euro uit om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren.
12: Er komen 3 proeven met zelfrijdende bussen. Het is eerst een beetje eng, zegt Bertram, maar het is wel de toekomst.
0: Ierland is het enige land ter wereld met een basisinkomen voor kunstenaars. Binnenkort horen 2000 kunstenaars of ze de komende 3 jaar 325 euro per week ontvangen, schrijft NRC.
12: Ruim 3 jaar hebben de Ieren met dat basisinkomen geëxperimenteerd. Het was een herstelprogramma na de coronacrisis.
0: De kunstenaars zijn enthousiast over de subsidie. Eén zegt, het zorgt voor een gemoedstoestand die ik nodig heb om creatief te kunnen zijn.
12: Amsterdam zet zich schrap voor de komst van veel e-steps, schrijft het Parool. Segway, de Europese marktleider van die dingen, heeft grote plannen voor Nederland en vooral voor Amsterdam.
0: 8 jaar geleden was Parijs de eerste Europese stad met allemaal hippe elektrische deelstepjes op straat. En al snel volgden Brussel, Praag, Barcelona en Madrid.
12: Maar het kan verkeren, die steps die bleken razend populair bij drugsdealers en straatrovers die er snel met de buit vandoor konden gaan. Amsterdam wil in elk geval geen deelsteps.
0: Hoe zou het zijn met Caroline Leavitt, de Witte Huis-woordvoerder van Trump? De Volkskrant meldt dat ze aan de slag gaat bij Fox als commentator.
12: Leavitt staat bekend als een hartstochtelijk pleitbezorger van Trump, schrijft de krant. En die overstap laat duidelijk zien wat een draaideur dat eigenlijk is tussen Fox en het Witte Huis. Ministers Hegseth en Duffy zijn juist van Fox afkomstig.
0: En na Parijs, Londen en New York heeft ook Rotterdam-Zuid zijn eigen Fashion Week, schrijft Trouw. Deze week is de 4e editie, te danken aan modeontwerper Nada van Dalen.
12: De Sjaarloos Fashion Week, zo heet hij officieel, is bedoeld om bruggen te slaan. In de wijk Sjaarloos strijken steeds meer kunstenaars neer en verschijnen er galeries.
0: En waarom nou steeds Parijs of Milaan, vraagt van Dalen zich af. Elk stukje van de wereld is interessant.
12: En in de Telegraaf, de opluchting in het Mauritshuis. Het meisje met de parel is weer veilig thuis. Het schilderij van Vermeer hangt weer tussen de oude meesters.
0: Het meisje was 5 weken uitgeleend aan Japan. Museumdirecteur Gosselink had er bijna slapeloze nachten van.
12: En de Haagse burgemeester van Zanen heeft het schilderij officieus ingeschreven als oudste inwoner van de stad. En de warme woorden gesproken, welkom terug, my dear.
10: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: The Saint was dat met Yabby Street. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Dat is de uitkomst van wekenlange grootschalige protesten tegen de wooncrisis. Die protesten begonnen toen een hoogbejaarde vrouw, de 87-jarige Mari Carmen Abascal, uit haar huis werd gezet, want ze kon de extreme huurverhoging niet betalen. Wat gaan nieuwe verkiezingen aan oplossingen opleveren? Alice Hoofd van Huis Duinen is een Nederlandse makelaar en werkt en woont in Barcelona. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, even om te beginnen bij Mari Carmen Abascal. Oude mensen die door huurverhogingen in de problemen komen en hun huis uit moeten. Komt dat veel voor in Spanje?
1: Als ik het met name voor Barcelona haal, denk ik dat het in Barcelona wel meevalt. Ja. In de zin dat je hebt natuurlijk de wet en regelgeving die wordt in Madrid gemaakt. En dan vervolgens ligt er bepaalde beslissingsbevoegdheden bij de autonome deelstaten.
0: Ja, bij de
1: en
0: regio's.
1: Catalunya heeft best wel veel wet en regelgeving op dit gebied. Huurders zijn behoorlijk beschermd,
0: okay.
1: Wat ook weer gelijk een probleem geeft. Maar dit probleem is wat minder aan de orde.
0: Ja, dus dat kan per
1: Ik heb het nog niet gezien. Ik woon 12 jaar. Ik doe 11 jaar heb ik een makelaarskantoor.
0: Ja.
1: En ik heb dit nog niet ergens gezien. Betekent nee. Natuurlijk niet dat het niet gebeurt, maar niet op grote schaal.
0: Nee, nou ja, in Madrid dus wel, maar dat verschilt dus per regio, dat begrijp ik.
1: Zeker.
0: En in het algemeen, het verhaal over veel te hoge huren in Spanje, klinkt dat wel herkenbaar?
1: Ja, dat is zeker, zeker herkenbaar. Nogmaals, in Barcelona proberen ze dat dus aan banden te leggen door allerlei maatregelen te nemen. Een cap op de huurprijzen, een beetje vergelijkbaar met het puntensysteem in Nederland. Maar wat het gevolg daarvan is, is niet zozeer dat er meer huurwoningen beschikbaar komen. Want heel veel eigenaren besluiten gewoon om het te verkopen.
0: Ja.
1: De huurprijzen die dalen daar niet door. En ook niet de huizenprijzen, aangezien er gewoon toch nog steeds meer vraag dan aanbod is.
0: Ja, en hoe komt dat eigenlijk? Want ik begrijp bijvoorbeeld, ik zag wat cijfers, dat er in Spanje heel weinig sociale woningbouw is, hè?
1: Klopt. Ik denk dat een deel van de oorzaak daarvan is dat Spanje is, vraag me niet op welk plaats op de Europese ranglijst het staat, maar Spanje heeft relatief heel veel huiseigenaren, meer dan bijvoorbeeld in Nederland. Die huizen blijven ook vaak binnen families, dus het wordt ook vaak binnen een familie opgelost. Maar waardoor, denk ik, men veel minder bezig is geweest met het ontwikkelen van sociale woningbouw voor zowel huur als verkoop. En daar lopen ze nu tegenaan dat er alleen in Barcelona 90.000 woningen tekort zijn.
0: Ja, wat merk je daar in je eigen leven of je eigen omgeving van mensen die geen huis kunnen krijgen?
1: Nou ja, ik heb twee kinderen die thuis wonen.
0: Oh.
1: Gemiddeld.
0: Hoe oud zijn
1: 80%,
0: ze?
1: Ja, die zijn 21 en 24.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, en ik zie niet zo goed hoe die op zichzelf kunnen gaan wonen. Gemiddeld, 80% van de 30-jarigen wonen nog bij hun ouders.
0: 80%
1: omdat
0: van
1: er
0: de 30-jarigen?
1: 80% van de 30-jarigen wonen nog bij hun ouders, bij familie.
0: Ja. Ja, dat is heel veel. En dat geldt dus voor jongeren. Als je probeert, je zei al, ja, het verschilt een beetje per regio. De regels zijn anders. Maar als het gaat om, hè, want je zegt er is ook veel huizenbezit. Hoeveel mensen, hoeveel procent van de bevolking wordt nou geraakt door deze woningbouwcrisis? Want die protesten die waren massaal, hè?
1: Ja, ik zou dat percentage durf ik niet te zeggen.
0: Nee,
1: precies.
0: Zo moeilijk
1: maar
0: vraag,
1: als ik hè? Zie, als ik zie dat er een kleine 100.000 woningen tekort is al in Barcelona.
0: Ja.
1: Nou ja, dan kan je die lijn wel een beetje doortrekken.
0: Ja. We hebben afgesproken dat ik zou tutoyeren. Je bent makelaar en je helpt ook Nederlanders die een huis in Spanje willen kopen. In hoeverre is het feit dat buitenlanders, met name aan de kusten, veel huizen kopen, in hoeverre is dat een onderdeel van het probleem?
1: Ik denk dat het een relatief klein probleem is. Er hebben vorig jaar, als ik het goed uit mijn hoofd zeg, 8000 Nederlanders een woning gekocht in Spanje. Geregistreerd. Ja, weet je, dat is nog niet eens een druppel op een gloeiende plaat.
0: Nee.
1: Toch dat wil is Sanchez, zo weinig.
0: Toch wil Sanchez daar ook wat aan doen, hè, begreep ik. Hij wil een belastingheffing van 100% voor buitenlanders die vastgoed kopen.
1: Ja, volgens mij op buitenlanders van buiten de EU. En niet van binnen de EU. En het aandeel, ja, weet je, de Engelsen, dat, die zijn dan nu ook van buiten de EU. Maar het aandeel momenteel in ieder geval van de EU-kopers is veel groter dan het aantal buiten de EU-kopers. Vandaar dat hij dit ook heel makkelijk kan zeggen, omdat hij weet dat dit een relatief kleine impact heeft.
0: Ja, ja.
1: En ja, dat ik vind het ook wel een beetje voor de bühne. Ja, dat zal me niet in dank worden afgenomen, nou, deze opmerking. Maar,
0: je hebt het toch gezegd, ja. Hij heeft meer voorgesteld.
1: Ik heb het toch gezegd.
0: Ja, hij heeft meer voorgesteld vorige week. Hij wil dus die uitzettingen vanwege hoge huren wil die aan banden leggen. Mensen zouden tot 2030 niet hun huis uit. Nou, en andere maatregelen om die sociale woningbouw te stimuleren kreeg hij niet door het parlement. Daarom nu die verkiezingen.
1: Nee,
0: gaat dat exact werken? Wat is er nodig als oplossing?
1: Ja, ik denk dat er een aantal oplossingen mogelijk zijn. Ten eerste zal er meer gebouwd moeten worden. Ten tweede denk ik dat de op dit moment leegstaande gebouwen, als ik het dan even tot Barcelona beperk, en die zijn er best heel veel. Dat zijn kantoorgebouwen, maar ook gewoon oude gebouwen die op dit moment leegstaan. Krijg er maar eens een vergunning voor om te splitsen, om het te verbouwen. Dat zijn ellenlange trajecten. Hmm. Ik denk als daar alles een beetje snelheid in zou kunnen komen, dat men wat makkelijker een vergunning afgeeft, het splitsen of het omzetten van bijvoorbeeld een kantoor naar woningen, zoals we bijvoorbeeld ook in Amsterdam hebben gedaan met de oude ING-hoofdkantoor. Nou, dat soort oplossingen, denk ik, zijn sneller en effectiever dan alleen maar het bouwen van woningen.
0: Ja.
1: Ik denk dat je het daar ook niet mee gaat redden. En ook ja, al die maatregelen die nu ze hebben ingesteld om dus de huurprijzen te verlagen, zet ook niet aan tot het meer hebben van huurwoningen op de markt.
0: Nee, want dat is voor verhuurders juist weer onaantrekkelijk natuurlijk.
1: Ja. Exact. Ja. Dus die mensen, en met name de kleine verhuurders, ja, die denken van ja, dit is me allemaal veel te ingewikkeld, ik stop ermee. Ja. Ik verkoop mijn woning. Maar ja, het is ook niet zo dat daardoor de mensen waarvoor die woning geschikt zou kunnen zijn, die kunnen kopen, want de lonen zijn relatief laag.
0: Ja.
1: En je hebt best wel veel kostenkoper, minimaal 20%. Jongeren, die proberen ze dan wel weer wat te stimuleren. Maar ja, we halen dat geld vandaan allemaal.
0: Ja, heel even kort tot slot. De politieke inschatting, is dit iets waar Sanchez de verkiezingen mee gaat winnen?
1: Ja, ik weet het niet. Ik denk dat het een betere oplossing is als de PP samen met Junts wint.
0: De Partido Popular.
1: Ik denk dat... Ja, precies.
0: En Junts is meer de Catalaanse partij, hè? Ja.
1: Exact. Ik denk dat voor dit onderwerp we beter af zijn.
0: Oké. Okay. Nou, dat gaan we zien als die verkiezingen die nu aangekondigd zijn.
1: Eind november. Ik ben erg benieuwd.
0: Oké. Okay. Hartelijk dank, Alice Hoofd van Huisduinen.
1: Heel graag gedaan.

0: Almita Lattimore was dat uit de hoogtijdagen van de Detroit Soul. Oh My Love.
1: Brussel bij nacht.
2: Brussel's by night.
0: In de Brusselse nacht vraagt men zich af of de Europese Unie en China afkoersen op een handelsoorlog, of dat die nog kan worden voorkomen. Die vraag komt later deze week mogelijk het begin van een antwoord bij een topontmoeting in Beijing. Ik ga erover praten met onze EU-correspondent en onze China-correspondent. Om te beginnen, Ardy Stemmering in Brussel. Goedenavond.
3: Goedenavond, Chris.
0: En Laura Vermeegen vanavond niet vanuit Peking, maar vanuit Amsterdam. Ook goedenavond, Laura.
4: Goedenavond.
0: Ja, Ardy, hoe hoog loopt die spanning op tussen China en de EU?
3: Heel hoog, mag je toch wel zeggen. En daarom zijn vanuit Brussel alle ogen komende week gericht dus op Peking. Want daar ontmoeten Maros Sefcovic, dat is de Europese eurocommissaris van Handel. Mm-hmm. En zijn Chinese collega Wang, dat is de minister van Handel van China. Die ontmoeten elkaar. En die ontmoeting wordt hier gezien echt als de beslissende fase van onderhandelingen tussen de EU en China om iets te doen aan dat handelsoverschot dat China heeft ten opzichte van de EU. En eind vorige week liet Sefcovic, de eurocommissaris, dus in een interview nog weten dat een handelsdeal ook na maanden van intensieve onderhandelingen nog steeds allesbehalve rond was. En hij noemde die ontmoeting van deze week zelf super cruciaal. Alsof cruciaal nog niet genoeg is.
0: Oké, en wat heeft Sefcovic voor eisenlijstje in de aktentas zitten? Wat wil de EU van China?
3: Nou, vooral dus dat China iets doet om dat handelsoverschot dat er nu is te verkleinen. Dat is nu, let wel, 1 miljard euro per dag. Hè, wat China hier dus dagelijks meer verkoopt dan Europa daar. En dat moet anders, vindt de Europese Unie. Ja. Nou, hoe los je dat op? Door af te spreken dat China hier bijvoorbeeld minder gaat verkopen. Minder elektrische auto's bijvoorbeeld. Of, en dat kan natuurlijk ook zorgen dat de Europese Unie meer kan gaan verkopen in China. Nou, hierover wil de EU dus afspraken maken. Want dat is echt nodig, is men hier wel van overtuigd. Want er zijn massa ontslagen in Europa. Bijvoorbeeld in de auto-industrie. Ja. De markt wordt overspoeld door goedkope Chinese producten. Die alleen maar zo goedkoop kunnen zijn omdat ze op grote schaal gesubsidieerd worden door de Chinese overheid. En dat terwijl het voor Europese bedrijven veel moeilijker is om in China zaken te doen, is de klacht. Dus totaal oneerlijke concurrentie met grote gevolgen voor de economie. Omdat er hier allerlei sectoren fabrieken moeten sluiten. En omdat ze het gewoon simpelweg afleggen tegen de concurrentie uit China.
0: Ja, en wat zeggen ze in Beijing over die klachten uit Europa, Laura?
4: China zegt, het is niet mijn schuld dat jullie niet voldoende hebben geïnvesteerd in je eigen industrie en technologie. Ze zeggen, luister, onze bedrijven zijn gewoon heel erg goed. Wij hebben efficiënte toeleveringsketens van grondstoffen. Wij hebben geïnvesteerd in technologie, in automatisering. Kijk al onze mooie robots. We hebben goedkope logistiek om de goederen en de pakketjes naar Europa te krijgen uit Chinese fabrieken. Of dat nou kledingstukken van Shein zijn of elektrische auto's. En ja, dat is natuurlijk verre van het hele plaatje. Maar goed, dat is in ieder geval de partijlijn zoals China die nu hanteert. Het betekent niet dat ze in China, dat Chinese beleidsmakers niet zien dat de handelsbalans inderdaad heel erg scheef is. En wat het doet voor de Europese industrie. Natuurlijk zien ze dat, maar het is gewoon niet in het belang op dit moment van China om er wat aan te doen. Want ze verdienen te goed aan de Europese markt.
0: Ja, en als jij zegt het is niet het hele plaatje, maak het plaatje eens compleet. Hoe zit het echt? Heeft de EU een punt?
4: Kijk, het verschilt per sector, maar over de gehele linie zie je dat Europese bedrijven niet de toegang hebben op de Chinese markt die Chinese bedrijven wel hebben op de Europese markt. Je ziet ook dat je als Chinees bedrijf in China aanspraak kan maken op allemaal voordelen die uiteindelijk je prijs van je product verlagen. Bijvoorbeeld de valuta, de renminbi, wordt kunstmatig laag gehouden. Naar schatting zo'n 20%. Dat betekent dat Chinese producten relatief goedkoper zijn. Je kunt in China heel goedkoop en makkelijk toegang krijgen tot financiering. Van leningen tot aan subsidies. Je kan goedkopere grond krijgen die je mag gebruiken. Je kan de overheid wil zelfs fabrieken voor je bouwen. Energiekosten zijn lager. Nou, dat zijn allemaal voorbeelden. En nogmaals, het gaat niet over alle industrieën, maar over de gehele linie zie je dat. En natuurlijk zijn er bepaalde producten ook waar Europa, waar China op dit moment beter in is. Chinese elektrische auto's zijn gewoon ontzettend goed, met een enorme actieradius. Het punt is ook niet, en dat is wat China nu eigenlijk probeert te zeggen, alsof Europa een probleem heeft met Chinese concurrentie. Maar dat is niet zo. Het probleem is dat op dit moment de capaciteit in China zo groot is, dat eigenlijk alle Europese autobedrijven in theorie overbodig zouden worden. Hmm. Omdat China zoveel auto's kan produceren op dit moment. En het interessante is ook dat al deze punten waar Europa nu tegenaan loopt, van we moeten onze eigen industrie beschermen, we moeten onze eigen werkgelegenheid beschermen, dat zijn punten die China ook heel belangrijk vindt voor zichzelf. Zij zouden het nooit toestaan dat er sectoren zouden worden weggevaagd door buitenlandse concurrentie, zoals in Europa met zonnepanelen is gebeurd.
0: Nee, nou ja, en Ardy, dat wil Europa dus ook niet laten gebeuren. Wat nou als, hè, na deze al behoorlijk moeizame aanloop, begrijp ik van jou, dat overleg van deze week ook niks oplevert? Wat gaat de EU dan doen?
3: Terugslaan. Althans, het lijkt er toch wel steeds meer op dat de EU bereid is iets te gaan doen. Kon je al aflezen een beetje aan de toon van de commissievoorzitter von der Leyen vorige maand bij de State of the Union. Geen woorden, maar daden was de boodschap toen richting China. En ze zei ook echt, ja, we gaan alle mogelijke middelen gebruiken om de handel meer in balans te brengen. We weten dat de Europese Commissie werkt aan een plan om met importheffingen te komen als goederen. Als China bijvoorbeeld in een bepaalde sector van goederen een te groot deel daarvan in handen heeft. En dat speelt dan bijvoorbeeld in de farmaceutische sector of bij kritieke grondstoffen die we nodig hebben voor batterijen en magneten. Allemaal natuurlijk heel belangrijk voor de energietransitie, overgang naar een groene economie. Dus de actie, die staat klaar, ja, kan je zeggen.
0: En hoe groot is de kans dat die ook tot daadwerkelijke actie komt?
3: Groter dan eerder. Dat moet je toch wel echt concluderen. En wat dat betreft is wel veelzeggend dat ook de Fransen en de Duitsers vanmiddag met een plan kwamen waar ze aan gewerkt hebben de afgelopen weken. Een voorstel om China veel sneller dan nu ook eventueel de toegang zelfs tot de Europese markt te kunnen ontzeggen. Dus echt een heel verstrekkend middel. En dat terwijl die Duitsers toch de afgelopen periode juist heel voorzichtig waren als het ging om hard optreden tegen China.
0: Ja.
3: Uit angst dat die Duitse industrie dan weer klappen kreeg, hè, als China terug zou slaan. Tegelijkertijd, Chris, proef je hier nog steeds altijd wel die angst voor die tegenmaatregelen dat China de EU uiteindelijk veel harder kan raken dan de EU-China. En voor hier voor grote problemen kan gaan zorgen. Omdat China nou eenmaal dominant is in allerlei sectoren als het gaat om het leveren van essentiële onderdelen.
0: Ja.
3: Tot in de defensieindustrie geldt dat. Dus die angst, die is er nog steeds.
0: Ja, we hebben dat ook met die chipmaker hier in Nederland gezien. Mm-hmm. Laura, moet de EU zich inderdaad zorgen maken om een Chinese tegenreactie?
4: Ja, dat moet wel. Ja, kijk maar naar toch dat de facto, dat bijna volledige monopolie dat China heeft op zeldzame aardmetalen. Ze hebben ook Amerika uiteindelijk toch in de houtgreep.
0: Hmm.
4: En hebben in die handelsoorlog tussen die twee grootmachten het toch tot een soort van tijdelijke wapenstilstand, economische wapenstilstand kunnen krijgen. En die rol binnen de toeleveringsketens voor de Europese industrie door die zeldzame aardmetalen, die heeft China ook op de Europese industrie. Bovendien is het, gaat China het ook niet zomaar laten gebeuren dat ze die toegang tot de Europese markt verliezen. Hm. Omdat ze het gewoon nodig hebben voor hun eigen economische groei. En ze zien Europa toch ook wel als een verdeelde en een zwakke speler.
0: Hmm.
4: En ze hopen, verwachten met een paar rake klappen Europa terug in het hok te duwen. En dat zou dus bijvoorbeeld zeldzame aardmetalen kunnen zijn.
0: Ja.
4: Er is dit weekend al een ander onderzoek gestart naar bepaalde stoffen uit de chemische sector. Dus dat kun je wel gaan verwachten.
0: Oké. Nou, Ardy, zeg het maar tot slot. Wie gaat deze chicken run winnen?
3: Nou, ik denk dat heel veel zal afhangen van de uitkomst van deze week. En misschien nog wel meer van de EU-top van volgende week. Want er zijn alle regeringsleiders hier in Brussel. En dan komt de eurocommissaris zijn resultaten voorleggen. En dan moet dus blijken of de regeringsleiders het genoeg vinden wat het heeft opgeleverd. En als dat niet zo is, of ze dan toch echt bereid zijn om op te treden tegen China. En deskundigen zeggen het ook echt. Het is nodig om op te treden. Want anders zal je zien dat China op de lange termijn onze welvaart nog veel meer onder druk gaan zetten dan nu toch al het geval is. Maar ja, op korte termijn maak je daar als politicus natuurlijk alles behalve populair mee. Hè? Als je weet dat het hier pijn gaat doen, producten duurder gaan worden op het moment dat alles toch al zo duurder is. Dus we moeten gaan zien of de EU echt bereid is om te doen wat die deskundigen zeggen dat het moet doen. Of dat China toch gelijk krijgt en dat de EU toch te verdeeld of te angstig is.
0: Ja.
3: En dat we blijven afwachten.
0: Met allemaal cruciale verkiezingen opkomst. We gaan het zien. Hartelijk dank. Ardy Stemmelink en Laura van Meegen.

0: We zitten goed in de soul vanavond. Teddy Swims was dit. Klimaatverandering, stikstofcrisis, energieschaarste, fileleed, wegkwijnende natuur. Om maar een paar grote thema's te noemen die dagelijks in het nieuws zijn. De oplossingsrichting is toch vaak: laten we wat minder doen, minder produceren, minder groeien. Nou, daar willen mijn twee gasten van nu graag iets tegen inbrengen met hun boek Overvloed, een nieuw progressief verhaal over groei en vooruitgang. Goedenavond, Hidde Boersma.
1: Goedenavond.
0: Je bent microbioloog en medeoprichter van We Planet. Een techno-optimistische NGO, heb ik net geleerd.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Dat optimisme gaan we vermoedelijk horen. Ik krijg zo niet drie als ik jullie zie zitten. En Floris Krijken, adviseur technologie en grondrechten bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook welkom.
1: Dank u.
0: Hidde, waarom is het nodig? Een nieuw verhaal over groei en vooruitgang.
1: Nou, eigenlijk vooral omdat wij kennen elkaar uit de politiek. En lang geleden bij de Jonge Democraten. En we zijn langzaam een beetje opgeschoven naar links.
0: Want Jonge Democraten is D66.
1: Ja, ja. We schoven langzaam een beetje op naar links. Maar tegelijkertijd verbaasden we ons ook wel heel erg over het gebrek aan lef en vooruitgangsgeloof in het linkse kamp. Terwijl klassiek is links echt de partij van de vooruitgang en de verheffing. En van het lef en van het durven bouwen. En een overheid die keuzes maakt. En langzaam is dat blijkbaar door de jaren heen weggecijpeld. En dat moet anders. Dus het is een groot pleidooi voor groei, technologie. Want dat gaat, de wereldproblemen oplossen.
0: Ja, en toen dachten jullie dat moet anders.
1: Dat
0: wanneer kwam het idee voor het boek dan, Floris?
2: Dat idee voor het boek, dat kwam denk ik 2 jaar geleden. We zaten samen te praten en we dachten van, ik hou me natuurlijk bezig met technologie en met mensenrechten. Hidde houdt zich meer bezig met duurzaamheid en landbouw en voeding. En we dachten, die dingen kunnen we bij elkaar brengen en samen nadenken over hoe het dan wel moet. Dat dachten we, ja.
0: Oké. Jullie beginnen het boek met de geschiedenis. Een beetje de geschiedenis van de vooruitgang. Van het vooruitgangsdenken. Wat toch vaak aan de linkerkant zat. Je zei het al. Jullie geven een aantal voorbeelden. Bijna ieder hoofdstuk begint er wel mee. Dat zijn vaak voorbeelden uit de jaren 20 van de vorige eeuw. Zo'n beetje. Begin vorige eeuw. Hoe zag die vooruitgang er toen uit?
2: Die vooruitgang, ja, het stemrecht ingevoerd. Dus meer mensen konden stemmen. Dus vrouwen konden
0: algemeen
2: ook stemmen. Algemeen kiesrecht. Ik zou dit moeten weten.
0: Nee,
2: elektriciteit drong langzaam in de huiskamers door. De radio kwam er. Nieuwe technologie, nieuwe massamedia. Een beetje vergelijkbaar met AI natuurlijk.
0: Ja.
2: Dat was de vooruitgang toen, onder andere, toch? De groei was er.
1: Ja, maar ook echt wel hele grote veranderingen. Ik is bijna niet meer voor te stellen dat als je 100 jaar geleden kijkt, dat 4 op de 10 kinderen, of rond 1900, stierf 4 op de 10 kinderen nog voor het eerste levensjaar.
0: Ja.
1: En 80% van de wereld had honger.
0: Ja.
1: En dus vooral in die hele 20e eeuw eigenlijk, dus ik denk vooral vanaf een beetje de industriële revolutie tot de jaren 70, is de vooruitgang is onbeschrijfelijk. En ook wel zo onbeschrijfelijk dat het ook wel een beetje vergeten zijn. We kunnen eigenlijk niet meer voorstellen hoe het leven was voordat we de vooruitgang eigenlijk hebben aangezet. En dat geldt dus inderdaad voor, zulke hele fysieke dingen als kindersterfte en honger, maar ook inderdaad als mensenrechten, emancipatie. Ja. Dus de 20e eeuw was natuurlijk ook de eeuw van en de arbeidersrechten en de vrouwenrechten en de civil rights movement en LHBTQ, die allemaal stonden op dat verhaal van de vooruitgang. Want dit soort emancipatie is allemaal een soort, bestaat bij gratie van vooruitgang en economische groei. Dan pas heb je de mentale ruimte om je zorg te maken om anderen.
0: Ja.
1: Dus die hele 20e eeuw is een fantastische eeuw geweest.
0: Ja, ik hoor een paar dingen. Ik hoor technologie, maar ik hoor ook de emancipatoren ontwikkelingen, mensenrechten, algemeen kiesrecht enzovoort. Waren dat de drijvende krachten? En waardoor konden mensen toen wel in vooruitgang geloven en nu niet meer? Ik kijk jullie allebei aan. Wie het weet mag het zeggen.
2: Een van de drijvende krachten was denk ik een geloof in een sterke overheid. Dus een overheid die regie nam over het leven en bereid was om keuzes te maken en dingen te bouwen. Dus er werden volkswijken uit de grond gestampt. Er werd de sociale zekerheid opgetuigd. Er werd echt iets gedaan en er werden keuzes gemaakt.
0: Ja. En wanneer is daar de klad in gekomen? Jullie leggen ergens een kantelpunt zo begin jaren 70.
1: Ja, dus inderdaad, we schrijven eigenlijk een klein beetje eind jaren 70. Begin jaren 70 leek het voor een groot gedeelte bijna voltooid. Weet je, we hadden inderdaad een sociale zekerheid. En de kindersterfte was de honger werd echt drastisch minder. Maar wat toen heel erg bleek, was dat we in ons geloof in een vooruitgang, die vooruitgang hebben we heel erg ingezet om het lot van de mensen te verbeteren. Maar we vergaten de planeet wel een beetje. Hmm. Dus het was echt in de jaren 70 voor het eerst dat mensen dachten, hey, die vooruitgang heeft nadelen. Die heeft milieunadelen, dus smog, vuile rivieren, klimaatverandering voor het eerst. Er werd steeds meer bos gekapt. Ook technologie ging zijn nadelen natuurlijk zien. Dus je had uiteindelijk de atoombom natuurlijk. En dus er kwamen nadelen van de vooruitgang aan het licht. En ja. Voor mij had dat heel erg te maken dat wij die vooruitgang in eerste instantie heel erg hebben ingezet om ons eigen lot te verbeteren. Heel logisch. Maar in plaats van dat we zeiden, hey, we gaan die vooruitgang ook inzetten om het lot van de planeet te verbeteren. Dus weet ik veel, energie te verduurzamen, landbouw te verduurzamen. Werd er heel erg gezegd, nee, die vooruitgang is de schuldige van die problemen. We keren hem de rug toe.
0: En ook sociaal, hè, Floris. Want in de jaren 80 kreeg je de No Future generatie. Ja. Want half Nederland zat in de WHO.
2: Ja,
0: en,
2: inderdaad. Ja, er was hartstikke veel armoede natuurlijk. Men was sceptisch over het vermogen van de overheid om dingen gedaan te krijgen. Dus men werd ook kritischer over het vermogen van de overheid om problemen op te lossen. Dus het vertrouwen nam af. In de overheid ook toen, ja.
0: Ja. En toen is op een gegeven moment, nou, we moeten het een beetje versimpelen. Jullie hebben gelukkig meer dan de 300 pagina's de ruimte gehad om het op te schrijven. Dus dat komt in het boek helemaal goed. Maar de gedachte is ontstaan, het moet gewoon minder. Groei moet minder, we moeten minder produceren. We moeten ook minder willen, we moeten minder consumeren. Dat laatste zullen jullie het misschien wel mee eens zijn. Maar waarom is in het algemeen dat denken aan minderheden, waarom is dat onzin?
1: Ja, dat komt toch, is toch wel allemaal terug te voeren op wat dan heet de Club van Rome. Ja. Dus in 1972 brachten die een rapport uit, de grenzen aan de groei. En dat werd een soort wake-up call, maar ook een soort bijna leidraad en bijbel voor de nieuwe progressieven. Je kreeg ook wel een beetje die back to the land movement, weet je wel, die hippies die allemaal zelfvoorzienend willen zijn. En dat had allemaal te maken met dat de vooruitgang zijn nadelen liet zien. En ja, voor een groot gedeelte die nadelen lagen heel erg bij technologie, maar ook heel erg bij milieu. En dat was waar de Club van Rome heel erg op richtte. En die zeiden ook van, er is een rechtstreeks verband tussen economische groei en de schade die je doet aan het milieu. En willen we de schade aan het milieu verminderen, dan moeten we stoppen met groeien. Dat is niet zo gebleken. Je kan prima groeien en je milieu verbeteren. Maar in die tijd wisten we dat niet. En toen kwamen allerlei milieubewegingen op. En is helemaal heeft dat idee, het is heel al gepost gevat, dat de modernisering aan zich de wortel van het kwaad is, zou ik zeggen.
0: Ja, maar Floris, kennelijk denken we dat nog steeds. Want jullie vinden dit boek nodig. Links denkt nog steeds dat het minder moet?
2: Ja, links die denkt nog steeds dat het minder moet. Die denkt inderdaad dat we minder moeten groeien. Die hebben zoiets van, als we weer teruggaan naar dat ouderwetse idee, die ouderwetse gemeenschap, dat kleinschalige, dat we dan misschien wat minder zullen uitstoten en dat we dan ook gelukkiger zijn met z'n allen inderdaad. Dat is een beetje het idee dat nu ook.
1: Meer in harmonie met de natuur leven. Ja. Dat blijft toch inderdaad wel stoppen met economische groei, technologie, vooral als kracht van het kwade zien. Ja. Dat is nog steeds wel heel erg pregnant. Het voorzorgsprincipe zit ook heel erg diep in dat linkse denken.
0: Ja. Nou ja, goed. Jullie maken er korte metten mee in het boek en met name aan het eind. Daar schetsen jullie 14 grote projecten die de toekomst van Nederland land mooier zou maken. Een indrukwekkende opsomming. Die bepaalt niet de indruk wekt dat het minder moet. 15 kerncentrales moeten er komen. Een geheel aan elkaar gevlochten randstad met moerasgebieden in het midden. Volkskeukens door het hele land, om maar een paar fascinerende plannen te noemen. Ik wil er een andere uithalen, Hidde. Ik denk dat die uit jou komt. Een dier, mens en landloze landbouw. Hoe gaan we dat aanpakken?
1: Ja, dat is een interessante. Kijk, voor mij, ik ben zelf bioloog van oorsprong. En eigenlijk begon mijn hele carrière met mijn liefde voor de biodiversiteit. En ik heb wel geleerd van, wat is nou de grootste schadepost die mensen doen aan de natuur? En dat is de hoeveelheid land die wij innemen. Dus wij hebben door de eeuwen heen, en vooral in de 20e eeuw, ons landgebruik heel erg uitgebreid. Dus we zijn steeds meer gaan landbouwen, zijn steeds meer vee gaan houden. Dus we hebben nu de helft van de planeet staat eigenlijk in dienst van de mensheid. En er kan geen natuur meer zijn. Dus voor mij is, als we de natuur weer ruimte willen geven, moeten wij ons onze landbouw concentreren. Dus zoveel mogelijk doen op zo weinig mogelijk land. Dus dat betekent de kassen in, dat betekent hoogproductieve landbouw. Dat betekent dus ook heel erg investeren in kweekvlees. Dus daar komt die dierloze landbouw vandaan. Kassen kun je autonoom laten lopen. Dus heel veel doen met heel veel energie-input, maar met heel weinig ruimte, zodat er weer nieuwe ruimte komt voor de natuur.
0: Maar dat is voor mensen mij echt, en dierloze, dat is ook een boerloze landbouw.
1: Ja, nou, ja, kijk, voor mij is een ideale samenleving wel dat weinig boeren veel voedsel maken, want dat geeft handen vrij om andere dingen te doen. Dus andere economische activiteiten te ondernemen, maar natuurlijk ook om te zorgen voor elkaar. Dus een leven waar de landbouw veel mensen in dienst heeft, betekent dat er weinig economische surplussen is. Dus dat je wel boer bent, maar geen dokter of geen mantelzorger. Hmm. Dus juist hele efficiënte landbouw heeft voordelen voor de natuur, maar ook heel erg voor de mensheid, omdat je moderne landbouw staat aan de basis van groei en vooruitgang.
0: Ja. Floris, jij wil een dataplan. Ja, naar analogie van het Delta-plan.
2: Ja, dus als je kijkt naar de geschiedenis, dan heeft technologie die heeft vaak voordelen en heeft vaak nadelen. Dus met vuur kunnen we eten verwarmen, we kunnen er huizen mee verwarmen. Maar een nadeel is natuurlijk dat je er een huis mee in de fik kan steken. En het probleem is dat nu vooral aan de linkse progressieve zijde technologie te veel wordt behandeld vanuit dat laatste perspectief. Dus dat huis in de fik steken. En wat wij missen
0: AI is gevaarlijk, zeg ik meteen.
2: Dat is exact waar ik naartoe wil. Maar dat geldt ook voor dingen als Ozempic. We willen gewoon dat technologie, dat er een verhaal komt aan de linkerzijde van het politieke spectrum over hoe we technologie met beloften wel goed kunnen inzetten. En dat we ons daar hard voor maken en dat mogelijk maken.
0: Ja. Ik hoor wel als een soort grote lijn, de overheid moet veel meer te zeggen krijgen en het individu moet af en toe maar een beetje inschikken. Boeren moeten weg. Er komt toch een soort beeld van het reëel bestaande socialisme bij me boven.
1: Wij staan op de schouders van de sociaaldemocratie. En het is wel zo dat, kijk, wij zijn een samenleving geworden wat dan heet met heel veel power down denken. Dus het idee dat je als individu heel veel rechten hebt. Dus dat je ook alle projecten die de overheid bijvoorbeeld voorstelt, dat er heel veel inspraak moet zijn. Dat heel veel milieumaatregelen en dat soort dingen zijn. En wij zeggen wel van, wat je nu heel erg ziet, is dat heel vaak de grieven van één individu of van één echtpaar kan een heel groot project, wat eigenlijk de commons, de gemeenschap beter zal maken, tegenhouden. Dus het is een beetje doorgeslagen in het feit dat er gebeurt nu zo weinig dat je kan wel zeggen die rechten van het individu zijn goed gewaarborgd, maar als er niks gebeurt, dan raakt de burger ook gefrustreerd. Dat zie je ook heel erg. Dat er dus een wantrouwen komt in de democratie, omdat de democratie niet levert.
2: Ja,
1: okay. En juist door minder inspraak heb je een beter werkende democratie, omdat er ook daadwerkelijk wat gebeurt.
0: Ja. Oké. Okay. Floris, even kort tot slot, want we zijn er alweer. Hoe gaan we dit allemaal doen met een politiek die vooral met de dag van morgen bezig is en met angst en beven naar de peilingen kijkt?
2: Ja, dus ik denk dat er meer vergezichten nodig zijn, zoals dit. Daar hebben wij een aanzet voor gegeven, maar we hopen dat er meer van dit soort vergezichten komen, want de democratie heeft de toekomst nodig. Je moet ergens naartoe kunnen leven, anders verlies je ook het vertrouwen in de politiek. En natuurlijk ga je op straat als je toch alleen maar crisis voor je ziet en geen vertrouwen hebt in wat er hierna gaat komen. Dus je hebt een toekomstbeeld nodig.
0: Nou, meer dan 300 pagina's toekomstbeeld, ook een klein beetje geschiedenis. Heel hartelijk bedankt, Hidde Boersma en Floris Krijker. Het boek Overvloed, een nieuw progressief verhaal over groei en vooruitgang, is vanaf donderdag te koop. Dank jullie wel.
3: Het is 5:45.
0: En morgen speelt Lionel Messi zijn allerlaatste wedstrijd voor het nationale team van Argentinië tegen Benin. Een moment om bij stil te staan. Met onze huisdichter Ingmar Heidse. Goedenavond, Ingmar.
4: Goedenavond.
0: Je hebt wel eens gezegd dat poëzie voor dit soort sporticonen moeilijk is. Dat het snel misgaat. Wat is het risico dan?
4: Nou, wat er misgaat is dat het bij voetballers die zo vreselijk goed zijn, dat het gedicht er toch snel niet in de buurt komt, zeg maar. Dan ga je toch vergelijken en dan denk je, de speler was toch beter. Dus dat is het grote gevaar, denk ik.
0: Oké, en hoe heb je dat gevaar omzeild? Nee, laat ik het anders vragen. Dit is één van de allergrootste voetballers aller tijden. Welke beelden zie jij voor je bij hem?
4: Nou, ik zie hem eigenlijk vooral over het veld sloffen. Wat ik eigenlijk een van de fascinerendste dingen aan hem vond, was dat het iemand die zijn energie kon sparen. Dat is toch bijzonder, want je denkt toch van het is toch een sportman. Maar gewoon precies op het goede moment wel gaan rennen en gewoon staan waar je moet staan. En dat lijkt me, ja, dat is een soort hoogste vorm.
0: Okay.
4: Een soort zendvoetbal, ja.
0: Laat horen hoe jij het probleem van het schrijven over zo'n sporticoon omzeild hebt.
4: Ik heb de tijd teruggedraaid. Het heet Je laatste tango achterwaarts. Hoor, hoor, het laatste fluitsignaal verlaat je oor. Verdwijnt achter de wangen van de scheids. Alles komt bij je terug. De laatste keeper die je omzeilde kantelt overeind. De bal maakt zich los uit het net en vindt feilloos de weg naar je voet. Tijd en ruimte kruipen door elkaar. Jouw leven onder lampen, flitslicht, lijnen. Grasgroen laken krimpt. Een regenboog van kleuren trekt over je shirt. De klok draait achteruit naar één moment. Wie weet hoe jong je bent. Je allereerste bal met rode ruiten. Iemand zegt je moet hem schoppen, kleine Flo. Liever met je linkervoet? Ook goed. Of kon je het eigenlijk al?
0: Ingmar Heidse, dank je zeer. Dit was het oog.
4: Graag gedaan.
0: Dit was het oog voor vandaag. Morgen zit hier Wilfried de Jong.
5: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: Nu.nl.
1: Stand van Nederland.
2: De wereld is continu in beweging.
3: Daar komt dan nu ook nog eens een keer die verre vliegtuig bij.
2: Grote ontwikkelingen met een directe impact op jouw portemonnee.
4: De laagste inkomens, daar gaat het allemaal redelijk mee met koopkracht. Het zijn vooral de middeninkomens.
2: Blijf op de hoogte van al het nieuws dat je financieel raakt. En krijg tips over hoe je je portemonnee gezond en gevuld houdt.
5: En dat is 38%. Dus stel je wint €500, dan blijft daar €311 van over.
2: Stand van Nederland.
0: Het programma over geldzaken.
2: Vrijdagavond, 8 uur.
1: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
6: Ster.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
10: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
11: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
10: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
12: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
13: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
14: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
15: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. PPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
13: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
16: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
2: NPO Radio 1.
17: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
18: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

en van jachten. We hebben duizend klachten, want van jagen word je ziek. Er is maar weinig tijd, dus leef nu kort maar krachtig.

0: te horen op Radio West.
1: Alleen maar liefde van ons naar jullie.
2: Ja, oké, okay. Nou, mag ik u hartelijk danken van... ben je van West?
3: Wij zijn van Radio en TV West.
2: Ook TV. Jij bent Jim van de...
3: Nou, je zit live bij Menno in de middag. Menno, wij waren laatst bij hem in zijn kamer.
2: Nou, kijk, ik had liever gehad dat Menno die prijs had draaien.
3: Waarom?
2: Ja, Menno is een topgozer.
3: Nou, zoek het lekker uit.
2: Nee,
3: maar jij luistert altijd naar Menno, hè?
2: Altijd.
3: Jij bent een fan.
2: Ja, ik wou dat mijn vriendin zo naar mij luisteren. Zoals ik naar Menno luister.
4: Ik bel vanwege die vraag die gesteld werd.
5: Ja, zeg maar, waar staat Bob?
4: Ik denk op het Binnenhof.
5: Op het Binnenhof?
4: Oh, maar het wordt al gezegd, hoor ik ook.
5: Nee, dat ben jij zelf op de radio op de achtergrond.
4: Oh, ben ik verteld?
6: Nou, heel goed dat je dan gemaild hebt, want hier ben ik.
3: Ja, dan ben je de reddende engel met de klusbus van Omroep West. Heb je uurtarief trouwens al verteld? En ook over de voorrijkosten, heb je dat al...
6: Nou ja, ik durf het eigenlijk niet meer te zeggen wat mijn voorrijkosten zijn.
2: Doe maar. Oh nee, doe maar niet.
7: Ja, nou, die zal ik best betalen hoor.
6: Nee, dat is een grapje. Allemaal service. Eddie, ja. Blijft lekker zitten. Je zit lekker een sigaretje te roken op de bank.
7: Niet erbij zeggen.
6: Oh, sorry. Nee, je zit helemaal niet te roken op de bank. Een boeketreeks zit je te lezen. Die ligt hier ook op de bank.
7: Ja, maar ik heb ook goede boeken, hè?
6: Goed.
7: Het is om even gelukkig te worden.
0: Radio West. Altijd dichterbij.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.
2: Last night I turned the radio on for the midnight news. Suddenly I thought I died of a broken heart. When I heard the announcer say,
3: "Ladies and gentlemen, the king is dead. Elvis Presley just died in a hospital in Memphis, Tennessee. 42 years on this planet, but he'll be here forever."

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten.